0: Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De 6 landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Penningen.
2: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te zullen eindigen, maar dankzij een doelpunt in de extra tijd van Taniguchi won STVV zijn eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Volgens aanvaller Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
3: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. In de eerste helft stopte de Gentse doelman Davy Roef een strafschop. De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs en met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen ondertussen af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vanavond vrijdagavond ter plaatse blussen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan, vermindert het aantal schepen dat dagelijks mag passeren. De reden is een tekort aan regenwater. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater. De werking van het kanaal wordt gestuurd met het regenwater dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Staten tegen 2030 minstens 1000 ruimtelanceringen per jaar kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president ondertekende daarvoor een memorandum. Daarin roept hij overheidsinstanties op om samen met private bedrijven meer infrastructuur voor ruimtevervoer te bouwen. Vergunningsprocedures en milieubeoordelingen moeten sneller verlopen. Vorig jaar voerde de VS 178 ruimtelanceringen uit en dat is al 10 keer meer dan 13 jaar geleden. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. De uitschakeling was dus dichtbij, dat beseft Stefanie van den Borre. Maar de Red Panthers zitten dus toch bij de laatste 8.
1: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Een goedemorgen, het is 4:14 met Jo Valfekes. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen die beslissing onaanvaardbaar. En ze eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de VN spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf de boot overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Sport. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Michelle Struik was achteraf trots op hoe de Panthers de wedstrijd naar zich toe trokken.
2: Dat kan niet zo goed wel ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerst er achteraf vooral teleurstelling.
3: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
1: En volgende week, dat zijn dan de terugwedstrijden die worden afgewerkt. De dag wordt opnieuw grijs met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met buien. Zondag droog met opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we nasa die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer die al dagen heeft komen helpen, heeft intussen al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal Limburgse brandweerlieden blijft wel nog tot vanavond in de Hoge Venen om nog mee te blussen. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die huizen er komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden en dan zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook secretaris-generaal van de VN Guterres verwerpt het plan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst alle kritiek van de hand. Amerikaanse militairen van een ingenieursbataljon in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen als ze bij het leger blijven. En die verlofdagen vallen precies samen met de lancering in november van de populaire game Grand Theft Auto 6, zodat de soldaten het spel meteen kunnen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in aanmerking en zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Op het WK hockey hebben de Red Panthers zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgische vrouwenploeg won met 2-1 van Ierland. En dat ging niet zo makkelijk. De Panthers stonden bijna een hele wedstrijd op achterstand en konden pas in het laatste kwartier 2 keer scoren. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde we ook een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en die geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernia. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer, we krijgen weer een grijze dag met soms felle buien. Temperaturen tot 22 graden. Meer op veertienieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: VRT Nieuws.
1: De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft wel belangrijk. Dat vertelt Hilde Mertens, die ter plaatse was.
2: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden. En inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
1: De Limburgse brandweer heeft al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal mensen van de Limburgse brandweer blijft vandaag wel nog de hele dag in de Hoge Venen om mee te blussen. Sport op het WK hockey hebben onze Belgische hockeyvrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Charlotte Onglebert is tevreden.
3: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten. Dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
1: En in de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
4: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft zelfs een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droger met opklaringen en wat wolken.
0: Het is bijna zover.
5: Can you believe it?
0: Pukkelpop!
6: Make some noise out there!
0: Mis niets van Pukkelpop Live.
7: Are we ready?
8: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
8: Staat op.
0: Marie Neefs.
9: Wist je dat Ed Sheeran eigenlijk de rosse James Bond is? Dat blijkt dus van wel, want hij rijdt rond in een zilver Aston Martin uit de jaren 60.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
9: En kijk, hij rijdt net voorbij.

0: Dankzij een kleine verzekeringskwestie kan nu iedereen weten dat dit schatje met een zilveren Aston Martin uit de jaren 60 rondrijdt. Hij mag mij gerust eens uitnodigen voor een toertje.
1: Is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Goedemorgen. Het is nog vroeg, maar het hangt in de lucht. Hè. Het weekend longt en misschien ga je dat wel op Pukkelpop spenderen. Gisteren begonnen. Het kan dat je pas vandaag vertrekt, dat je er een dag naartoe gaat. Of nog de komende 3 dagen. Het kan ook dat je nog op vakantie bent. Dat kan zeker. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je achter een boek zit en dat je nu al wakker bent of nog wakker om voor die herexamens te studeren. Kan natuurlijk. Eddie die stuurt... Goedemorgen, laatste koffie op naar het weekend. Stefan is er ook bij. Wil, Gert, Jan, Luna, Heidi, Manu. Allemaal welkom, welgeheten. En fijn dat je erbij bent op deze vrijdag, 21 augustus. We gaan er een prachtige vrijdag van samen van maken. Ik voel het nu al. Matt Berninger, die klinkt, die proost op de vrijdag met zijn Martini Mifazzo. Goedemorgen.

Er Sky en Sen. Tom die stuurt goedemorgen vroege Strubukes. Hier weer aan het genieten van een frisse zonsopgang voor iedereen. Een fijne dag en een prachtig weekend. Groetjes van Tom. Deze zit in de soundtrack van die nieuwe Spider-Man op een triest moment. Niemand weet nog wie Spider-Man is. Hij heeft geen vrienden meer. Hij voelt zich, met andere woorden, een

0: teaser zit in de soundtrack van die nieuwe Spider-Man. En ik durf te geloven dat de soundtrack zeer veel doet. Misschien wel zoveel dat het in de box office in het eerste weekend die film naar de 800 miljoen heeft gebracht. Zometeen geef ik je graag een overzicht van alle sportdingen die er zijn gebeurd. En kijken we ook eens naar die eerste dag van Pukkelpop.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nog voor jij kan denken,
4: pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
5: kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
5: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus

0: Portugal, The Man, Feel It Still. Goedemorgen. Studio Brussel. Gisteren was het een belangrijke sportdag. Luisteraar Jan die is zeer trots op wat Anderlecht gisteren heeft gedaan. En het was ook belangrijk hè, voor Anderlecht, Gent en Sint-Truiden. Die speelden alle drie belangrijke wedstrijden om Europees door te stoten. Anderlecht heeft gisteren in Kazachstan vlot gewonnen met een 0-3. Daarmee maken ze een hele grote kans om zich te plaatsen voor de Europa League. Ook een historische avond in Sint-Truiden, want STVV heeft zijn Europa League debuut gemaakt. En meteen gewonnen met 1-0 van de Cypriotische club Omonia Nicosia. Cypriotisch, dat klinkt een beetje als een groot eenoogig monster uit de Griekse mythologie, maar dat is dus gewoon een voetbalclub uit Cyprus. Het leek heel lang alsof het ging eindigen op een gelijkspel, maar dan, in de 94ste minuut, kwam er toch nog een doelpunt van de gele Canaries uit Sint-Truiden. Hoera! Gent, die kwam dan weer niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen de Schotse ploeg Hibernian. De keeper van Gent, Davy Roef, die was daar de grote held, want die heeft een penalty kunnen pakken. Daar wordt de terugwedstrijd tegen Hibernian cruciaal om door te stoten in de Conference League. WK Hockey dan ook gisteren. Nagelbijten bij de vrouwen, want het zag er even slecht uit. Uiteindelijk wonnen ze wel tegen Ierland met 2-1. Het was niet hun allermooiste wedstrijd. Ze speelden niet hun beste spel, maar dat is allemaal niet belangrijk, want ze stoten door naar de volgende ronde en ze zijn nu bij de beste 8 van het toernooi.
1: Van Pukkelpop Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Gisteren was het dag 1 van Pukkelpop. Heel veel nieuws om over te vertellen. Alice May die heeft aangekondigd dat ze haar debuutplaat gaat uitbrengen. Het gaat Square One heten. Lenny die bracht als nieuwe lichtingwinnaar Kaat van Stralen mee op het podium. En zij brachten samen een cover van Dreams van Fleetwood Mac.

0: wel zalig. Ik krijg een beetje kippenvel ervan. Hoe goed past die stem van Kaat van Stralen bij dat nummer van Fleetwood Mac, zeg. Vandaag wordt het ook nog een zotte tweede dag. Onder meer Dikke staat op Pukkelpop, Joe, Turnstile, Royal Blood, surprise act, en Youngblood, die gaat headlinen met een kapot been. Mocht je geen ticket hebben of je kan er om een andere reden niet bij zijn, geen nood, want wij gaan hier alles voor jou volgen, hier op Studio Brussel en op VRT Max. En ik kan je nu al zeggen dat je de show van Youngblood, Royal Blood en Turnstile volledig kan streamen op VRT Max.
1: Mis niets van Pukkelpop Live bij Studio Brussel, de festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten
1: live op VRT Max.

0: Pop kan staan. Geen nood, want je kan het volledige concert van Turnstile hier volgen op Studio Brussel en op VRT Max. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle.
1: Ja, dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brand begon vorige week vrijdag en dus na een week blussen is de situatie toch min of meer onder controle. De Limburgse brandweer heeft al tankwagens teruggetrokken zelfs. Een deel van de Limburgse brandweer blijft vandaag wel nog de hele dag in de Hoge Venen om te blussen. En op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze Belgische hockeyvrouwen, zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel bijna de hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten dan hebben ze de eerste groepsfase toch afgesloten met een overwinning.
0: Mooi. Gisteren heb ik af en toe toch nog een streepje zon kunnen zien. Mag ik dat vandaag ook verwachten?
1: Ik zou er niet te veel op rekenen. Het wordt wisselend bewolkt aan de zee, of aan de kust liever, zijn er al buien, later ook in het binnenland. En die kunnen fel zijn met onweer en rukwinden en het wordt ook niet warmer dan 22 graden.
0: Jassen aan dus. Dankjewel, Toon. Deze is nog op je ochtend. Lekker gezellig samen op te starten. Harry Styles, American Girls, goedemorgen. Gertie is blij dat hij Turnstile gaat kunnen volgen via de stream, laat hij nog weten, in de app van Studio Brussel. We zijn er voor jou, hè. Je hoeft niets van

0: Dancing in the Dark. Bertie stuurt, allee opa, de laatste alweer van deze week. Let's go. Het is vandaag ook je allerlaatste kans van de week om eeuwige roem te scoren op de radio.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Als jij wel wat muzikale kennis hebt en je wil dat ook bewijzen, speel dan mee met Sneller dan de zang. Dat zegt het eigenlijk allemaal, hè. Je moet gewoon sneller zijn dan de zang. Noem mij de artiest die je hoort nog voor die begint te zingen en dan stijg je voor eeuwig naar eeuwige radioroem.
2: Ben jij sneller dan de zang?
1: Stuur dan nu

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè? Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
6: Natuurlijk, Danne.
7: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
11: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
12: Proximus. Think possible.
13: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Ten eerste is Alberto.
15: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
16: Amai, de gorap.
15: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
17: Dag en doorheen.
18: Lop de blop.
19: Trek je kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
20: Is dat door Piet Piraten spelen?
21: Schip, ahoy.
22: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
23: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
24: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
15: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
25: Studio Brussel.

0: hoofd.
1: Dat is waar, inderdaad. Amai, Anne, dat al op een vrijdagochtend.
0: Winkel, bla bla bla. Begrijp je? Altijd niet tussen het staatswist door de warmte.
1: Ja, inderdaad. Zo'n kast uitkuisen, dat is een heel werkje. Dat is niet goed om met de warmte te doen. Anne, ik hoop dat je bij het kasten uitkuisen ook nog eens sneller kunt zijn dan de zang. Het is simpel, jij moet zeggen welke artiest we horen voor die begint te zingen. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: We gaan luisteren. Het is een intro van 13 seconden, maar Anne, ik denk dat jij dat gaat kunnen. Hij komt er nu aan. Anne, weet je het al?
0: Denk.
1: Nog niks. Het gaat komen nu.
0: Tom, Kweet het. Ja, Florence
1: and the
0: Machine. Ja,
1: sorry. Ze is net beginnen zingen. Helaas, niet sneller dan de zang. Anders kan gebeuren. Ze was er snel, plots. Het zit al zo klaar in je hoofd en dan komt het toch niet. Maar het is niet erg. Ik ben er zeker van dat die kasten spik en span gaan zijn straks. Veel orde plezier nog daar.
2: Studio Brussel staat op.

muzikale ontdekkingen doen. Want ik laat je heel graag Audrey Hepburn horen. Ooit een scenarist voor Nickelodeon. En het poppy kleurrijke Nickelodeon aspect zit misschien nog wel een beetje in dit nummer eigenlijk. Sue Me. Daarmee mag de wereld haar ook als solo muziekartiest leren kennen. Goedemorgen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met de Super Plus dienst van De Leize gaan we...
5: Gaan we koken?
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadillas. Ja!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
8: Let us see you shine.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Oh, sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
16: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
17: Oh, schat, kijk, die afwerking.
18: Oh, en dat is hier zo stil.
17: Oh, voel eens, het toch niet meer.
18: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
17: Oh.
16: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
17: Oh.
16: Zegt.
19: Oh, Quadro.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
6: Een zeer, zeer, zeer goeiemorgen, 7 uur.
20: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
22: De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik laten weten. De brand begon vorige week vrijdag en na een week is die dus onder controle. Nina Verhagen, wat betekent dat?
23: Dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar opflakkeringen zijn nog altijd mogelijk. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui actief. Die zullen nog wel even bezig blijven. Goed nieuws is wel dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Dat zal belangrijk zijn voor het herstel, zeggen experts. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
22: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch project om woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever. Die wordt door Israël bezet en Israël plant nu opnieuw om meer dan 1200 woningen te bouwen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die er echt komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden door Israël en zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook Guterres, de topman van de Verenigde Naties, heeft al gezegd dat dit onaanvaardbaar is. Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna de hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten konden de Red Panthers de eerste groepsfase dan toch nog afsluiten met een overwinning. Speelster Michelle Struik was trots.
24: Dat ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven en uiteindelijk hebben gedaan wat we moesten doen, de rond spelen. En uiteindelijk dan toch nog die twee goaltjes op het laatste moment, dus al bij al blij.
22: En voetbal in de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Taniguchi kon in de extra tijd nog nipt een doelpunt maken. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roeve stopte in de eerste helft nog een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
25: Ja, toch wel zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde
0: een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
22: Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer vandaag dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag droger met opklaringen en wolken.
1: Het is bijna zover.
2: Can you believe it?
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
5: Are we ready?
21: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
21: Staat op.
1: Marie Neefs.
25: Heel veel sportnieuws. We gaan Maarten van Gramberen even uit zijn vakantie moeten opbellen voor een update. Na Equal Idiots.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Live is music.

0: Michiel Hendricks, die stuurt maar net goedemorgen. Goedemorgen, Michiel Hendricks.
1: Studio Brussel staat op.
0: Sportlovertjes die hebben echt een fantastische zomer achter de rug. Het was WK-voetbal, EK-atletiek, EK-zwemmen. Maar het stopt ook niet, hè, want binnenkort komt ook nog het WK-basketbal voor vrouwen eraan. Daar gaan de Belgian Cats het beste van hunzelf geven. Momenteel is het WK-hockey ook bezig. En zaterdag start de Vuelta met Wout van Aert. Het is bijna te veel van het goede, dus een overzicht bewaren is niet gemakkelijk. Enter Maarten van Gramberen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, ben Marie. Hey.
0: Goedemorgen, hey. Wij mogen aan jou even storen terwijl je daar ergens aan de Costa del, ik weet niet wat, ligt.
2: Dat is geen Costa, ik zit in Asturië, wel in Spanje, dat klopt. In de Picos de Europa, dat is eigenlijk een bergketen vlak aan de kust. En dat is heel speciaal, ligt hier ook aan Cantabrië. Dus de bergen die duiken daar op zo een paar honderd meter na de kustlijn. En dat zorgt voor een heel apart karakter en een heel apart beeld. Het is prachtig om te zien.
0: Klinkt zeer goed, inderdaad. Ben je daar zelf om wat te sporten daar, of is het toch wel ontspanning?
2: Ja, het is ontspanning, maar sporten is voor mij ontspanning.
0: Okay.
2: Dus ik sta nu al in mijn loopkleren klaar, terwijl het hier nog donker is en een klein beetje aan het druppelen is om een toertje te gaan lopen. En straks staat er een wandeling geprogrammeerd van 21 kilometer langs die grillige Asturische kust. Dus voor mij is ontspannen bewegend, maar vooral dan 's avonds veel Spaans bier drinken en geweldig goede Spaanse stek eten. Dat hoort er ook bij natuurlijk.
0: Dat stuk klinkt heel goed, daar kan ik mij volledig in vinden. Voor de rest word ik nu al moe in jouw plaats. Maar geniet er heel erg van. Ik ga je dan niet te lang storen, maar even een kort overzicht tussen al dat sportnieuws. Gisteren hebben Anderlecht, STVV en KA Gent Europees gespeeld. Hoe hebben ze het gedaan?
2: Ja, ze hebben het allemaal behoorlijk gedaan. STVV heeft gewonnen. Dat is goed met het oog op de terugwedstrijd. Anderlecht heeft stevig uitgehaald met 3-0 gaan winnen in Kazachstan. Het was een gigantisch verre verplaatsing, maar het ziet er goed uit. Ze zullen dan wellicht wel de Europa League halen. Dat is goed. Veel Belgische ploegen die in Europa kunnen doorstoten. STVV wint ook met 1-0. Gent 0-0 tegen een Schotse ploeg in Burnien. Dus de terugwedstrijd wordt daar nog wel belangrijk. Maar je moet vooral hopen dat ze met z'n allen doorstoten. Want we hebben met Sporza de rechten van die Europa League en die Conference League. En hoe meer Belgische ploegen, hoe meer wedstrijden van Belgische ploegen wij kunnen uitzenden. En het is natuurlijk goed voor het Belgische voetbal. Dus eigenlijk moeten we zeggen dat het een goede Europese voetbalavond was voor al die Belgische ploegen.
0: De sterren staan goed op alle vlakken, inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Ik zie ook zeer veel passeren over het WK hockey. Onze Red Lions en de Red Panthers, die zijn goed bezig, heb ik de indruk. Al zijn ze daar zelf niet altijd helemaal enthousiast over hoe ze spelen. Hoe zijn ze het eigenlijk aan het doen?
2: Ja, de Red Lions spelen straks tegen Australië. Belangrijke wedstrijd. Ze zitten in de tweede groepsfase. Australië was een jaar of 10 geleden echt een topland. Nu net iets minder. Dus dat zou moeten lukken. Maar het blijft wel een stevige tegenstander. En de Panthers die zijn gisteren nog een klein beetje door het oog van de naald gekropen. Stonden lange tijd achter tegen de Ieren. Maar uiteindelijk hebben ze dat kunnen ombuigen naar een overwinning. Pijnpunt is een beetje de verdediging. Maar het belangrijkste is dat zij ook doorstoten. En dan kan er altijd alles in hoog. Ze zijn allebei een van de toplanden. Het zal altijd kantje boordje worden, maar ze hebben natuurlijk het voordeel dat ze thuis spelen in eigen land. De 12e man, ze noemen dat in het voetbal. Het hockey heet dat net iets anders, maar dat speelt wel mee. Dus het allerbelangrijkste is dat ze de groepsfase, die eerste groepsfase, hebben overleefd. En alles ligt nu open. Het kan zijn dat het snel eindigt, maar laten we vooral hopen dat ze nog een eindje kunnen meegaan in het WK.
0: Inderdaad, zeker. Ja. Morgen iets waar veel wielerfans naar uitkijken natuurlijk.
2: Ja,
0: de Vuelta.
2: Ja,
0: Wout van Aert, die doet mee. Kon niet starten aan de Tour de France door een elleboogblessure. Hoe zie je zijn kansen bij de Vuelta?
2: Die liggen vrij goed eigenlijk. Het is de derde grote ronde. Je hebt de eerste ronde van Italië, dan de ronde van Frankrijk. Nu die Vuelta. Wel, er liggen kansen om de leiderstrui. Is dat niet de gele zoals in de Tour, maar de rode. En hij zou die wel eens kunnen grijpen. Het begint allemaal morgen met een tijdrit. Een tijdrit, korte tijdrit. Iets meer dan 9 kilometer in Monaco. Daar is het te doen. Wout van Aert was vroeger een uitstekende tijdrijder. Daar zou hij dicht kunnen eindigen. En op zondag is er ook een rit die hij ligt. Dan zou hij de rode leiderstrui kunnen nemen. En hier en daar heeft hij wel rit die hij heeft aangekruist die hij zou kunnen winnen. Dus het eerste weekend wordt echt al wel meteen cruciaal voor Van Aert, maar hij is goed. Hij heeft 3 ritten gewonnen in de Ronde van Denemarken, was heel sterk op het Belgisch kampioenschap Greffel. Dus de sterren staan goed voor Van Aert om alweer een goede Ronde van Spanje te rijden. Want een jaar of 2 geleden riet hij ook mee en won hij zelfs 3 ritten, maar toen viel hij en had hij een zware knieblessure. Ja. Dus dat zou moeten kunnen.
0: Oké, wij duimen. Ja. Die spelbreker Pogacar, die rijdt natuurlijk ook wel mee. Gaat hij nog eens winnen? Naar de Tour de France? Ja. Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, ja. Jij noemt er een spelbreker. Het is vooral een buitenaards goede renner. Maar hij heeft nog nooit die Ronde van Spanje kunnen winnen. Hij heeft al de Ronde van Italië gewonnen. De Tour heeft hij nu 5 keer gewonnen. En hij is vooral bezig met alles wat hij nog niet heeft gewonnen af te vinken. De Ronde van Zwitserland, de Ronde van Romandie dit seizoen. En die Ronde van Spanje hoort daar ook bij. In zijn debuutjaar, toen was hij piepjong, 20. Eindigde hij al eens op het podium, won hij ook 3 ritten. Maar deze wil hij winnen. En hij is eigenlijk met een paar kilometer voorsprong topfavoriet om dat binnen te halen. Iedereen gaat ervan uit dat hij dat binnenhaalt. Maar hij mag niet te diep gaan. Want daarna volgt er nog een WK in Canada. En dat is ook op zijn lijf geschreven. En dan wil hij voor de 3e keer op rij wereldkampioen worden.
0: Ja. We gunnen het hem. Hij mag het eventueel. Maar liever Wout van Aert natuurlijk. In elk geval, jij bent daar in Spanje. Ga je even piepen langs het parcours of is dat verder?
2: Ik heb al eens gepiept van hoe zit dat hier eigenlijk met het parcours? Want in die Picos d'Europa, soms zijn hier echt prachtige bergritten. De Angliru, een hele bekende klim. Lagos de Covadonga, maar dat doen ze allemaal niet dit jaar. Ze komen niet in Asturië, dus ik ga helaas niet kunnen gaan kijken. En anders zou ik dat ook zeer moeilijk uitgelegd krijgen thuis, want ik ben al zo vaak weg voor al die grote rondes, sportwedstrijden. Als ik dan zeg, kom, we gaan op ons gemakje nog eens naar de Vuelta kijken. Ik weet niet of dat zo'n goed idee zou kunnen zijn op vakantie. Dus het wordt wandelen en Spaanse stek eten en pinchos eten en sangria drinken. Dat wordt het met de familie.
0: Dat klinkt ook zeer, zeer goed. Maarten, ik ga je aan je ochtendloopje laten beginnen en we storen je verder niet meer. En een goede wandeling straks. Hè. Veel plezier, merci.
2: Ja, dankjewel.
1: Studio Brussel.
3: Staat op.
0: Uitkijken doen we dit weekend nog

0: zie het. Ik voel het. Block Party. Vanavond op de mainstage van Pukkelpop. The Legend Youngblood. Kapot been of niet, niets houdt hem tegen om daar een dik feest van te maken. Je hoort hem hier zo meteen op je radio.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
4: Weet je precies welke dakpannen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Will You Marry Me?
1: Van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, Youngblood staat vanavond op Pukkelpop op de main stage van 11:15 tot 1 uur. Het belooft wild te worden. Hij heeft een gebroken been, maar dat deed hem natuurlijk niet. 2 dagen geleden stond hij op een Portugees festival en daar arriveerde hij met de ambulance en liet hij zich ook ronddragen door het publiek in een rolstoel. Dus ik ben heel benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren op Pukkelpop. Als je erbij gaat zijn, als je daar naar uitkijkt, je mag me dat altijd laten weten in de app van Studio Brussel. En stel, je kan er niet bij zijn en je had zo graag willen meemaken. Je wilde met eigen ogen zien hoe die Youngblood daar tekeer gaat gaan. Wel, je hoeft er helemaal niets van te missen, want we gaan je dat hele concert laten horen hier op Studio Brussel. En je kan het ook meekijken op VRT Max. Dat geldt ook voor de concerten vandaag van Turnstile en Royal Blood. Die kan je integraal beluisteren op Studio Brussel en op VRT Max. Dat wordt waanzinnig hier op je radio.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten.
1: Live op VRT Max.
0: En anders is er ook gewoon nog goede muziek natuurlijk die niets met Pukkelpop te maken heeft. Nothing but Thieves, Baby Cool.

0: Nothing but Thieves. Zometeen verjaardagswensen voor de belangrijkste milkshaker ter wereld. Maar eerst dit. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Na een week is de brand in de Hoge Venen onder controle.
1: Ja, dat wil dus zeggen dat de brand niet meer uitbreidt, maar heropflakkeringen zijn wel nog mogelijk. De brandweer blijft dus voorlopig nog even blussen daar. Het goede nieuws is wel dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine stukjes van de Hoge Venen bewaard gebleven. Kleine eilandjes eigenlijk tussen al de afgebrande stukken natuur. En dat is belangrijk voor het herstel, zeggen experts. De Hoge Venen blijven voorlopig wel nog afgesloten voor toeristen. En op het WK hockey hebben de Red Panthers onze Belgische hockeyvrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland, stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten hebben ze de eerste groepsfase dan toch afgesloten met een overwinning.
0: En het weer?
1: Eerst nog wisselend bewolkt met buien aan zee, later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. En het wordt vandaag niet warmer dan 22 graden.
0: Dankjewel. Toon, zeg, lust jij graag milkshakes?
1: Ja, absoluut.
0: Ah, welke smaak is jouw favoriet?
1: Ah, dan kies ik voor aardbei.
0: Oh, een goede keuze. Wij lusten liever deze. Die van Kelis. Een vrouw die onze meest sexy milkshakes leerde shaken. Die is vandaag jarig trouwens, wordt 47. En dat mag ze ook vieren met een rondje shaken op Pukkelpop.
2: Live is music.
3: Studio Brussel.
0: Staat op. Als je dus vandaag op Pukkelpop bent, je hebt er vaak van die bordjes stangen. Of je kan nog ergens een stuk karton te pakken krijgen. Maak dan even een prachtig bordje om Kelis een goede, een gelukkige verjaardag te wensen. Dat gaat ze tof vinden. En drink een milkshake op haar gezondheid.

Marlon Hofstad en Kiki. En luisteraar Christine heeft een heel leuk idee. Ik ben hier met een Kiki op Pukkelpop, stuurt ze. Is het geen idee om alle Kiki's op Pukkelpop te verzamelen voor Kiki? Dat is toch geniaal, inderdaad. Alleen maar Kiki, alle Kiki's bijeen, dat kan alleen maar dolle pret opleveren, stuurt ze ook nog. Dat is zeker waar. Goed idee. Dit zijn Queens of the Stone Age. Toeren momenteel met Foo Fighters. Dit is Easy Street.

0: zelden zo liefelijk gehoord. Queens of the Stone Age. Easy Street. Gisterochtend leerden we hier papa Eddie kennen. Die ging toen zijn dochter en haar bestie wakker maken om ze naar Pukkelpop te brengen.
1: Ik ga ze brengen. Ik ga ook hen vergezellen, want ze staan zo dat ik met hen de full experience doe. Dus ik ga hen een lijstje dat ze hier hebben opgemaakt, de strakke planning, ga ik met hen volledig mee volgen.
0: En Pukkelpop is gisteravond begonnen, dus ik ben zeer benieuwd hoe die eerste dag geweest is voor hen. Zometeen eens horen.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplei.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Studio Brussel.

0: met de royals, hè. Prins Harry en Meghan die komen terug naar het Verenigd Koninkrijk. En prins Laurent, die heeft Clement van de Kerkhoven wettelijk erkend als zoon.
1: Studio Brussel staat op.
0: Gisterochtend mochten we hier samen werkelijk een prachtig radiomoment beleven.
2: Ik ga nu de kamer open doen en ik ga het licht aansteken. Goedemorgen. Opstaan, jullie zijn live op Studio Brussel. Het is echt waar. Zeg maar hallo.
3: Goedemorgen.
0: Oh, ik krijg er spontaan terug een glimlach van op mijn gezicht. Papa Eddy, die ging dochter Marie en bestie Feline wakker maken om samen naar Pukkelpop te vertrekken. En ik ben zeer benieuwd hoe die eerste dag samen gegaan is. Goedemorgen, mijn favoriete trio.
3: Goedemorgen.
0: Prachtig in koor. Eddy, Feline en Marie, hoe was het gisteren?
3: Talen, superleuk.
0: Jullie hadden een heel gevuld schema. Wat zijn jullie allemaal gaan bekijken, Marie?
3: We zijn gisteren eerst nog naar Mol gaan en dan nog Pamino kunnen meenemen. En dan moeten sprinten naar Antoon, dat superleuk was. En dan nog afgesloten met Deus.
0: Dat is niet slecht, papa Eddy. Wat vond jij er allemaal van?
2: Ja, ik vond het super. Het was heel leuk. Antoon heb ik voor mijzelf aan voorbij laten gaan. Heb ik van op de afstand bekeken. Maar Mo kende ik niet zo heel goed, maar was goed. Met de apotheose met Pommelien Thijs. Mm-hmm. En dan Deus was ook heel goed.
0: Maar jullie hebben afgesloten met deze of zijn jullie daarna toch nog stiekem even de boiler room ingekropen?
2: We zijn afgesloten met deze omdat we wisten dat het nog een lang weekend is, nog veel te zien. En ook omdat we vanmorgen hier live verslag moesten uitgeven natuurlijk.
0: Ja, sorry, ik haal jullie heel vroeg uit jullie bed, maar ik was zo benieuwd om te horen hoe het met jullie ging. Sorry, jullie moeten jullie krachten sparen natuurlijk, want belangrijke dag vandaag, hè. Marie en Feline, voor jullie allebei wordt het op andere vlakken een hoogtepunt. En gedeelden ook natuurlijk, hè. Maar Feline, jij kijkt heel erg uit naar Joe.
4: Ja.
0: Waarom is dat een van de toppunten, de hoogtepunten van dit weekend voor jou?
4: Omdat ik wel fan ben van zijn muziek en over zijn, over zijn karakter ofzo.
0: Oké. En Feline, Marie liever, jij bent heel excited voor Youngblood. Wat verwacht jij daarvan?
3: Ja, superleuk.

0: gaan jullie gewoon tactisch blijven staan om de plaatsen te bewaren?
1: Ja, dat was ons plan eigenlijk wel.
0: Oké, okay. En dan af en toe misschien iemand uitsturen om wat eten te gaan halen, wat drinken, hè, met de bankkaart van papa Eddy.
1: Ja, papa Eddy gaat er wel achteraan. Dat komt goed.
0: Dat is zeer goed geregeld. Ik heb zin om jullie morgen nog eens te horen, maar ik ga jullie vanaf nu vooral laten genieten van de komende dagen Pukkelpop. Heel veel plezier vanavond bij al die headliners. Kom zeker eens zwaaien, hè, aan de studio daar, want we zijn er ook live bij op Pukkelpop natuurlijk. Je kan het hele concert van Youngblood hier ook straks volgen op VRT Max. En dan ga ik nu al Joe voor jullie draaien. Dat is de eerste grote naam waar jullie vandaag naar uitkijken die op de mainstage staat. Heel veel plezier, dames en papa Eddy.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Bye bye.
2: Studio Brussel.
3: Staat op.
2: Goedemorgen.

0: 2 of 3 miljoen. Dat is de kans dat je door de bliksem geraakt wordt. Net iets vaker door deze van AC/DC, Thunderstruck. Freddy die stuurt Vlaagje FOMO van Eigens vandaag. Wat een prachtige line-up heeft Pukkelpop toch. Zalig, goedemorgen. Je hoeft er niets van te missen. Frederik, we volgen hier alles voor jou.
1: Studio Brussel.
2: Staat op.
1: Goedemorgen.
0: Dit zijn nog Hugo en Ultra Natee. Moving to the sun. Goedemorgen.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of mijn jessicus voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
6: Natuurlijk, Danne.
7: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: 8 uur, goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
11: Met Ton Janssens.
12: De situatie op de Hoge Venen is verbeterd. De natuurbrand daar is onder controle, dat zegt de provincie-gouverneur. Nina Verhagen, wat betekent dat nu?
13: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar opflakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten, die blijven wel mogelijk. Ook vandaag wordt er dus nog geblust, eventueel ook met blushelikopters en vliegtuigen. Dat zal afhangen van de weersomstandigheden. Goed nieuws is dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel. Het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen zijn intussen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
12: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch project om 1200 extra woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Als die nieuwe woningen er echt komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden door Israël en zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Verschillende landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada, noemen dat onaanvaardbaar. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich aan bij die kritiek.
14: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Dat is onaanvaardbaar. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
12: Sport. Op het WK hockey hebben de Red Panthers, onze Belgische hockeyvrouwen, zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten konden ze de eerste groepsfase dan toch afsluiten met een overwinning. Red Panther Charlotte Onglebert was dan ook tevreden.
15: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten. Dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
12: En voetbal. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
16: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen. Je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
12: En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. En volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken.
11: Mona, vrijdagochtend, betekent dat ook een beetje rust op de weg?
6: Ja, helemaal. Want er staat nu enkel een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarde. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er in Merksem net een defecte vrachtwagen bij. Die staat op de rechterrijstrook. Kijk daar goed uit. Richting Lummen nog wat hinder op de E313 in Bommelgem. Ook een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Traag rijden op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse. En ook richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde.
11: Dat klinkt heerlijk om het weekend te beginnen.
8: Het is bijna zover.
17: Can you believe it?
8: Pukkelpop.
18: Make some noise out there!
8: Mis niets van Pukkelpop Live.
19: Are we ready?
20: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
8: De festivalzender. Studio Brussel staat op.
20: Staat op.
8: Marie Neefs.
11: Ruik je dat? Ja hoor, je ruikt het goed. Het is het weekend dat elk uur dichterbij komt. Dat verdient een hymne van Coldplay.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: Een hymn voor de weekend van Coldplay, wat jouw weekendplannen ook mogen zijn. Ondertussen zou 3 september toch echt al met dikke uitroeptekens en felle kleuren in je agenda moeten staan, hè?
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Want we hebben die avond Fontaines DC uitgenodigd om een nieuwe single Marianne Eens live bij ons te komen spelen. En je hebt chance, want je mag er ook nog eens bij zijn. Tenminste toch als je een ticket te pakken krijgt. En dat kan gewoon volgende week. De hele week lang geven we tickets weg. Dus er zijn heel veel kansen. Van maandag tot zondag luisteren naar Studio Brussel. Op het juiste moment sturen. En dan hopen dat je een van die tickets te pakken krijgt voor die exclusieve showcase.
4: Luister volgende week naar Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel showcase met Fontaines DC.
4: Studio Brussel.
2: Life is music. Music.

0: om je nek al even op los te maken. Gorillaz klinkt iets goed, kan zo heel goed meeschudden met je hoofd. Sam Fender en Olivia Dean die mogen met die Rain Me In een groot record op hun naam schrijven. Want ze stonden daarmee het langst op 1 in de nationale hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk. En hou je vast, stond het record dat ze verbraken, dat heeft uit 1953.
1: Life is music.

0: van Royal Blood vroegen of ze nog naar België kwamen, antwoordden ze dit.
1: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: En nu staan ze op Pukkelpop, zeg. Zometeen meer daarover.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Studio Brussel.

0: heerlijk om haar na 3 jaar pauze weer in onze armen te mogen sluiten. Phoebe Bridgers, Lost Boys. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: De situatie op de Hoge Venen is stilaan aan het verbeteren.
1: Ja, de brand breidt niet meer uit, is onder controle, maar heropflakkeringen zijn wel nog mogelijk. Het goede nieuws is dat niet alle natuur verwoest is. Er zijn kleine stukjes van de Hoge Venen bewaard gebleven en dat is belangrijk voor het herstel, zeggen experts. De Hoge Venen zelf blijft voorlopig wel nog afgesloten voor toeristen. En er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch project om 1200 extra woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Als die nieuwe woningen er echt komen, zou de westelijke Jordaan-oever in 2 geknipt worden door Israël en zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in 1 groot aaneengesloten gebied. Onder meer Nederland, Canada en ook onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot hebben al gezegd dat dat onaanvaardbaar is.
0: Wat zijn jouw weersvoorspellingen voor vandaag, Toon?
1: Wel, daarstraks zei ik dat het al hevig aan het regenen was. Dat valt voorlopig nog mee. Het is wisselend bewolkt en af en toe komt de zon er zelfs nog door. Maar later vandaag krijgen we wel buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden.
0: Dankjewel en een fijn weekend alvast, Toon.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: Van Pukkelpop Live op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: De mannen van Royal Blood, daar is nu eens het woord sloebers voor uitgevonden. Want we spraken hen echt pas een paar dagen geleden over nieuwe muziek. Ze hebben een nieuw album aangekondigd. We hebben die nieuwe single mogen beluisteren. En toen vroegen we natuurlijk, zeg, en plannen om naar België te komen misschien? Daar antwoordden ze toen dit over.
3: It's all pointing in the right direction.
4: Yeah, I've heard rumors.
0: Zeer vaag, cryptisch, maar met een dikke smile op hun gezicht. En dan plots, bam. Gisteren, dit filmpje op Instagram.
5: Hey Pukkelpop, Mike and Ben here from Royal Blood. Just to let you know, we're playing a surprise set tomorrow at the Marquee at 4:40 p.m. We'll be playing some new songs from our new album Dead Company and some old songs. We hope you'll be there.
0: Potverdekken toch, hè. Tuurlijk gaan we daarbij zijn, dat kunnen we toch niet missen. En jij trouwens ook niet, hè. Zelfs zonder Pukkelpop-ticket ga je het helemaal kunnen volgen. Hier op je radio, op Studio Brussel. En je gaat het ook kunnen bekijken op VRT Max. Dus je krijgt alles mee, geen zorgen. Ook die nieuwe single dus. Ik ben er vrij zeker van dat ze die gaan spelen, die allernieuwste. En onze hotshot deze week, 10 over 10 van Royal Blood.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: die stuurt heerlijke oldschool rock and roll, zalig headbangen, luchtrum en luchtgitaar als ontbijt. Zalig. 10 over 10, die nieuwe single. En straks om 20 voor 5 ook op de Marquee, in de Marquee liever, op Pukkelpop. En ook integraal te volgen op je radio en VRT Max, dat concert van Royal Blood.
1: Studio Brussel. Studio Brussel, worldwide.
0: Zit jij in het buitenland naar Studio Brussel te luisteren? Dan heb je een dubbel en dik geluk, want ik wil heel graag een vakantieplaatje aan jou cadeau doen. Laat me maar weten waar je zit en wat je graag wil horen. Dan leg ik dat zo meteen voor je op.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Pukkelpop Live. Het hele weekend bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
0: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
6: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: in Radioactive. Ik ben benieuwd waar jij aan het luisteren bent als je niet in België aan het luisteren bent.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Luisteraar Jeroen die zit in Fauverge, nabij Lac d'Annecy. Zoiets in Frankrijk. Esther en Adam die zitten in het prachtige Noorwegen mee te luisteren. En Lies die bevindt zich ook in Scandinavië. Dag Lies.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jij stuurde dat je onderweg was naar Kopenhagen onder de stralende zon. Ondertussen aangekomen in Kopenhagen?
2: Ja, ja, dat is al de tweede dag nu vandaag.
0: Ah, de tweede dag zelfs al. Oké, en hoe is het daar?
2: Goed, nog altijd stralende zon. Geen regen, dus dat is goed, hè?
0: Ja, dat klinkt zeer goed inderdaad, want in alle eerlijkheid, ik vertrek straks zelf nog even naar Scandinavië. Ik ga een weekje naar Zweden en ik ben wel een beetje bang dat het daar heel de tijd gaat regenen. Maar als het in Kopenhagen al goed zit, dan voel ik dat dat ook naar Zweden gaat overwaaien. Wat brengen ze daar nog zo de komende dagen, gewoon puur uit persoonlijke interesse?
2: Ik heb het niet goed verstaan, sorry.
0: Wat voor weer ze daar de komende dagen nog geven?
2: Ik denk voorlopig nog niet te veel regen. Het is wel een beetje bewolkt soms, maar allee, de zon komt er veel door, dus dat is niet zo waar. Het moet ook geen 30 graden zijn.
0: Nee, dat is waar inderdaad. Dat hebben we al genoeg gehad deze zomer. Dus Lies, als jij het daar gewoon even de regen wil tegenhouden en zo'n aangename tussen de 20 en 25 beetje zontemperaturen, perfect. Wat gaan jullie allemaal doen in Kopenhagen nog?
2: Vandaag nog een beetje de stad ontdekken op het gemak. En dan richting nog een ander eilandje. En daar blijven we dan nog een week.
0: Oh, leuk. En is het kamperen op het eilandje of een huisje?
2: Nee, in een huisje.
0: Gezellig.
2: Aan het strand.
0: Oh. En zul je de tenen in het water dippen of gaan jullie misschien ook wel voor een zwemmetje gaan?
2: Misschien wel, ja. We zullen zien hoe warm dat is.
0: Ja, inderdaad. Maar gewoon ervoor gaan. Hè. Dat doen de Denen en de Zweden en de Nooren. Die gaan in alle waters, koud of niet. Geniet ervan in elk geval. Het is goed voor het lichaam en zo. Ik mag ook een plaatje voor jou spelen, want dat was de belofte natuurlijk. Als je luistert in het buitenland, krijg je een vakantieplaatje cadeau. Wat mag het voor jou zijn?
2: Graag Deus, alsjeblieft.
0: En welke van Deus graag?
2: Dat mag Hotel Lounge zijn.
0: Ah, is dat omdat jullie in een hotel zitten op dit moment?
2: Het is op een appartement dat we gelogeerd hebben. Maar Deus heeft geen slechte muziek, dus het maakt eigenlijk niet uit welk liedje.
0: Dat is zeker waar. Gisteren ook nog een fantastische show gespeeld op Pukkelpop. Hier trouwens Deus. Dus uitstekende keuze, Lies. Heel veel plezier daar
2: Dank
0: nog.
2: U.

zitten vandaag met nog wel een pak worldwide luisteraars hier op Studio Brussel. Annie die stuurt. Wij luisteren vanuit Tallinn in Estland. Vertrekken met zonnetje voor een hike hier in het Nationale Park. Ah, heerlijk. Bert stuurt. Ik luister vanuit Warschau. Ilse vanuit Italië aan het Gardameer. En Angela die stuurt. Hoi, ik luister gewoon in Tilburg vanaf mijn werk. Dat mag ook, hè. Er is een nieuw droomduo opgestaan. Amélie Lens en Angèle. Als je toevallig nu op dit moment, toevallig hè, in een hele donkere bunker zit, dat is ideaal. Want dat is echt de setting van deze run.

nieuwe single van Angèle en Amélie Lens. Run. Sam, die was jammer genoeg een paar dagen ziek. Maar vond het eigenlijk niet erg, want dat bracht mij hier bij jullie. En het was me een waar genoegen om 3 dagen met jou te mogen opstaan. Zo'n gezellige ochtendploeg dit. Echt waar. Nu heb je nog 2 uur muziekprijs van de fantastische Jorisprijs. En tot aan het VRT-nieuws van 9 uur ondertussen. Misschien ben jij nog aan het opstaan. Goedemorgen dan. Krijg je deze Linkin Park, Numb. Als je nog niet wakker was, dan nu zeker en vast wel.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Ton Janssens. Er is protest tegen bomen die omgekapt gaan worden. In Deurne in Antwerpen wordt er opnieuw geprotesteerd door buurtbewoners tegen een plan om bomen te kappen, dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. 111 bomen moeten daar verdwijnen voor de heraanleg van een straat. Deze bewoners zijn tegen.
12: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
13: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
14: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
10: In Deurne is er ook al een jaar protest tegen een andere bomenkap. Meer dan 50 bomen zijn al omgehakt en er zouden nog eens 11 bomen moeten verdwijnen. Allemaal om plaats te maken voor een plek waar de tram kan keren. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op de nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die Israël bezet. Die woningen zouden het gebied in twee splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. En onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
15: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
10: Amerikaanse militairen met een ingenieursdiploma in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen extra als ze langer bij het leger blijven. Die verlofdagen vallen precies samen met de lancering van de populaire game Grand Theft Auto 6 in november. Zo kunnen de soldaten het spel meteen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich dan wel voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in Georgia in aanmerking. En zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met buien aan zee. Mogelijk af en toe komt de zon er ook nog door. Later krijgen we meer buien en die kunnen in het binnenland zeer fel zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droger met opklaringen en wolken.
16: Het is bijna zover.
17: Can you believe it?
16: Mis niets van Pukkelpop Live.
18: Are we ready?
19: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
16: De festivalzender. Studio Brussel.
19: Joris Brijs.
10: Vandaag de eerste volledige dag Pukkelpop. Als je al onderweg bent richting Kiewit, laat weten waar je naar uitkijkt. Ik kan misschien wel iets regelen in de playlist.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Live is music.

Farewell to the Fairground van White Lies. Goedemorgen, topfestivalplaat uit de jaren 0. Minder dan 3 uur nog en we staan samen op Pukkelpop via de radio en VRT Max. Radio staat aan. Nu de camera erop van Charlie XCX.

Bekijk net de weersvoorspellingen voor Pukkelpop vandaag. Regenjas niet overbodig, staat er. Buien kunnen intens zijn. Maar in de late namiddag wordt het beter met opklaringen. Dus komt de zon er misschien zelfs even door. Nog iemand geïnteresseerd in een zwakke tot matige westenwind? Wij horen vooral zon. Je pensais toujours au PS que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix depuis que je suis avec toi.

0: als je Superman bent, of denkt dat je hem bent, misschien toch 4 minuten wegzappen.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Life is music.
5: Hey, what's up? This is Todd,
6: Matt, this is Chris,
7: and we are Three Wars Down.

0: Start vanaf 12 uur wandel je mee binnen op de Kop op. We zitten daar live de komende 3 dagen nog. En zo klinkt de line-up daar vandaag.
1: Van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Luister maar eens wat daar vandaag gaat gebeuren op Pukkelpop. Op al die podia.

0: Youngblood en IJsland. Ook Merel komt. Joe Keery van Stranger Things. Oftewel Joe. Ah, die twee ook. Charlotte Digerie en Boris Pupil. En dan is er ook nog Gies. Dan heb je Royal Blood en Turnstile nog niet horen voorbij komen. Ook zij staan vandaag op de planning van Pukkelpop. En het allerbeste moet nog komen. We gaan de shows van Youngblood, Royal Blood en Turnstile integraal geven. Wil je zeker Turnstile bijvoorbeeld niet missen? Iets over 9:30 op de mainstage van Pukkelpop. En dus ook op Studio Brussel en VRT Max.
1: Mis niets van Pukkelpop live bij Studio Brussel, de festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten.
1: Live op VRT Max.

Storm 2 van Generation en Young Lean. Ooit komt er een dag dat Bazaar zijn 10e verjaardag viert. Dat zal ergens volgende zomer zijn. Bij de reeks concerten in de Roma in Antwerpen. Maar ze moeten toch al eens warm draaien. Waar beter dan de mainstage van Pukkelpop nu zondag?

0: Brussel.
1: De festivalzender.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Wienerberger. Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
4: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer Showroom of op kamer.be.
12: Kamer, more space for your place.

Somehow van Sons, goedemorgen. Steve Lacy doet wat wij misschien af en toe ook eens wat meer kunnen proberen. Nadenken over wat beter kon. Introspectie heet dat dan en hij verpakt het in muziek. Dit is Oh Yeah.

een weekend met of zonder Pukkelpop in je agenda. Daar hoort vrijdag muziek bij. Die is er in overvloed deze voormiddag. Dus blijf hier gezellig wat hangen. En de vrijdag zal wel opschieten. Goedemorgen. Dit is Piero Pirupa.

0: Blackbox Revelation over ons gsm-gebruik, confronterend soms toch. Iedereen herkent het wel, om dan je schermtijd los in de face te krijgen. Veel te veel.
1: Studio Brussel.
0: We gaan Prince er nog eens bij halen, iets over 10. Jamie XX zet snel nog een girl op de wereld.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
3: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
5: Een Dovi keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil neer?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. 10:00, een heel goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
12: Toon Janssens. Het aantal leden van jeugdbewegingen daalt. Er hebben zich de afgelopen jaren minder kinderen en jongeren ingeschreven bij de Giro en de Scouts. Bij de Giro hebben ze 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk komt dat door het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maken zich voorlopig geen zorgen.
14: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
12: In Deurne in Antwerpen is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een plan om bomen te kappen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Meer dan 100 bomen moeten daar verdwijnen voor de heraanleg van een straat. Maar deze bewoners zien dat niet zitten.
15: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
16: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie. Die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
17: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
12: Het is niet de eerste keer dat er in Deurne bomen worden gekapt. Eerder was er ook al protest tegen de kap van tientallen bomen op een andere plek. Zij moesten daar weg om plaats te maken voor een tramkeerlus. In Nederland, in de provincie Groningen, is er vanochtend vroeg een kleine aardbeving geweest met de kracht van 2,8. De beving vond plaats op 3 kilometer diepte. Buurtbewoners zouden iets voor 6 uur vanochtend wakker zijn geschud door die beving. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. En in Alaska, in de Verenigde Staten, zijn 8 mensen gestorven in een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie en de gemeenschap. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Mogelijk liep er iets mis tijdens de landing. Het weer wisselend bewolkt met kans op buien later vandaag. In het binnenland kunnen die hevig zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken.
18: Het is bijna zover.
19: Can you believe it?
20: Pukkelpop.
21: Make some noise out there!
22: Mis niets van Pukkelpop Live.
23: Are we ready?
24: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
25: De festivalzender.
26: Studio Brussel.
27: Joris Brijs.
28: Deze voormiddag leidt naar de start van de eerste volledige Pukkelpopdag. En je bent erbij van thuis uit of in Kiewit zelf. Ik geef je een lift. Goedemorgen.
29: Je luistert naar Studio Brussel.
30: Live is music.

Pop Live van Prins. Goedemorgen en welkom op vrijdag 21 augustus. Echte dag 1 van Pukkelpop. Hoewel de festivalgangers die gisteren laat in hun tent kropen daar meteen wel anders over gaan denken. Altijd gevaarlijk die donderdag. Vergaloperen, het is mij ook al overkomen. Als je Pukkelpop links laat liggen, kan ook, hè. Dan wil ik je bedienen met goede muziek. Dit is Ila met iets nieuws. Won de nieuwe lichting in 2022. Zondag zit ze trouwens in Voyage op Studio Brussel.

Yves Van Gwen Stefani. Let me blow your mind. Ik ga daar Jungle voor inzetten. Die hebben lang geleden de code al gekraakt om alles wat ze maken een dikke zomerlaag te geven. En Jungle op de radio. Dan klaart het op in je hoofd. Het is someday, somewhere.

0: Stop This Flame van Celeste. We cruisen verder met Arcade Fire zometeen.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag, Dorie.
7: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
8: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
13: Voorzichtig.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in

0: Suburbs van Arcade Fire. Als je van gitaren houdt die net iets harder klinken dan deze, dan moet je vanavond misschien toch wat dingen uit de agenda halen.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Youngblood, Royalblood en Turnstile staan op één dag geprogrammeerd op Pukkelpop. En nu denk je misschien, ja, wat heb ik daaraan als ik niet op Pukkelpop rondloop zelf? Maar dan komt het. Je kan straks die drie shows integraal volgen op de radio en op VRT Max. Dus wil je mee in de moshpit bij Turnstile? Of wil je de hotshot van Royalblood deze week voor het eerst horen? Of wil je Youngblood in een rolstoel zien crowdsurfen? Kan allemaal bij ons.
2: Mis niets van Pukkelpop Live
3: bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.

Fleabag van Youngblood live, toen nog op twee benen. Vanavond dus waarschijnlijk in de rolstoel met een gebroken been. Maar verwacht niet dat hij gaat blijven zitten. Youngblood in Portugal een paar dagen geleden ging de rolstoel het publiek al in. Dit is lang geleden. Af en toe iets van Eminem opvissen uit de jaren nul. Wie kan daar tegen zijn? Dit is Sing for the Moment. Goedemorgen.

0: Loser tegen Mentala. Ik heb nu al goesting om J. Jerome 87 nog eens te delen en te spelen hier. Snel nog klinken met Stromae.
1: Op de eerste rij bij Fontaines DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
6: Love to see you shine.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Carrefour. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
9: ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
14: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.

Santé van Stromae. Ik wil graag klinken op een nummer van J. Jerome 87. Dat is de frontman van Al Che. Dat ga je nu al horen aan zijn stem. Die heeft dus een soloplaat gemaakt. Voor mij is dat het album van deze zomer. En vooral dit nummer Track and Field heeft mij de afgelopen 2 maanden gelukzalige momenten gegeven. In de auto bijvoorbeeld, zonnebril op. Rijden en meeknikken. Probeer het ook eens.

0: Bulletproof van LaRue. Matt Berninger klinkt kwaad en vrolijk tegelijk op Martini Mifet. Zo moet je kunnen.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Life is music.
1: Life.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, ze gaat er lekker.
5: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: De Red Panthers durven al. En jij, be unstoppable. Belgius.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook the bad and the ugly. En zelfs the freaky and the extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
3: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezetjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
10: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: 11 uur, een heel goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: Het aantal leden bij jeugdbewegingen daalt. Er hebben zich de afgelopen jaren minder kinderen en jongeren ingeschreven bij de Scouts en bij de Giro. Bij de Giro hebben ze 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Giro Jeugd Vlaanderen is de daling niet zorgwekkend.
16: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
15: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in, het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft intussen meer dan 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. De Koning Boudewijn Stichting heeft al meer dan 73.000 euro ingezameld en dat moet onder meer dienen om de natuurlijke leefgebieden in de Hoge Venen te herstellen. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen gestorven in een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad in Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Mogelijk liep er iets mis tijdens de landing. De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen, dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 34 en had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Hij was in zijn beste vorm liever al een tijdje kwijt. Zijn laatste belangrijke overwinning dateert al van 2024, toen won hij een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op een rij wereldkampioen. Hij won ook 6 etappes in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer. Het is wisselend bewolkt eerst. Af en toe komt de zon er nog wel door, maar later vandaag krijgen we buien vanaf de kust. Die kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen vandaag tot 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken.
13: Het is bijna zover.
14: Can you believe it?
13: Mis niets van Pukkelpop Live.
17: Are we ready?
18: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
13: De festivalzender. Studio Brussel.
18: Joris Brijs.
19: Het laatste uur dus voor we live op Pukkelpop zitten. We beuken die deuren daar open met een gezellige playlist. Goedemorgen, ook aan de vaccins.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Roep eens even in de app van Studio Brussel. Als je in de auto richting Pukkelpop zit, dan kan ik voelen wat je nodig hebt, zo net voor het daar losbarst. In geval van een gewone werkdag, want die zijn er ook, gok ik dat deze goed valt om op te werken.

0: Peach.
1: Sharks. Imagine Dragons. Arben is met haar mama en papa onderweg naar Pukkelpop. Ze kreeg voor haar verjaardag tickets, vooral voor Youngblood. Als je kan blijven plakken tot morgen daar op Pukkelpop, of je hebt een dagticket voor morgen, luister hier eens naar. Want de maker van dit nummer, Dove Ellis, speelt morgen ook op Pukkelpop.

0: Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Nirvana. Op onze plateau liggen twee dingen. Barbecue budget en een hotshot.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op Elan.

0: Het is bijna 11:30. Over een dik half uur kom je live op Pukkelpop terecht.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker?
2: Mis niets van Pukkelpop live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En je hoeft je stappenteller geen overuren aan te doen als je meekijkt en luistert via Studio Brussel en VRT Max. Vandaag krijg je al enorm veel live muziek op je bord. De shows van Turnstile, Youngblood en Royal Blood gaan we integraal uitzenden. Royal Blood werd gisteren nog maar toegevoegd als verrassing in de marquee. Alleen voor ons toch als verrassing, want de mannen wisten duidelijk al meer.
4: It's all pointing in the right direction.
5: Yeah, I've heard rumors.
0: Een paar dagen geleden waren ze dus al aan teasen naar een Belgische show. Straks om 16:40 in de marquee op Pukkelpop, dus Royal Blood. En wees er maar zeker van dat ze die hotshot van ons deze week mee het podium opsleuren.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Royal Blood. 10 over 10.
6: Hey, we're Royal Blood. If you want to listen to really good new music, it's going to be at Studio Brussel. That's why we're very happy that our new single is Hot Shot on Studio Brussel.

0: Een nummer met belangrijke boodschap. Same love, Macklemore en Ryan Lewis.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Ja, ja, ik ben het niet vergeten. Ook al zit Pukkelpop redelijk bovenaan in onze gedachten op dit moment. Er valt nog barbecue-budget te winnen hier op vrijdag. 100 euro om op te grillen. Jij moet me vertellen welk woord weggegrild wordt in een nummer van Bruno Mars. Stuur in de app van Studio Brussel welk woord het is. Zo net voor het weekend barbecue-plannen kunnen maken die niks kosten. Ik zou het wel weten.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: puntje, puntje, puntje van Bruno Mars.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Want de titel is ook meteen het woord dat we zoeken. Goedemorgen, Pieter.
3: Goedemorgen.
0: Pieter, verlos mij, geef het juiste antwoord.
3: Skate.
0: We luisteren. Zeker, skate en meermaals zelfs. Proficiat. Pieter, je wint 100 euro barbecue budget. Die staat er binnenkort op je rekening. Zag ik nu goed dat je achternaam Glory is?
3: Ja, dat klopt.
0: Gemaakt voor Glory. Al veel gewonnen op de radio?
3: Nee, eigenlijk niet. En ik had eigenlijk afgeduwd omdat ik dacht, van er speelt hier nu iemand. Terwijl ik hier aan meespelen ben.
0: Ah, ja. Ik dacht, ik ga u twee keer opbellen. Want met die naam moet je eens iets winnen op de radio. Het is gebeurd, barbecue budget. Voor jou, doe er iets fijn mee binnenkort. En fijn weekend voor straks al, Pieter.
3: Dank u wel.
0: Yo.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Nobody's Wife van Hoek.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Ik stuur je richting Kiewit Hasselt. Zonder kilometers op de teller. Het is zometeen aan Pien Lefranc op Pukkelpop. Dit is Phoebe Bridgers.

0: Van den Borre. Deze gaat erin. Ja, ze gaat erin lekker.
1: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Melina Verbeek.
6: Er zijn al duizenden euro's ingezameld voor de Hogevenen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. De natuurbrand is intussen onder controle, maar er is in totaal 3000 hectare natuur vernield. Op 2 dagen tijd is er zo'n 74.000 euro gestort door burgers en bedrijven. De Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
7: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
6: Ook het WWF, het Wereld Natuurfonds, zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Daar staat de teller op bijna 80.000 euro. Er hebben zich de afgelopen jaren minder kinderen en jongeren ingeschreven bij de Giro en de Scouts. Bij de Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk komt dat door het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maken zich voorlopig geen zorgen.
8: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
6: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan hun tenten voor 6 dagen op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van de scouts en gidsen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe scoutsjaar. Die herfstontmoeting duurt tot zondag. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de plaats Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners via het dak bevrijden. 5 mensen zijn dus nog vermist. En de Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 34 en had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Hij was zijn beste vorm al even kwijt. Zijn laatste belangrijke overwinning is al van 2024 geleden. Toen won hij een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op een rij wereldkampioen. Hij won ook 6 etappes in de Ronde van Frankrijk en won ook Milan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Wisselend tot zwaar bewolkt met stilaan ook buien. Hier en daar met onweer. Aan zee is het meestal droog. En we halen tot 22 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Zondag blijft het meestal droog.

0: en Marie. En we zijn van Giro Sitori Sleetje uit Assenbroek. En wij kijken er super hard naar uit om Joe te zien. Omdat
1: hij echt een vibe is. Hij is een superleuke artiest. Hij speelt mee in Stranger Things. Wij zijn daar kei grote fan van.
0: Het zou sowieso superleuk zijn.
2: Non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Straks op de mainstage, Joe, End of Beginning. Hallo en welkom, je bent er gewoon bij.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Het is dag 2 al van Pukkelpop. De vrijdag, de eerste dag dat het terrein ook al zo vroeg open is. Als je meekijkt, dan zie je dat de eerste festivalgangers al binnen zijn. Ze zijn binnen gespurt om al op die eerste rij te staan voor heel veel fantastische artiesten. Ik heb hier een perfect zicht op de mainstage. Dus als je VRT Max of VRT Canvas openzet, dan trek ik je gratis en voor niks mee de wei op. Een weide dat er vandaag misschien nog wel een beetje modderig kan bijliggen. Dus mocht je straks nog naar hier komen, geen teensleffers. Teensleffers zijn echt uit een boze. Regenlaarzen, botinnetjes en gaan. Zo zeg ik het en zo zie ik het. De line-up vandaag doet dat natte weer compleet vergeten. Want ik ben heel enthousiast over de bands die hier vandaag allemaal gaan spelen.

0: Vandaag op het affiche van Pukkelpop. Youngblood, IJsland, Merel, Joe, Charlotte Adjeri en Bolis Puppel en Gies. Dit wordt een schitterende festivaldag. Ik weet het nu al. En jij moet je daar niks van aantrekken. Je kan echt alles meemaken op 14 Max 14 Canvas. Dat is eigenlijk een fantastische uitvinding. Want je kan vanaf nu zelfs gewoon volledige concerten streamen. Live of achteraf, wat jou het beste uitkomt. Een van de shows die je vandaag integraal te zien krijgt, is het concert van Turnstile op de mainstage. Dat wordt hard, dat wordt energiek, het wordt fenomenaal. Ik heb ze er net al horen soundchecken. Afspraak om 9:35 hier op 14 Max of op 14 Canvas.
1: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.

0: Het is vrijdag, het weekend loopt. En dat is niet alleen maar merkbaar in Kiewit. Ik krijg heel veel berichtjes in de app van mensen die thuis aan het meevolgen zijn, aan het luisteren zijn van alles wat er hier gebeurt op Pukkelpop. Gio, die volgt mee vanuit de Westhoek, gans de andere kant van het land. Nelen is erbij, Kevin ook. Laat ze maar komen. Hè. Heel tof om te lezen van waar jij meekijkt en meeluistert.
1: How do we feel, Belgium?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Nee, en zeker niet straks om 6:30, want dan spelen Charlotte Adigéry en Bolis Pupil een concert in The Wave. 18:35 om precies te zijn. Dat is perfect getimed voor als uw werkdag erop zit en jij ook aan het weekend kan beginnen. Die show is volledig te volgen via VRT Max, VRT Canvas, waar jij ook bent. Ik heb een opwarmertje voor jou. Cécine Pas, een cliché in een zeer goede live versie. Alsjeblieft.
3: Live.
2: Live.

0: levenslessen en schaterlachen. Straks ook live op Pukkelpop en op 14 Max, 14 Canvas met Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. En zometeen, lieve mensen, gaan wij een verjaardag vieren van een artiest die straks ook op het podium staat. Dus jarigen, unite in de app.
1: Van medische kosten tot Heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Tref Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
7: Bring your bottle bag bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

0: Live op Pukkelpop.
1: En wow, er zijn ook heel veel mensen die mee willen vieren vandaag. Kimberly uit Antwerpen, die is al onderweg met de schoonfamilie voor een verlengd weekendje in de Ardennen. En ze stuurt dus zalig met Pukkelpop op de achtergrond. Bart uit Schoten, die stuurt: ik heb gisteren zo genoten van dag 1 van Pukkelpop. En dat gewoon vanuit mijn zetel, dat kan allemaal. Rob luistert mee vanuit Nederland. En Jordi, die volgt alles vanuit Spanje, stuurt hij in de app. Welkom hoor. Welkom op een speciale dag, zeker voor Kelis. Want die is jarig vandaag, ze wordt 47 jaar. R&B-icoon, je kent haar wel uit onze playlist van de jaren 0. Ze viert haar verjaardag vandaag op Pukkelpop in de Marquee. Ze was 20 jaar nog maar toen alles begon. Toen haar debuutsingle uitgebracht werd, Caught Out Here, die hoor je zo meteen. Een nummer dat later nog gesampled is door heel veel straffe artiesten zoals Nas, James Blake. Je kent die wel, hè, die van die zin. I hate you so much right now. Was haar allereerste worp op de wereld. Straks is ze dan 47 jaar. Benieuwd of die in haar setlist zal zitten tussen de hits Milkshake, heb je dat net gehoord. Millionaire zal ze zeker spelen. Misschien wordt het wel een soort verjaardagsconcert. We gaan het allemaal meemaken. En jij kan het ook volledig volgen, dat energieke concert van Kelis. Want je kan het allemaal volgen via VRT Max om 6:30. Of VRT Canvas.
0: Live op Pukkelpop. Studio Brussel. Hey, you

0: van Editors. Goedemiddag. Heb jij het goede nieuws al gehoord?
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ik zeg goed nieuws, het is eigenlijk verschrikkelijk, fantastisch, zalig nieuws. Want Fontaine's DC, ze zijn terug, hè. Ze hebben nog maar net een nieuwste nummer, Marianne, gedropt. En jij, lieve luisteraar, je kan het binnenkort als een van de eerste live horen. Jawel, de Ierse boys die zijn gewoon terug. Twee zomers geleden stonden ze nog op de mainstage hier van Pukkelpop. Vorige zomer hebben ze ook nog wel tegengekomen, maar dan leek het even stil te zijn. Wat ik behoorlijk jammer vond, tot nu. Want, luister goed, Studio Brussel organiseert binnenkort, zeer binnenkort, een exclusieve showcase waar jij de band van heel dichtbij kan zien. Waar jij hun nieuwe album als eerste te horen zal krijgen. Donderdag 3 september komen ze op bezoek. Wil je daarbij zijn? Luister goed, want het enige wat jij moet doen om dat intieme concert van Fontaine's DC van op de eerste rij te kunnen volgen, dat is vanaf nu maandag, komende maandag, een hele week luisteren naar Studio Brussel. En wie weet, krijg jij zo wel een ticketje te pakken.
4: Luister volgende week naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Zeg, ik word hier nogal serieus bij de pinken gehouden. Ik heb een berichtje gekregen van Cato uit Oostuinkerke. Prangende vraag. Ze stuurt Pien. Hoe is het daar met Roxy Dekker op de mainstage van Pukkelpop? Wel, zeer goed. Het staat hier afgeladen vol en ik neem jou zo meteen mee.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opleuk. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

Feel the Love van Rudimental. Ik voel hem hoor. Goedemiddag, je bent ondertussen aan de middagpauze begonnen. De laatste van de werkweek. Mocht je de kans hebben om mee te kijken via tv of VRT Max, doe gerust. Hè. Zeker als je nog honger en dorst hebt op live muziek. Zometeen krijg je de mainstage van Pukkelpop te zien. Die is extra groot dit jaar. Maar eerst nog muziek van de Strokes.

0: The Strokes. Heb je zin in een beetje live muziek?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, en ik neem jou mee naar de Nederlandse Roxy Dekker, want die heeft vandaag de mainstage officieel geopend en ze is bezig aan de laatste minuten van haar set. Je kan meekijken via VRT Max en VRT Canvas. En als het goed is, dan krijg je nu haar grootste hit, Sugar Daddy.

Jongens, Roxy Dekker op de mainstage. Fantastisch. Een afgeladen, volle wei, compleet vol. Ze is erin geslaagd, hoor. Dat was een fantastisch eerste concert op de mainstage van Pukkelpop 2026. En die is nu ook echt officieel geopend, eigenlijk. Voor alles wat er nog volgt. En jij bent er gewoon bij. Zalig, hè? Stuur mij gerust van waar je meekijkt en meevolgt, want ik lees het zo graag. The Ramones staan klaar voor jou. Bits, krieg, pop.

0: luisteren tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag en doorheen.
5: Lop de blop. Tegen een kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Nooit eerder was de zomer zo warm. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
14: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
13: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averboden in Vlaams-Brabant, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden daar vooral naaldbomen, maar die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen als eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
15: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten, krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
13: Bij de grote brand in de Hoge Venen is 3000 hectare natuur afgebrand. Na een week is de brand nu wel onder controle. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, zamelt geld in om de natuur op de Hoge Venen te herstellen. Intussen hebben burgers, bedrijven en organisaties al 81.000 euro gestort. Het WWF wil terrein aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast.
16: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
13: Ook de Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht voor de Hoge Venen. Daar staat de teller op zo'n 74.000 euro. En in Duitsland loopt een onderzoek naar een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De wapens werden vorige zomer al ontdekt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Er zouden zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden zijn in het bos. De Duitse veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huursoldaten. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke sabotageacties en aanslagen door Rusland. Rusland noemt dat complottheorieën. Wisselend tot zwaar bewolkt met stilaan ook buien. Hier en daar is dat met onweer. Aan zee is het meestal droog. En we halen tot 22 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Zondag blijft het meestal droog.
3: Studio Brussel.
17: Live
3: op Pukkelpop.
17: Ja, hallo, ik ben Tom Bartoens. En ik ga hier op Pukkelpop veel plezier maken met mijn vrienden. En ja, we gaan het heel leuk hebben, alsjeblieft. Dankjewel.
18: 4 dagen non-stop live muziek,
19: interviews en sfeer.
18: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
19: De festivalzender.

en welkom op dag 2, terwijl jij misschien nog naastig aan het werken bent. Het is natuurlijk gewoon vrijdagmiddag. Bazaar, die hoorde je zo meteen, die krijgen we op zondag te zien hier op de slotdag van Pukkelpop. Daar wil ik eigenlijk nog niet te veel aan denken. Het is zellig om te zien van waar jullie allemaal meeluisteren. Doreen die stuurt in de app groetjes uit Ieper. Mel die stuurt, ik kijk mee vanuit Roeselare. Super excited voor Joe's set straks. Freddy die stuurt, ja, ik ben gewoon buiten gaan zitten en ik kan het eigenlijk live volgen. Via Studio Brussel heb ik er ook nog eens beeld bij, maar ik woon hier maar 100 meter van het festival en van de camping. En Bert die stuurt ook, ik kijk mee vanuit Sonhoven, nog even de batterijen opladen en aftoppen om dartel over de wei te fladderen. Ja, welkom hier, hè. Het zij in het echt, het zij via VRT Max of VRT Canvas. Gisteren was het eigenlijk ook al een hele mooie dag. Op Pukkelpop, Deus heeft de marquee afgesloten. Onze Nona van Brakel die draaide in de boiler en er stonden ook 3 ex-winnaars van de nieuwe lichting op het festival. Er waren enerzijds Alice May, met ook een aankondiging van een debuutplaat, nokvolle tent voor haar. Kaat van Stralen die dook plots op bij de set van Lenny Lenny om Fleetwood Mac te coveren. En dan was er ook nog Isaac Rue. En daar wil ik jou heel graag even terug mee naartoe nemen. Dit is Isaac Rue gisteren dus op Pukkelpop met Good Times.

0: Feed Your Head met alle live muziek en concerten die hier al gevangen zijn voor jou. Op 14 Max, 14 Canvas kan je streamen. Naar hartelust.
1: Van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Heel veel concerten, hè, kan je daar terugvinden. Je hoort het ook een beetje op de radio. Maar als je echt zelf wil gaan kiezen, dan kan dat. Dat moet je maar eens gaan uitzoeken. Klein momentje nu eerst voor alle studenten die hier niet zijn en die eigenlijk verplicht achter hun bureau moeten zitten tijdens dit feestelijke weekend in Kiewit. Ik heb het bijvoorbeeld over Jules uit Aalter. Die heeft mij een berichtje gestuurd. Ach, wat mis ik Pukkelpop. Het is het eerste jaar dat ik niet kan gaan. Komt door mijn herexamens natuurlijk. Maar ik heb zo'n heimwee. Studio Brussel, dank je wel om alles uit te zenden. Het is wel een goede motivatie om volgend jaar een klein beetje een tandje bij te steken. Monika uit Jette, die volgt ook mee, die is aan het werken. Die stuurt laatste uurtjes op het werk inzetten met Studio Brussel en Pukkelpop op de achtergrond. Dat verlicht het harde werk. We zijn hier nog het hele weekend, dus ook na het werk ben je welkom hier. Tot de allerlaatste noot hier speelt op het festival. Ik heb nu muziek klaarstaan van Wet Like, Mange 2 of Men Get Out. Ze staan hier morgenavond om 5 uur en nu al op de radio.

0: Hey, binnen een paar minuten neem ik jou graag mee naar het concert van de Nederlandse Sef. Hij is een rapper met behoorlijk veel fans in Nederland, maar ook in België. Staat hier vandaag 2 keer op de line-up. Vanavond met IJsland, maar nu is hij solo bezig. En als het goed is, dan kan ik jou daar zo meteen mee naartoe nemen.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Christine en de Queens. Goedemiddag, lieve luisteraar. Voor jij weer live op Pukkelpop zit, in de tent, bij het concert van Sef, heb ik nog een plaatje van Another 54 Ultra, want het is nog steeds zomervakantie natuurlijk. 21 augustus vandaag. En Arctic Monkeys, die komen er ook aan.
1: This is Alex Turner.
2: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

0: pak vroeger gestart dan gisteren. De eerste fans mochten de wei oplopen sinds 11 uur vanochtend. Maar dat is goed, want een lange dag betekent ook lekker veel live muziek voor jou natuurlijk. En als het goed is, dan neem ik jou mee.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Je mag binnen bij de Nederlandse rapper Sef. Die is een concert aan het geven in The Wave. Je kent hem misschien van zijn supergroep IJsland. Vanavond staat hij daarmee in de club. Maar op dit moment, want hij staat hier twee keer vandaag, is hij solo bezig in The Wave. En ik zou jou graag eens laten meegenieten van zijn nummer Oeps. Dat kan dus via VRT Max. En VRT Canvas, oké. Okay. Hij is bezig nog aan een ander liedje. We moeten door. Daar mag je dus ook al mee naar luisteren.

0: eind van de wereld. Het eind van de wereld. Ga ervan uit dat we nog steeds staan aan. We staan aan. Staan we aan, 1, 2. Staan we aan, 1, 2. Het eind van de wereld. We moeten door.
1: Groot applaus voor Stef uit Nederland. Voilà, je mag nog even blijven.
0: Ik zei, Pukkelpop, willen jullie meer?

0: goed nieuws, we gaan. Heb jij het al gehoord?
1: Oeps,
0: te laat.
1: De toekomst gaat niet door.
2: Enerzijds om iets te voelen, anderzijds om te verdoven.

0: I'm Never Gonna RIP van Green Day. Welkom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Tiende Fran.
0: Ja, en tot gisteren stond er nog een mysterieus gat in de line-up op vrijdag. En Eppo en Robert Frobert van Pukkelpop die kwamen dus langs bij ons op Studio Brussel in de festivalzender. En toen Thijs een vraag stelde, zeg je, wat doet die opening daar in de line-up? Dan deden ze een beetje alsof hun neus aan het bloeden was.
3: Hebben wij nog een gat in de marquee, Frederik?
4: Ik weet van niks.
3: Ik ga Chokri moeten bellen, denk ik. Nee, je gaat misschien nog wel iets horen.
4: Het is niet Clouseau.
3: Ja, dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja, en gisteren kondigde Pukkelpop dan toch een verrassingsact aan. Ja, van een Britse band. Royal Blood staat hier straks in de marquee op Pukkelpop. Dat is een verrassing. Ze zijn terug met nieuwe muziek, dat weet jij. Want ze hebben net een nieuwe single uitgebracht. Het is Hotshot op Studio Brussel. En die hoor je ook. Of ze nog meer nieuwe muziek gaan spelen op hun concert hier vandaag, dat kan ik hun zo meteen zelf vragen. Want binnen een paar minuten staan Mike en Ben hier bij mij in de studio.
1: Op de eerste rij bij Fontaines DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nee, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
10: Check.
9: De DJ checkt voor je tickets koopt.
10: Oké, check.
9: En social media checkt voor je op date gaat.
10: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
9: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
9: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Bicep met Glue. Hallo en welkom op deze zeer muzikale vrijdag. Slim van jou om in te tunen op Studio Brussel 14 Max of 40 Canvas. Wij weten al dat we nieuwe muziek zullen horen van Royal Blood straks. Jij kan dat concert integraal meemaken. Twee nieuwe tracks gaan ze spelen. En zometeen na het nieuws van 2 uur neem ik jou mee naar het concert van Dikke.
1: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Gelijk.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 2 uur.
10: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
11: We beleven de warmste zomer ooit. Het is nu al zeker de heetste zomer ooit gemeten in ons land, dat zegt het KMI. In de zomer van 2018 was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat nu al gemeten is en met wat nog voorspeld wordt, komen we deze zomer uit op 20,2 of 20,3 graden. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David De Heenouw van het KMI.
12: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar, is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
11: Dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en lucht die van over zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden daar vooral naaldbomen, maar die worden nu voor een groot deel vervangen door loofbomen als eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
13: Een project als dit helpt om het risico maximaal te verkleinen door bos om te vormen. Dat je bos hebt dat minder brandbaar is, loofbos is dat veel minder dan naaldbos. En door het waterpeil te verhogen, zorgen we voor veel meer water in de ondergrond, zodat als het brandt, dat die brand zich minder snel gaat verspreiden en dat de bomen ook minder snel in brand gaan vliegen.
11: De politie waarschuwt voor valse tickets voor Pukkelpop. Die worden te koop aangeboden via Facebook en vervalste ticketswap-websites. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. De enige manier om toch nog een ticket te kopen is de officiële omruilservice op de website van Pukkelpop. Wie een ticket gekocht had en uiteindelijk toch niet kan gaan, kan zijn ticket daar doorverkopen aan de officiële prijs. En in de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te raken. Er zijn er maar weinig die nu nog over omheiningen proberen te klimmen, mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. Wisselend tot zwaar bewolkt met stilaan ook buien. Hier en daar is er ook kans op onweer. Aan zee blijft het meestal droog en we halen tot 22 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Zondag blijft het meestal droog.

0: Oké, ik ben Raoul.
1: En ik ben Finn.
0: Ik ben in ieder geval de eerste keer op Pukkelpop.
1: Mijn tweede keer.
0: Wij zijn vandaag mega aan om Dikke en Kiki te zien voor de eerste keer ever. We zijn hier om een mega groot feestje te bouwen, eigenlijk, zoals altijd. Wil jij nog een shout-out doen aan iemand?
1: Shout-out aan mijn broer Otto-Jan.
0: En ik wil nog een shout-out doen aan Bart Zwijsen, mijn vader.
1: Standaard.
2: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: de man die hier verwacht wordt. Zondagavond op de mainstage van Pukkelpop. Daar kijken heel veel mensen naar uit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Bien de France.
0: Hallo, je bent erbij. Zeer letterlijk zelfs binnenkort, want Dikke is nu bezig op de mainstage. Het is een thuismatch voor hem, want Dikke die is afkomstig uit het Limburgse Lummen. Straks neem ik jou mee naar zijn set en gaan we eens kijken hoe hij iedereen laat springen op deze vertrouwde grond. Eerst krijg je nog muziek van de Killers met nieuws over de frontman. Want Brandon Flowers die brengt vandaag een soloplaat uit. Zijn eerste soloplaat in 11 jaar. Eentje waarop hij een cowboyhoed draagt, zag ik op de cover. En ook eentje waarop hij country nummers en Americana zingt. Kriebelt wel om eens te gaan ontdekken. Maar van mij krijg je muziek van de Killers. Somebody Told Me.

Lotte in een summer remix, want het is vrijdag. Dat had ik al eens gezegd, denk ik. Hè? 2:15, hallo. Heb jij zin in een beetje live muziek? Want ik kan dat allemaal regelen voor jou.

we zitten op dag 2 van Pukkelpop. De concerten zijn hier volop aan de gang. We hebben Camille MB, die is alles van zichzelf aan het geven in de club. Maar als het goed is, dan neem ik jou zo meteen even mee naar de mainstage bij het concert van Dikke. En wie Dikke kent, weet dat hij een Limburger is. Dus voor hem is Kiewit en Pukkelpop altijd een beetje thuiskomen. Stond hier vorige zomer ook met zijn liveband 5 sterren. En ik neem jou mee. Dus volgen kan via VRT Max, VRT Canvas of gewoon via de radio. Doe dat maar. En dan zie je hem spitten alsof zijn leven ervan afhangt. Dit is Dikke met Alone.

0: Welkom op de mainstage van Pukkelpop. Dit is Dikke.
1: Ik wil echt nooit meer alleen zijn, man. Wauw. Pukkelpop, dank je wel om mij zo te ontvangen. Oprecht. Laat er een klein beetje tempo in gooien. JP.

Oké, Pukkelpop. De zon is doorgekomen. Dat betekent dat we gewoon lekker kunnen gaan. En ons net.

0: dikke set op de mainstage van Pukkelpop. Als jij wil verder genieten, dan stuur ik jou naar 14 Max of 40 Canvas.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Dit is Superplusdeals van Delhaize. Gaan we
3: omhoog koken?
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Hey, Trigger Finger, Perfect Match.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Tiende Fran.
0: Weet je wat ook een perfecte match is? Dat is de Pukkelpop line-up en jong muzikaal geweld. Zo is Oase net klaar met haar show hier. Dat is de voormalige winnares van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. En we gaan haar zo meteen een keer horen over hoe die show geweest is. Want ze komt langs, of in elk geval Thibaut gaat haar opzoeken met zijn frigobox. Nu is het tijd voor een andere jonge artieste, Camille Yembe. Ook op de line-up vandaag, staat in de club. Het is een Brusselse Congolese. En ik heb een nummer klaarstaan, echt eentje voor in je playlist te zetten. Coup de Soleil.
1: Live op Pukkelpop.

0: is 2:30, het is vrijdag en de zon schijnt. Het enige wat het nog allemaal een beetje beter kan maken, is jouw binnentrekken op dit gezellige feestje.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: En geen feestje zonder mijn lieve collega Thibaut Christiaanse. Die sleurt, zoals het hoort, een gezellige frigobox mee op het festivalterrein. Daar heeft hij heel wat lekkers ingestopt voor alle mensen die je tegenkomt. Dat zijn soms festivalgangers. Maar zo nu en dan zijn dat ook eens artiesten. Thibaut, waar sta jij momenteel?
3: Wel, Pien, ik sta niet, maar ik zit al in een hele aangename kampeerstoel. En dat is in de buurt van de marquee. Ik denk zo dat de food hood dat we op dit moment zijn. Dus alle mensen zijn hier gezellig een hapje aan het eten. Maar ik heb de eer om iets te eten samen met een artieste die eigenlijk nog niet zo lang geleden van het podium gestapt is. Dag Ouassé.
4: Hallo.
3: Jij hebt eigenlijk nog niet zo lang geleden gespeeld in de lift, toch?
4: Ja, dat was letterlijk denk ik 20 minuten geleden of zo.
3: En je hebt speciaal voor ons jouw sportschoenen aangedaan om toch razendsnel naar dit interview te spurten. Maar eerste vraag natuurlijk, hoe was jouw optreden?
4: It was amazing. Ik voel nog steeds zo de euforie of zo van het moment. Het publiek was er, ze waren echt super aangenaam. En ja, ik voel nog altijd zo de energie daarvan. Echt.
3: Het is jouw eerste keer Pukkelpop. Zo de ervaring spelen op Pukkelpop, is dat echt zo legendarisch zoals elke Belgische band of artiest beweert?
4: Ja, het voelde ook helemaal niet reëel. Tot het einde of zo dacht ik, besefte ik van, oh my god, ik sta op Pukkelpop. En dan ook als je ziet de line-up of zo, dat is heel internationaal en nationaal. En dat is, ja, geweldig.
3: Ja, het overvalt me nu een klein beetje, Ouassé, omdat ik, terwijl ik jouw vragen stel, terugdenk aan de nieuwe lichting enkele jaren geleden. Jij werd een van de winnaressen. Toen kreeg je geen woord uitgekraamd omdat je zo onder de indruk was. Had je toen verwacht van, ah, ik win hier de nieuwe lichting. Zoveel jaar later ga ik op Pukkelpop staan?
4: Nee, helemaal niet. Het is ook zo stiltjes aan, gewoon meer en meer gegroeid na de nieuwe lichting. En ja, om hier te staan twee jaar later is echt wel gek. Het voelt heel nice. Ik ben echt heel dankbaar. Ja.
3: En wij zijn ook dankbaar, Ouassé. En ik denk, je hebt goed gespeeld daar straks in de lift. En dan wil ik jou ook een klein beetje verwennen natuurlijk. Je hebt dan een frigobox mee natuurlijk. En daar zit zoiets klein in dat we samen kunnen verorberen. Of jij helemaal alleen natuurlijk. Je mag het eruit halen en misschien beschrijven wat het is.
4: Dat is Jimmy's popcorn. Ja, mijn lievelingspopcorn. Mijn vriendinnen hebben mij dat geïntroduceerd. Ja. En ja, I love it so much. Dat is een heel goede comfortfood na een show. Dus dank u.
3: Met heel veel plezier gedaan. Wat brengt de toekomst nog voor Ouassé?
4: Ja, nieuwe muziek. Ik ben onlangs eigenlijk klaar met mijn eerste album. En ik heb ook net announced dat mijn eerste single uitkomt op 1 september. En het noemt 9 to 5. En ja, ik kijk er naar uit om mijn project te delen met iedereen.
3: Wij kijken daar ook naar uit, maar ik kijk vooral uit om toch de Jimmy's popcorn eens te proeven. Dus ja, Pien, je weet wat wij gaan doen. Popcorn fretten en nagenieten van een heel leuke show van Ouassé.
0: Wat een charmeur, onze Thibaut Christiaanse. Jij krijgt van mij nog eens het nummer waarmee Ouassé de nieuwe lichting heeft gewonnen 2 jaar geleden. Dit is Pedestal.

0: Cafe de Stol. Van Oase. En er komt dus nieuwe muziek op komst, heeft ze daarnet verklapt. Elise die stuurt in de app, hey Pien, welke artiesten streamen jullie vandaag allemaal? Wel, het zijn er heel wat. Turnstile, Youngblood op de mainstage natuurlijk, maar daarnaast ook Merel, het concert van Charlotte en Adigerie. En Bolis Pupul kan je dus allemaal ontdekken op VRT Max. Zometeen mag je nog eens mee met mij naar het staartje, naar het laatste stuk van het concert van Dikke, die hier op dit moment bezig is op de mainstage van Pukkelpop.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro.

0: Fighters met Wheels. Zou hij komen kijken naar zijn dochter Dave Grohl? Want op zondag staat ze hier in de club. Violet Grohl, heel benieuwd om haar live te zien en haar muziek te leren kennen op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, ik hoop dat de vrijdag een beetje vlot voor jou, dat het weekend eraan komt. Ik neem jou heel graag nog eens mee naar de set van Dikke. Want op dit moment zit hij in het publiek. Maar die sfeer ziet er echt zalig uit. Kijk mee via VRT Max en VRT Canvas.
3: Zie je dat? Geen security, niks. Dat is omdat we familie zijn.
0: En hij kruipt terug zijn podium op. Voor het laatste nummer van zijn set.
3: Ah.
0: Dikke op Pukkelpop. Dat is een thuismatch, hè?
3: Bijna mijn leven kwijt. Pukkelpop, jullie zijn waanzinnig, onvergetelijk. Als ik tattoos kon zetten op mijn lichaam, zou Pukkelpop er sowieso eentje geweest zijn. Luister, voor de allerlaatste keer, maak alsjeblieft een daverend applaus voor deze drie legendarische heren die ik altijd bij me heb. Maak alsjeblieft een applaus voor deze prachtige visuals die gemaakt zijn voor deze show. Maak alsjeblieft een applaus voor het prachtige geluid. En tot slot, een daverend applaus voor jezelf. Jullie zijn de prachtigste mensen op aarde. Blijf zo. Blijf alsjeblieft zo. Ik hou van jullie. Dankjewel.

0: Wasted.
1: Gassa.
0: Londen is van Marop.
1: Prada.
0: Draai in Londen met
1: Whitney.
0: De zoals een mooi niet is. Vis bedekt net ballen klappen. Mijn nieuwe bitch komt uit Panama. Voor een nieuwe deal willen. 1, 3, 2, 1.

Dit was Dikke op de mainstage van Pukkelpop. Hele straffe show. En hij kondigde ook nog eens een AB aan. Een AB-show. Daar hoor je later nog meer details over. Dit is Edge of Desire van

0: Hopelijk is de vrijdag al goed meegevallen voor jou. Hier gaan speciale dingen gebeuren op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Er gebeuren heel veel speciale dingen, maar zo meteen heeft het iets te maken met Joost. En ik hoop dat Joost geen vliegangst heeft. Want die moet hier morgen natuurlijk nog op de mainstage knallen. Meer zeg ik niet, alleen dat het dus zo meteen wel gaat gebeuren. En het is leuk om mee te kijken via VRT Canvas of VRT Max. Het gaat leuk zijn. We gaan ook nog eens even kijken naar de superfans van Youngblood. Want er staan al heel wat fans heel de dag op de eerste rij te wachten op de headliner. En Nona gaat zo meteen eens kijken of zij hun pipi nog kunnen inhouden. Tot 11:15 straks.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
8: Laat ze see you shine.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Misschien als Axel Tazler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opleid.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Oh ja, man.
15: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen.
14: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
15: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
14: Ik hoef deze echt niet te weten.
15: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
14: Ik kan echt niet volgen.
15: Of maar jessekes voor de barbecue.
16: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
14: Doe eens naar rechts.
16: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
14: Oh, we hebben een match.
16: De dagelijkse kost-app.
2: Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Een hele goede middag, het is 3:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
17: Een recordaantal studenten heeft een eigen zaak. Meer dan 9100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Sinds 2017 krijgen zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 een belastingvoordeel. Sindsdien is het aantal studenten met dat statuut met 80% gestegen. Minister van Zelfstandigen, Eleonore Simonet, zegt dat veel van die studenten ook ondernemer blijven.
18: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
17: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor €122 miljoen diabetesmedicijnen zoals Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft de Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want het aantal diabetespatiënten stijgt in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten liever zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen. Daarom werden de voorwaarden voor terugbetaling vorig jaar verstrekt. In de eerste helft van dit jaar zijn er in de haven van Zeebrugge 39 transmigranten opgemerkt. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn ook de helft minder transmigranten opgepakt. De laatste jaren zijn er in de haven meer omheiningen en camera's geplaatst. En daardoor verplaatste het probleem zich naar het westen van onze kust, waar meer pogingen waren om naar het Verenigd Koninkrijk te varen met kleine bootjes. Dat zegt provincie-gouverneur Karel de Kaluwe.
19: Door het feit dat men weet dat het moeilijker en moeilijker is om gewoon erin te geraken, omwille van de bescherming. Het wordt sterk gemonitord. Goed, ook de samenwerking met de zeevaartpolitie. Dus dat loopt allemaal goed, met resultaten. Dus die bendes proberen dan op zwakkere plaatsen hun slag te slaan. Hè. En dan is dat via smallboats, is dat opnieuw via de snelwegparkings. Dus het is een constant kat-en-muisspel.
17: De laatste weken heeft de politie opnieuw twee boten onderschept. En in Hongkong in Azië zijn twee activisten veroordeeld voor het organiseren van de herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in Peking in 1989. De twee organiseerden de herdenking van de vele slachtoffers, hoewel dat sinds de speciale veiligheidswet in 2020 niet meer mag. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen ernaar verboden. Wisselend tot zwaar bewolkt met stilaan ook buien. Hier en daar is er ook kans op onweer. Aan zee blijft het meestal droog en we halen tot 22 graden. Morgen opnieuw buien, zondag blijft het meestal droog.

0: Eline,
1: Alexia,
2: Emma,
3: Alice.
1: En wij zijn in Zolder en wij zijn aan het proberen onze tent opnieuw op te zetten, want die is net al omgewaaid. Dus tweede keer goede keer hopelijk.
4: Vier dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Alice May met Better Ways. Ik heb een heel goed idee. Zet even je tv aan of zet VRT Max aan, want er gaat iets spectaculairs gebeuren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Tiende vrouw.
0: Kijk even mee, want er is een vliegend tuig. Ja, een vliegtuig eigenlijk. Een zweefvliegtuig boven de wei van Pukkelpop aan het vliegen in Kiewit. Ik moet het even uitleggen, want het is bijzonder. Kijk, op de mainstage staan van Pukkelpop, dat is voor heel veel artiesten een droom. Niet voor iedereen een droom die werkelijkheid wordt. Voor de Belgische Youst wel. Want morgen mag die hier staan. Hij heeft zich al veel bewezen op festivals, op feestjes in binnen- en in buitenland. Maar dit specifieke hoofdpodium in Kiewit, dat stond nog op zijn bucketlist. Wat is die aan het doen? Hij zweeft hier op dit moment boven het terrein met onze reporter Flo Windy. Waarom doen ze dat eigenlijk wel? Eigenlijk gewoon om dat podium al eens te komen checken. En als we kijken, dan zien we ook dat er op dit moment geen act staat. Dus het podium is leeg. Ik denk niet dat hij vanuit de lucht beseft dat er morgen namiddag wel eens 50 of 40.000 man kan staan. Maar dat is allemaal mogelijk. Maar Youst is even helemaal in de lucht met onze Flo. Ja, je kan hem nu zien. Nu vliegt hij voorbij boven die vlaggen van Pukkelpop, die bekende kleurrijke vlaggen. Ongelooflijk. Zijn reactie, dat hoor je even niet, maar daar verschijnt zeer binnenkort een leuke video van op onze socials, dus hou dat zeker in de gaten. Maar hij vliegt gewoon boven de studio. Ik moet zwaaien. Dag Youst, dag Flo. Wat een manier om die eerste mainstage in gang te trappen en te ontdekken. Bon, morgen namiddag zie je Youst dus hopelijk op de mainstage om 3:10. En hoe dat vliegmomentje geweest is, dat moet je maar in de gaten houden op onze socials.

Kwart over drie. Hallo, zeer goedemiddag aan Femke die meeluistert uit Antwerpen. En ze stuurt Let's Go Pukkelpop. En Daan die stuurt Dit is meezingen in de Kennedy-tunnel. Het wordt nu even stevig daar. Muziekje van de Hives heb ik klaarstaan. Hopelijk is dat tunnelproof. Ja hoor, zij staan hier vandaag ook in de marquee. Vanavond om 11:15. Dit is Enough is Enough van de Hives.

0: Heb jij ooit al eens als eerste een festivalterrein bestormd om op de eerste rij te kunnen staan bij je favoriete artiest? Laat het mij weten in de app. Ik vind dat zot, maar dat gebeurt hier wel elke dag. En onze reporter Nona, die staat op dit moment bij de fans van Youngblood.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Doe. Think possible.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49.

0: Goedemiddag. Vrijdag, dat weekend longt. Hè. Het is 3:30 bijna. En terwijl jij misschien de werkdag afrondt, zijn er mensen al heel lang op deze wei. Kijk, Christel die stuurt ook in de app. Ja, ik sta ook soms eens op de eerste rij. Bijvoorbeeld bij elk concert van Muse. En Bono die stuurt, ik was ooit eens als eerste op de camping van Pukkelpop. Echt een unieke ervaring.
1: Van Pukkelpop Live op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Vanavond staat Youngblood als headliner op de mainstage van Pukkelpop. En dat was even spannend, hè, want hij heeft een gebroken been. Maar hij zal er geraken en hij zal er staan. De fans die zijn in elk geval extreem gemotiveerd. Want onze Nona die heeft twee meisjes gevonden die al vanaf minuut één, vanaf de deuren open, gingen klaarstaan op de eerste rij om hun held Youngblood zo goed mogelijk te kunnen zien. Straks om 11:45. Nona, hoe is het daar en wie heb je daar bij jou staan?
2: Dag Pien, ik ben hier over een paar kopjes op de mainstage gekropen om tot bij Gitte en Carlijn te geraken. Hallo, dag meiden.
3: Hallo.
2: Hoe lang staan jullie al hier al op de eerste rij?
3: Ja, sowieso sinds 11:00 dat we hier staan. En aan de poortjes stonden we van 9:15.
2: Damn, het is 3:30 en jullie staan hier niet voor Roxy Dekker, niet voor Dikke, niet voor Turnstile die nog moeten komen. Maar voor niemand minder dan...
3: Youngblood.
2: Is dat wat dat zo mee een hele dag hier staan voor één artiest, zoveel uren hier moeten overleven eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar uiteindelijk is het allemaal waard. Het is gewoon even zo een beetje doorbijten af en toe.
2: Hoe pak je dat eigenlijk aan, zo een hele dag op de eerste rij blijven staan? Heb je life hacks of tips voor mensen die dat eens willen proberen?
3: Ja, goed voorbereid gaan. Dus ja, poncho's, zonnebrillen, zonnecrème. En ja, vriendjes maken. Sowieso niet alleen gaan doen. Of weten dat mensen rondom u gewoon vriendelijk gaan zijn en top doen. En dan...
2: Ja, want jij en Carlijn, Gitte, jullie hebben elkaar leren kennen hier op de eerste rij. Of niet hier, maar bij een ander concert van Youngblood. Hoe was dat?
3: Ja, heel leuk. Dat is echt... Ja, de sfeer bij Youngblood is altijd tof. Dus je leert altijd mensen kennen. En die kom je daarna ook altijd tegen. Dus zoals nu.
2: Dus Carlijn, jullie komen dan met z'n tweeën naar hier. Jullie zijn echt vrienden geworden voor Youngblood. Maar mag ik nu eens een vraag stellen waar denk ik iedereen mee zit? Hoe pakken jullie dat straks aan om nog naar het toilet te gaan? Je kan toch geen meer dan 12 uur je pipi inhouden, kan ik me voorstellen.
4: Plekken houden voor elkaar. Je legt nu, er zijn ook vriendinnen van mij naar andere artiesten, dus wij houden elkaars plekken. Ja, zo moeten we dat doen eigenlijk. En hopen dat niemand onze plek inpakt. Nou,
2: een beetje survival of the fittest hier. Zeg maar, wat maakt Youngblood zo speciaal dat jullie hier op de eerste rij willen komen wachten voor hem?
3: Ja, sowieso zijn liefde voor zijn fans. De manier waarop hij met ons omgaat. En ja, zijn prachtige show en zijn energie.
2: Daar komen jullie altijd opnieuw en opnieuw en opnieuw voor terug. Ik begrijp dat echt wel als ik naar Youngblood zijn vibe kijk. Maar we hebben gezien dat Youngblood zijn been gebroken heeft. Wat een ramp, want hij is echt wel een konijn dat altijd over het podium springt, als ik dat mag zeggen van jullie. Wat verwachten jullie van de show van vandaag dan?
3: Ja, ik denk gewoon in een rolstoel en nog altijd gek gaan. Ik denk echt oprecht dat het gewoon nog even gek gaat zijn als anders. Of misschien zelfs gekker.
2: Ja?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Is er zoiets wat je verwacht? Gaat hij naar het publiek komen? Gaat hij erin komen, denk je?
3: Ja, bij Fleabag verwachten we toch wel een crowdsurf momentje met zijn rolstoel. Dus...
2: Oké, dat schrijf ik op. Een crowdsurf momentje van Youngblood in een rolstoel. Ik ga hier sowieso staan als dat gaat gebeuren, want dat gaat zwaar de moeite zijn.
0: Ja, en het leuke is, jij hoeft er thuis niks van te missen, want het hele concert van Youngblood op de mainstage van Pukkelpop wordt gelivestreamd en kan je dus volgen op VRT Canvas en op VRT Max en natuurlijk ook op de radio. Ik ga je al een beetje verder opwarmen, want die twee grieten hebben dat al fantastisch gedaan met live muziek Low Life van Youngblood.

0: La la la la. La la la la la. Shit. What? La la la la la. La la la la. La la la la la. Shit.
1: Youngblood in een rolstoel. Benieuwd wat dat gaat geven.
2: Studio Brussel.
3: De festival.
1: Dat ontdekken wij vanavond. Een leuk berichtje van Paul uit Diest. Een shout-out voor Jalen Konda. Zoveel soul momenteel in de marquee. Wat een dijk van een stem. Ik ben helemaal verkocht. Ik ga je meenemen naar die tent waar de Amerikaanse Jalen Konda op dit moment bezig is aan zijn set. Kijk mee via VRT Max en VRT Canvas. Want hij begint aan zijn laatste nummer.
4: Hope you guys enjoy the rest.
1: If you don't want my love, zijn grootste hit.
4: We'll be playing in Brussels in October, so if you want to come see some more, we'll be back in your town.
1: En hij heeft ook een concert aangekondigd.
4: Thank you so much. Give it up for yourselves. My name is Jalen Konda, and peace and love. I love to leave with this last one.

Wat een stem, stuurt Jens uit Kortrijk. Dit was Jalen Ngonda live in de Marquee op Pukkelpop. Zo meteen. Gaat hij nog even door? Wauw.

0: schrijf zijn naam op. En zet 6 oktober in je agenda, want dan staat hij in de AB. Heeft hij ook nog eens herhaald op het podium hier op Pukkelpop. Jalen Ngonda. En zo meteen nog live muziek van Gies.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag iedereen.
7: Op de blok. Trek dat kostuum aan en dat. Nu kots ik op die eerste rij.
8: Is dat door Piet Piraten spelen?
9: Schip, ahoy.
10: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
11: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
12: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
13: Was
1: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app.

0: Amai, ik kreeg een leuk berichtje van Gert. Die stuurt last minute nog een ticket gescoord. Ik ben op weg hoor, Pukkelpop. Ik kom eraan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Jurgen die volgt het allemaal mee van thuis. Die stuurt gewoon hey in de app. Eline is erbij. Magie die kijkt ook mee via 40 Max of 40 Canvas. Je bent zo welkom. Er komen nog leuke dingen aan. Straks is het tijd voor een zeer geanticipeerde show. Ik heb het niet over Joe. Ik heb het niet over Youngblood of Turnstile. Die passeren sowieso ook nog vandaag. Ik maak graag een beetje lawaai en ruimte in de playlist van de New Yorkse band Geese. Die stonden in maart nog in de Botaniek in Brussel, maar die zaal bleek toen al veel te klein. Er waren ongelooflijk veel mensen op zoek naar tickets. Dus voor veel Belgen zal het ook de eerste keer zijn om Cameron Winter en zijn band en zijn kompanen voor het eerst live te zien. Om 20:35 is het zover, dan spelen ze in de Marquee. Een tent die ongetwijfeld stampvol zal zitten, dus ik zou jou heel graag nog eens warm maken met een van hun grootste hits in een goede live versie. Dit is Geese met Opé du Cocaïne.

0: Stronger van Black Box Revelation. We zijn er nog steeds hoor, jongens.
1: How do we feel, Belgium?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En met wij bedoel ik jij en ik, want jij moet niks missen. Er komt nog heel veel mooie dingen aan vandaag. Zometeen Kirsten Lemaire, om 4 uur neemt zij de roer over van mij. En wat gebeurt er daar? Het live concert van Royal Blood. Om 16:40 hoor je die set integraal op Studio Brussel en kan je ook volgen op tv, op VRT Canvas en op VRT Max. Het is een beetje de surprise act. Ze gaan al een paar nummers spelen van hun nieuw album. Hebben ze hier daarnet bij mij in de studio verteld. Dus wordt sowieso de moeite om te volgen. Ga dat zeker doen. Ik heb nog een track van Soulwax voor jou, om jou voor te bereiden op hun set vanavond.
3: Studio Brussel! Live op Pukkelpop.

Tijd voor Solwax, de legendarische broers. We beginnen er wel pas laat aan. Zij sluiten de marquee af vandaag. Van 1 tot 2 uur 's nachts. Maar kijk, het weekend is daar, jongens. Je mag een beetje opwarmen met Run Free Solwax.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
9: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Studio Brussel. Het is 4 uur, een heel goede namiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek. Er waren nog nooit zoveel studenten met een eigen zaak. Meer dan 9100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Sinds 2017 krijgen zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 een belastingvoordeel. En sindsdien is het aantal studenten met dat statuut met 80% gestegen. Minister van Zelfstandigen, Eleonore Simonet, hoopt dat nog meer vrouwen hun studie combineren met ondernemen.
13: Sinds 2017 is het aantal mannelijke studenten zelfstandigen meer dan verdubbeld. En bij vrouwen blijft de stijging beperkt tot 53%. Vandaag zijn 2/3 mannen. Dus we moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering, dat is een absolute prioriteit voor mij.
11: De politie waarschuwt voor valse tickets voor Pukkelpop. Die worden te koop aangeboden via Facebook en een valse ticketswap website. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. De enige manier om toch nog een ticket te kopen is de officiële omruilservice op de website van Pukkelpop. Wie een ticket gekocht had en uiteindelijk toch niet kan gaan, kan zijn ticket daar doorverkopen aan de officiële prijs. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen en de stiefvader sloeg de buurman in elkaar. Toen de rechtbank gisteren de man veroordeelde, kwam er veel protest in de rechtszaal en de rechters kregen ook doodsbedreigingen op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen, maar Eddy Merckx was altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze uitspraak.
14: Het is ongelooflijk vet dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik zeg gelijk als dit. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
11: Dat was dus Verbeek over Merckx. Frans Verbeek combineerde het koers al lange tijd met zijn job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermarktsport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Wisselend tot zwaar bewolkt met stilaan ook buien. Hier en daar is er ook kans op onweer. Aan zee blijft het meestal droog en we halen tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Zondag blijft het meestal droog.

0: Ik ben Jorgen van Spouwen, live vanop Pukkelpop. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn bewoners van woonzorgcentrum De Bloken en Wellen. Het spijt me, ik kan niet komen werken. Fijne avond nog.
1: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op 14 Max en hier.

0: Subs die vieren hun 20ste verjaardag en ze hebben maar één missie op Pukkelpop. Ze zoeken een nieuwe Pope of Dope. Ze gaan ook een nieuwe versie van dat nummer brengen morgen. En ze hebben veel gasten mee morgen. Ze gaan Sylvie Kreus meebrengen, Romeo Elvis en dan nog een mystery guest aan ons om te ontdekken wie dat precies zal worden tijdens die show. Maar het wordt in elk geval zeer fijn. Welkom trouwens.
1: Studio Brussel.
2: De
0: ja, nu is het nog maar dag 2 van Pukkelpop. Die is al zeer goed op dreef. Het ziet er wel naar uit dat het nog de hele avond zou kunnen regenen. Dus als je onderweg zou zijn, zorg dat je regenproof bent. Zeker een regenjas zal geen overbodige luxe zijn. En wat je aan je voeten doet, is best ook waterdicht. Maar goed, als je van plan bent om nog te komen, dan zou ik dat wel doen. Zeker als je naar Joe zou willen gaan kijken. Die kan je kennen van zijn rol als Steve Harrington in Stranger Things. Maar natuurlijk ook van zijn grote hit End of Beginning. Straks staat hij hier dus op de mainstage. Het is nog eens de eerste keer ook, de allereerste keer ooit. Ik schrok daar echt van dat hij nog nooit in ons land heeft opgetreden, maar het is ook wel zo. Dus straks om 19:30 de grote, grote live première in ons land van Joe.
1: Live op Pukkelpop.
2: Studio Brussel.

0: een documentaire van Oasis op 9 september in de cinema. Don't Look Back in Anger, zo heet die. De trailer, die is er al. Dus alle fans, jij misschien ook, die tellen af naar die datum. Dat is trouwens bijna. Je hoorde Wonderwall van Oasis. Het is 4:15. Heel fijn dat je luistert.
1: Life is music.

0: prachtig muzikaal duo, die twee. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Onze Thibaut Christiaanse, die vormt op Pukkelpop dan weer een onafscheidelijk duo met zijn Frigobox. We gaan straks samen ontdekken wat er deze keer in zit. En vooral voor welke artiest die bij hem zal zitten of staan na dit.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Info op telenet.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cv-fotoboek.

0: Party en Helicopter. Voorlopig geen helikopter gesignaleerd in de lucht. Ik zie wel heel veel roze ballonnetjes. Momenteel, als je zou aan het meekijken zijn op VRT Max, dan zie je die ook. Dan zie je die ook, de bekende ballonnetjes. De rij die je altijd ziet op Pukkelpop hier.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Als je mijn goede collega Thibaut Christiaanse op de festivalwei tegenkomt, dan is de kans groot dat je hem ziet sleuren met een frigobox. Helemaal normaal, in die frigobox zit altijd iets speciaals voor de persoon of de band waar hij bij zit. Thibaut, waar ben jij momenteel en met wie?
3: Kiki, ik ben helemaal niet zo ver van jou, want ik zit net onder de studio in het Mediadorp. De plek waar alle artiesten samenkomen en interviews geven. En ik zit op kleurrijke gele bankjes naast een persoon met een prachtige flashy outfit. Waartegen ik misschien ook wel mag zeggen, wat een prachtig roodharig figuur. Dag Merel.
4: Hallo.
3: Hoe gaat het met jou?
4: Zeer goed. Ik ben even aan het vijpen op Becky Hill.
3: Ja, we horen Becky Hill spelen op de mainstage. Ja. Iets wat je jammer vindt om nu te moeten missen? Of denk je, Studio Brussel maak ik altijd tijd voor?
4: Nee, jullie zijn er absoluut mijn highlight.
3: Oh, super. Ik vroeg me ook al wel af, opnieuw welkom in België. Maar wanneer gaan we de papieren in orde brengen om jouw Belgische identiteit en nationaliteit aan te vragen?
4: Ja, misschien is dit wel een mooi moment. Gewoon na mijn optreden, toch?
3: We brengen dat in orde. Want als ik het goed heb, Merel, dan is dit de derde keer Pukkelpop. En is het altijd een 2 jaar die ertussen zitten, toch?
4: Ja, dat heb jij helemaal goed. Ja, je kan nu al in de agenda zetten 2028, 2030. Zo. Dat is, als het zo doorgaat, is dat op de planning, ja.
3: En went dat dan, een derde keer Pukkelpop? Want het is natuurlijk wel een van de grootste festivals die we in ons land hebben.
4: Nou, gek genoeg went het juist steeds minder. Ja. Dus het voelt eigenlijk nu veel bijzonderder dan de eerste keer. Want toen overkwam het me ook allemaal een beetje. En nu weet ik hoe bijzonder het is. En kan ik er ook hopelijk meer van genieten en bewuster meemaken.
3: Je hebt natuurlijk al een kleine opwarmer gehad, want je hebt vorige week denk ik op Pukkelpop Downtown gespeeld. Dat is in het centrum van Hasselt. Heb je toen al kunnen inschatten hoe het Limburgse publiek deze tijd is?
4: Ik heb ze wel een beetje warm gedraaid en mezelf ook. Maar ik verwacht wel dat het vanavond wel keer 10 gaat zijn.
3: 8:30 in The Wave. Dat is een extreem grote tent hier op Pukkelpop. Wat mogen de fans verwachten?
4: Het wordt gewoon leven de fakes. Iedereen gaat gewoon het beest in zichzelf loslaten. Ze gaan voor me brullen. We gaan dansen, we gaan zweten, we gaan huilen. We gaan gewoon heel veel met elkaar beleven in een uur.
3: Super, daar kijken wij nu al naar uit. Waar ik ook naar uitkijk, is jouw outfit. Als ik kijk op jouw Instagram en als we kijken naar jouw live performances, dan zijn dat altijd gekke outfits. Mogen we wel een tipje van de sluier van wat er vanavond te zien gaat zijn?
4: Ja, ik denk dat dit mijn vetste outfit ooit gaat worden. Maar het is de deconstructed Barbie look. We hebben niks overgelaten van mijn hele Barbie collectie.
3: Oké.
4: Ja, Barbie ligt op het kerkhof. Nou ja, ze ligt daar niet. Ze zit strakjes op mijn lijf. Ja. Maar ze is niet meer heel.
3: Oké. Ik had ook iets voorbij zien komen van een BH met een pistool aan vast. Met melk die gespoten werd of zoiets. Komt dat ook nog terug vanavond?
4: Het zou kunnen dat ik tijdens het liedje Mami een kolfapparaat inderdaad op mijn borsten bevestig. En ga kolven en het publiek ga voederen.
3: Oké, voederen, dat is goed, want ik heb natuurlijk ook een frigobox voor jou mee, Merel. Zonder mama-melk, zal ik zeggen, maar iets anders. Er werd mij verteld dat het voor jou een leuke verrassing zou zijn. Dus je mag misschien beschrijven wat erin zit, als ik het open krijg.
4: Oh, yes! Oh, Orangina.
3: Waarom zo belangrijk?
4: Ja, dit is mijn jeugdsentiment. Gewoon vroeger op vakantie naar Frankrijk, dan dronk ik uit dit, specifiek dit flesje Orangina. Dit is voor mijn vakantiegevoel. En dat is ook een festival natuurlijk ook een beetje. Nou ja, voor mij is het hard werken, voor jou ook. Maar voor de mensen hier op het terrein is dit toch vakantie.
3: Maar zo komen werk en ontspanning een klein beetje samen.
4: Ja, snapt het.
3: Merel, ik wens jou heel veel plezier straks in The Wave en op Pukkelpop.
4: Want je komt kijken toch net?
3: Ik kom sowieso. En 2028 zet ik nu ook al in de agenda.
4: Doe maar.
3: En Kiki, ik hoop dat jij dat ook doet. 2028 opnieuw Merel. Daar gaan we nu al van uit.
0: Voilà, sowieso. En het is uitkijken naar de deconstructed Barbie look van Merel. Sowieso straks.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
5: Mami.
6: Die moet jou 9 maanden dragen, maar je draagt niet haar naam.
5: Mami.

0: is een poppiedol. Mama is een sekssymbool. Mama brengt je hoofd op hol. Rock and roll, zalen vol. Mama is een poppiedol. Mama is een sekssymbool. Mama brengt je hoofd op hol. Rock and roll, zalen vol.
1: Mami. Mami. Mami.

0: Imagine Dragons Unnatural. Daarvoor hadden we Merel, die had er weer enorm veel zin in hier op Pukkelpop. Om de twee jaar is hier, ja. Maar er was lange tijd een mysterieuze lege spot op de line-up rond dit uur in de Marquee. Maar gisterochtend was er witterook en maakte Pukkelpop bekend wie er daar nog zou gaan spelen. Royal Blood komt als verrassing en komt hier zometeen dus spelen. Daarnet kwam de band al eens langs bij Pien in de studio en ze blikte vooruit op hun show van straks.
1: We're very excited. We played our first show in 2 years last night. So yeah, we've been ready to play for about a year at least. So yeah, we're feeling good.
0: Okay.
1: It all feels very fresh and very exciting.
0: Een jaar lang voorpret voor Royal Blood. Die zijn dus helemaal klaar na die pauze om opnieuw te gaan spelen hier. Voor alle fans die dat hier dus niet live kunnen volgen, heb ik zeer goed nieuws. Want jij kan dat verrassingsconcert helemaal live wel meevolgen. Waar je ook zit, dat kan via VRT Max of VRT Canvas. En dat is al voor zometeen om 5:20.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
4: shine. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee, ja. Pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca

0: Dior, MK en Crystal. Het is 16:39. We moeten iets doen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Want jij kan nu van op het werk, van in je zetel, vanuit de auto of misschien van aan de andere kant van de wereld het verrassingsoptreden van Royal Blood meevolgen in de Marquee. We gaan daar nu naartoe.

Verrassingsconcertje. Royal Blood op Pukkelpop 2026. We gaan verder. Je hoorde trouwens Out of the Black. Ze hadden er zin in, Mike en Ben van Royal Blood. En wij duidelijk ook al.

0: Dank je.
1: Ik voel de gitaren tot in Ypres, zegt Frederik. Ja, de basgitaar is het dan. Het gaat vlotjes in de marquee. Het tempo is hoog, want voor deze Little Monster zat een verschroeiende versie van How Did We Get So Dark? Royal Blood, zo goed, zegt Isabel. Ik ben aan het kijken op Canvas en ik heb spijt dat ik er niet live bij ben. Hopelijk zijn de optredens morgen minstens even goed, want dan ben ik er wel. Maar het komt helemaal goed. Royal Blood kwam om te verrassen en ze gaan er volledig voor. We zouden ook nieuwe muziek krijgen. Nu misschien dan.

0: Studio Brussel.
1: Live op Pukkelpop.

Dat klinkt ook echt als een tyfoon. Tyfoons live Royal Blood in de Marquee. Het was een verrassing, maar de mensen zijn er volop van aan het genieten. En hopelijk jij ook, waar je ook zit. Je kan het zien op VRT Max, op VRT Canvas en hier gewoon luisteren op Studio Brussel. We blijven bij Royal Blood.

0: Troubles coming, Royal Blood live. Jullie zijn mee aan het volgen. Michel die stuurt in de app vanuit het ziekenhuisbed liever met mijn pasgeboren dochter op mijn borst Royal Blood volgen. Kunnen we? Proficiat.
1: Thank you guys so much. I hope you're having the best time right now. This is our last song. Thank you so much for watching us with Royal Blood. This song's called Trigger.

0: Weer galloze outro, stuurt Ambroos in de app Viva Royal Blood. Ik heb de indruk dat die verrassing goed aangekomen is. Tim die zegt, kippenvel bij die laatste song, ze hebben een nieuwe fan. En hij stuurt meteen een berichtje en onmiddellijk een zeer grote fan. Kijk, dat is prachtig. Vera die zegt dan weer, fantastisch gitaar en drumwerk, heerlijk. Die gitaar, dat is een bas. Fantastisch concert, blij dat ze erbij waren. Luc en Geneviève die sturen ook nog, wij genieten. Ja, we love you too. Hè. En Luc en Geneviève die waren dus effectief aan het genieten in de vakantiewoning in Frankrijk. Van Royal Blood ook. En de dochter Josephine die is hier de EHBO-post aan het verzorgen in Pukkelpop. Dus Pukkelpop zit een beetje overal, ook in Frankrijk. Kijk, dit pakken ze ons al niet meer af om het weekend in te zetten. Royal Blood live, dat hebben we gehad. En het is nog geen 5:30.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

Morgenavond, disco anno 2026 in The Wave. Dankzij deze man, Purple Disco Machine met fireworks. Over vuurwerk gesproken. Het zal knallen als vuurwerk, maar het zal er vooral heel heftig aan toegaan, denk ik, in de club straks. Daar staat het felste Belgisch-Nederlandse trio van het moment. Faisal, Abel en Sef, ofwel de supergroep IJsland. Ik ga eens polsen of ze er klaar voor zijn en wat ze dan precies allemaal van plan zijn. We gaan eerst nog even luisteren naar Audrey Hobart, Amerikaanse artieste uit Los Angeles, die hier vanavond ook op de line-up staat met Sue Me.

0: En Liver Fountains of Wayne met Stacey's Mom. We zijn in blijde verwachting van IJsland. Die komt er zo meteen aan. Eerst nog Likkeli.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
1: Oh.
4: Dat is hier zo stil, Ben.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Ten eerste is Alberto.
11: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
12: Amai, de gorap.
11: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
10: Dag en doorheen.
13: Blop, blop, blop.
14: Trek een kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
15: Is dat door Piet Piraten spelen?
16: Schip, ahoy.
17: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
18: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
19: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
11: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
1: Oh, het is weer zover.
20: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
20: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
21: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
22: Knaldi.
23: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79.

0: Eye Full of Rivers in The Magician Remix. Je kreeg Likke Lee. Het is bijna 17:15.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Ik had het aangekondigd. Bezoek in de studio van Sef, Abel en Faisal. Samen zijn ze IJsland. Guys.
4: Skrpaal.
0: Sef, ik kijk eerst naar jou. Jij bent de hardste werker van de dag, denk ik. Want jij hebt al een soloshow achter de kiezen in The Wave. Hoe is dat gegaan?
4: Ik vond het geweldig eigenlijk. Ik wist eigenlijk niet hoeveel mensen erop zouden komen dagen. Of er überhaupt mensen zouden zijn.
0: Ja?
4: Maar het liep helemaal vol. Het was, ik denk, de eerste show van de dag in die tent. En het ging gewoon echt los.
0: Dus Pukkelpop heeft er zin in.
4: Pukkelpop is goedgekeurd.
0: Voilà, dat is goed. Want heb jij dan zo'n klein beetje energie ingehouden? Omdat je dacht, ja, ik moet nog eens.
4: Zeker weten. En het hele ding met IJsland is, wij halen het onderste uit de kan.
0: Ja, daar heb ik al...
4: En als er niks meer onder in de kan zit, dan slaan we de onderkant van de kan stuk. En dan grijpen we in de volgende...
5: Stelen we wat
6: bij de buren.
0: Faisal, jij moet ook nog werken vanavond, maar ook nog zondag. Dan ga je de boiler in stijl,
6: ja,
0: zoals altijd in stijl, afsluiten.
6: Ja.
0: Dan...
6: Ja. De leukste en raarste gig van het jaar altijd.
0: Ja,
6: het is een soort van het Venn-diagram van het festival.
4: Altijd. Je zegt dit alsof dit gewoon een traditie is.
6: Ja, Humble Flex altijd. Wel. Ja. Ja, nee, het is wel het derde jaar, denk ik, op rij, denk ik.
4: De rest,
5: look at you.
6: Altijd een hoek wel.
0: Ja, nee, goed, dat is voor zondag. Maar Abel, dan ben jij een beetje de chiller van de dag?
5: Ja, ik doe geen reet
0: eigenlijk. Nee,
5: voilà. Dat hele optreden mijn laars lappen, denk ik.
0: Nee. Goed, iedereen kent IJsland, het land, maar nog niet iedereen kent IJsland.
4: Ik dacht dat je stopte bij de... Iedereen,
6: ja, punt.
0: Nee, nog niet iedereen kent IJsland de band. Dus je kan zeggen, het is een Nederlandse supergroep. Met een niet onbelangrijke...
4: Een Nederlands-Belgisch
6: component. Dus als de Mia's luisteren, just saying.
5: Ja, supergroep van de Beneluxe supergroep eigenlijk.
0: De Belgische touch zit erin. Maar er zijn nu mensen aan het luisteren die jullie misschien nog niet kennen. Dus wie zijn jullie eigenlijk? Wat doen jullie eigenlijk?
5: Nou, wij zijn gewoon drie gezellige vrienden die een leuk moppie muziek maken.
4: Ja. Wel, daar komt het eigenlijk wel op neer.
6: Ja,
4: ja.
0: Ja, en maar dan Sef van Sef, Abel van Hangyout. En hoe kwam dan die rap-microbe plots dat samen doen?
4: Abel is, dat weten misschien mensen die hem van Hangyout kennen niet, al heel lang een rapper. En mag ik zeggen, een van de allerbeste die ik coach.
6: 100%.
5: De goat.
4: En wij gingen,
5: the goat.
4: Wij gingen muziek maken samen en dat was heel leuk. Ik was al met Vice aan het werk.
0: Ja.
4: En toen dachten we, oké, we moeten een plaat maken. En toen... met wie moeten we dat doen? Dat dacht ik, met Vice. Gewoon, en niet heel diep over nagedacht.
0: Nee, maar waarom moest het Vice zijn?
4: Omdat ik weet hoe hij werkt in de studio. Hij is snel, hij twijfelt niet over dingen. En hij gaat gewoon.
0: Ja.
4: Het is heel belangrijk om in de studio niet te veel na te denken, maar gewoon te gaan. En Vice is daar een van de beste in die...
6: De goat, zeg ook maar.
4: Ja, de goat.
6: Dat zijn
4: de goat eigenlijk.
0: Drie goats samen, het is ongelooflijk in deze studio.
4: Een geitenboerderij.
0: Ja, en jullie brengen dan nog eens de tijdsgeest. Die wordt vervangen in jullie nummers. Jullie doen dat ook heel
6: leuk
0: in tijdsgeest. Maar fans en nieuwe vrienden van de band, die gaan heel hard op dat nummer specifiek. Hoe voelt dat als jullie dat live doen?
5: Als een aardbeving.
4: Ja.
5: Als een seismisch evenement. Gewoon zo.
0: Kosmische shizzle eigenlijk.
4: Voor de mensen die het nummer niet kennen, er zit een heel intelligent stuk tekst aan het einde van het liedje. Waarin we zeggen, we gaan achteruit en we gaan vooruit. En je raadt het niet wat er dan gebeurt.
0: Nee. Ze doen het gewoon.
4: Ze doen dat.
6: There's levels to this shit gewoon.
0: Ja, ja. Maar is dit dan eigenlijk, kunnen we dit al bijna benoemen als het festival anthem van 2026 dan?
5: Absoluut. Ja, dit is jouw woorden, niet de onze, maar ik geef je groot gelijk.
4: Het is officieel op de Belgische radio, op Super. Ja, dan is het
6: wat kan het meer zijn.
4: Wel waar zijn.
0: Ja, het gaat nog allemaal gebeuren, maar ik denk dat jullie het kot gaan afbreken. Jullie hebben dat trouwens al gedaan op de Lokerse feesten. Toen was het echt hard. Die show die zag er zo vet en destructief tegelijkertijd uit.
5: Ja.
0: Op een bepaalde manier.
5: Ja, is het woord.
0: Dus volgens mij gaat die club te klein zijn straks om 19:30.
5: Inshallah.
0: Hoe gaan jullie het aanpakken?
4: Ogen dicht.
5: Gestrekt been.
4: Borst vooruit. benen ook vooruit. Ik weet niet hoe je dat doet. Doe je twee benen vooruit en je borst vooruit?
0: Dat is moeilijk, ja.
6: Dat gaan
4: komt naar achter.
0: Dat is een nieuwe beweging.
5: Een soort van schoonspringen.
4: Ja, precies.
0: Ja. Maar voor iedereen die er niet kan bij zijn vandaag, er is nog een kans. Want jullie hebben net een beetje van alles aangekondigd.
4: Ja, klopt. Ja. We hebben sowieso een tour waarin we al langs België komen.
0: Ja.
4: Maar die is al uitverkocht, al meteen.
0: Ja, Trix AB,
4: maar we hebben een nieuwe show in de Trix aangekondigd op 3 februari.
0: Ja.
4: En daar kan je nu nog bij zijn.
0: Wel nog tickets.
4: Want de show is nog niet begonnen. Zometeen als de show afgelopen is, dan vermoed ik dat mensen direct hun telefoon pakken.
6: Ja. Ja, ja.
4: Om al hun geld uit te
5: zien. Ik zie ze hier buiten al staan hoor, met die telefoontjes. Ja. Ze staan al in de aanslag om die kaarten te halen. Dus als je het nu niet doet, ben je wellicht te laat.
0: Okay. Ja,
5: inderdaad. Drie Feb. Ja.
0: Zet het in je agenda. 3 februari 2026. Koop die tickets als je ze wil. Sef Abel Faizan.
4: 2027.
0: Zeg ik 26?
4: Ja.
0: Ja, het is 27. Wat is jullie wens nog voor het concert van straks? De grote wens voor straks.
5: Alle Belgen verzamelen.
6: Ik hoop dat er vooral mensen zijn die meegesleurd worden door hun vrienden die de plaat kennen. En die zeggen van, hé, wat? Ja, oké, ik zal wel even mee gaan kijken. En die mensen wil ik in het publiek zien.
4: Ja, dat is ook heel leuk.
5: Die mensen, die wil je in een nieuw leven.
6: Ja, exact. Ja. Die
4: een
6: nul
4: leven
6: context.
4: En een leven voor, zeg maar, in het verschil. Ja,
6: 100%.
4: Ja.
0: Dan wens ik jullie dat allemaal toe. Liefste IJslanders, merci.
6: Dank je.
5: Merci, kus.
1: Mis niets van Pukkelpop Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Oh, jij zong toe van Blur daarnet. Drie goats in de geitenboerderij, dat gaat wat geven straks. IJsland, je hoorde daarvoor dus Tijdsgeest. En het is 5 voor 6.
1: Studio Brussel.
2: Live op Pukkelpop.
0: Somber, die ging voor een blitzcarrière. Van TikTok naar wereldster, speelt hier zondag op de mainstage. En hopelijk is zijn body daar wel helemaal ready voor. Want de fans hier op Pukkelpop, die gaan het sowieso helemaal zien zitten.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 6 uur, een heel goede avond.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek. Lenen voor een woning wordt nog duurder. Wie wil lenen om een huis of appartement te kopen, betaalt binnenkort een hogere hypotheekrente. De lange termijnrentes zijn de voorbije maanden fors gestegen en die bepalen mee de rente op woonleningen. Die staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar en zullen de volgende weken nog verder stijgen. Wie een hypotheeklening wil afsluiten, zal dat dus voelen, zegt financieel expert Michael van Drogenbroek.
9: Wie nu bijvoorbeeld €200.000 leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd €62.000 meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
7: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was 1,5 maand onmogelijk door de droogte. Ook nu kan dat nog niet overal, maar wel op een traject van 12 kilometer, zegt deze kajakverhuurder uit Dinant.
10: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk.
7: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een zwaard of machete een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een derde persoon gewond zijn. De man is opgepakt, hij zou door de politie in zijn been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie over de dader of zijn motief is er nog niet. Jeno Bergmoes heeft de derde rit in de Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Bergmoes alleen op de muur van Gerardsbergen. Hij is blij dat hij kon wegrijden van een sterke Segaard, zegt hij.
11: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat hij is. En de kopbeerten die hij deed waren echt fantastisch sterk. Maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
7: Bergmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die vandaag tweede werd. In het tennis heeft Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, bij de mannen afgezegd voor de US Open. Hij sukkelt met de knie. De US Open begint volgende week in New York. Sinner won het Grand Slam toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden voor zijn gedrag na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0. Paredes greep toen 2 Spaanse spelers bij de keel en gooide hen op de grond. De Argentijn Molina moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Paredes, Molina en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond nog buien en ook vannacht nog. Alleen in het centrum wordt het droger. Minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen krijgen we nog regenbuien en dan tot 21 graden. Zondag blijft het meestal droog, maar wel bewolkt dan en 20 graden.

0: Mijn naam is Xander, ik kom uit Antwerpen en ik ben hier om van mijn tijd te genieten. Het is vrijdag, het gaan hier 4 dagen geen slaap worden. Maar kijk, ik kijk er naar uit, daar heb ik er voor over. En ja, we gaan vlammen.
1: 4 dagen non-stop live muziek,
2: interviews en sfeer.
1: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: valt het op dat het vrijdagavond is. Calvin Harris en Florence and the Machine, die we natuurlijk ook nog verwachten hier in Kiewit. Je kreeg Sweet Nothing.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Gisteren de Meijeren.
0: Ja, jij bent erbij. Het is iets over zes. En vanavond wordt het ook uitkijken naar Turnstile. Die staan hier op de mainstage als sub-headliner, wordt dat wel eens genoemd. Want zij spelen natuurlijk net voor Youngblood, die met gebroken been zal afsluiten op deze vrijdagavond. De Amerikaanse band bestaat al sinds 2010. Maar ze waren toen vooral bezig met hardcore underground. Dat waren hele stevige, kleinere concerten. En in 2021 hebben ze dan hun derde album uitgebracht. Dat heette Glow. On. Dat zorgde dan weer voor een doorbraak bij het grote publiek en een paar Grammy-nominaties zelfs. En collega Andries Bekkers die heeft een zeer goede verklaring waarom Turnstile zo groot is geworden.
4: Turnstile is niet groot geworden door hardcore los te laten, maar in tegendeel dankzij een geweldig muzikaal talent te tonen hoe breed dat hardcore kan klinken. En dit vind ik misschien nog wel het mooiste. Ze hebben het hardcore-genre vooral meegepakt naar plekken waar het vroeger gewoon nooit kwam.
0: Ja, dus ook op die mainstage hier bij ons, op Pukkelpop en vele andere mainstages overal ter wereld. Turnstile heeft trouwens net bekendgemaakt dat ze een nieuwe versie zullen uitbrengen van Never Enough met onder andere Alex G, Hayley Williams, hou je vast, Julian Baker, Okey Lou, Blood Orange, Fortet en last but not least, Elton John. Ze hebben dus ook nog eens hele fijne, bekende fans. Vanavond staan ze hier dus op de mainstage van Pukkelpop. En ik heb zeer goed nieuws als je hier niet bent, want je hoeft er niks van te missen. Je gaat die show van Turnstile kunnen zien, dus kijk mee via VRT Max of VRT Canvas om 9:30.
3: Mis niets van Pukkelpop live
1: bij Studio Brussel,
3: de festivalzender.
1: En stream dit jaar ook volledige concerten.
3: Live op VRT Max.

0: van kleine hardcore podia naar die grote mainstages, ook hier op Pukkelpop vanavond. Turnstile. En jij gaat dat dus niet moeten missen, want je zal het hier allemaal kunnen volgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Nu wil ik je zeer graag nog eens meenemen naar gisteravond. Toen sloot Deus, Belgische trots, hier de marquee af. Ze maakten er een nostalgische show van met hun bekendste en dan ook een paar minder bekende hits uit hun carrière op die setlist. Tom Barman die noemde het de meest voorspelbare show ever, maar dat nam niet weg dat ze er wel volledig voor gingen. Die marquee stond ook weer helemaal vol. Hij heeft ook verteld, Tom Barman, dat hij nu graag focust op de toekomst en dat we in de lente al een nieuw album mogen verwachten van Deus. Dus heel benieuwd naar dat album. Nu, rewind naar gisteravond. Ik pak je mee naar Deus in de marquee op Pukkelpop.

0: Veel Fridays bij Deus. Dat treft op deze vrijdagavond. Je hoorde Suds en Soda live. Zo klonken ze gisteravond. Blijf bij ons, het is 6:20.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Code Yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.

0: Alleen dansen is oké, maar samen is toch nog veel leuker. Je hoorde Robin, 24 over 6. Wij hebben nog iets dat er binnenkort aankomt op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Je kan het nieuwe schooljaar aftrappen met een nieuwe boekentas en nieuwe stiften en dat soort van dingen. Wij gaan het anders doen, op de best mogelijke muzikale manier. Want op 3 september komen Fontaines DC om een exclusieve showcase te spelen bij Studio Brussel. Ze hebben eigenlijk nog maar pas aangekondigd dat ze in oktober een nieuw album gaan uitbrengen. De titel is al bekend, Dopamine Chamber. En daar gaat al zeker die gloednieuwe single Marianne op staan, onze hotshot trouwens. Los van al die nieuwe muziek, waar we dan heel erg naar uitkijken. Hoe gaat dat zijn? Hoe gaat dat klinken? Hoe gaan ze dat brengen? Gaan we ook uiteraard hun vertrouwde nummers horen, zoals deze Starburster.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Illusion.
1: Dua Lipa Illusion. Het is helemaal geen illusie. Je zit op Pukkelpop, waar je ook zelf zit. Je mag altijd laten weten van waar je aan het luisteren bent. Deze man verwachten we ook nog zaterdag in de booth. De Australiër Dean Turley. Dat wordt om hard te dansen.
2: Live op Pukkelpop.
3: Studio Brussel.

0: Dean Turley, ook op Pukkelpop dit jaar met Acting Tough. En we zijn weer in blijde verwachting van live muziek. Als alles goed gaat, dan kunnen we zo meteen even mee naar het concert van Charlotte Digéry en Bollies Poepoel. Die zijn net gestart in The Wave. Na dit.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week Tref Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: Mensen horen meezingen tot hier en dat is helemaal goed. Just a Girl van No Doubt. Het is 7:15. Het is vrijdagavond en we zitten hier goed op Pukkelpop. Jij bent er ook. En er heeft iemand zijn been gebroken. Dat weten we intussen. Iemand die heel veel pech heeft gehad tijdens een ritje op de motor. Het is dan nog eens een artiest die op de mainstage zal performen. Het gaat over Youngblood. Maar niet optreden, dat ligt niet in zijn aard. Dat was ook niet meteen zijn plan. En interviews skippen ook niet. Dus Youngblood die komt straks langs op interview. Die komt dus langs in de studio om te vertellen hoe het met hem gaat. Dan kunnen we eens vragen naar dat been en dat soort van dingen. Net na 8:00 komt hij langs bij ons in de studio. Maar misschien nog belangrijker voor jou. Jij gaat die show gewoon kunnen volgen. Integraal zijn crowdsurfen in een rolstoel misschien. En alle andere gekkigheid die we mogen verwachten van Youngblood. Het zal een beetje anders zijn dan anders. Maar net dat maakt het zo interessant. Want sowieso gaat hij zich aanpassen aan de situatie. En dat concert, dat zal daar waarschijnlijk niet onder lijden. Dus van 11:45 afspraak tot 1:00 kan je vannacht naar Youngblood kijken en dat via VRT Max en VRT Canvas.
1: Mis niets van Pukkelpop Live
2: bij Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten.
1: Live op VRT Max.

0: Wat gaat dat geven vanavond op die mainstage in die rolstoelen? Je gaat het allemaal kunnen zien op VRT Max. Je hoorde Youngblood, I Love You, Will You Marry Me Live.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ik heb gezien dat Charlotte Adigéry en Bollies Poepel begonnen zijn aan hun set in The Wave. Ze hebben ook een nieuwe Instagram-account, dus dat geweldige duo is bezig met van alles. Ze hebben ook gezegd op die nieuwe account: we're going to bite into you like this sweet juicy slice of cantaloupe. Ik vind dat al zeer goed klinken, dus zullen we eens luisteren? Charlotte Adigéry en Bollies Poepel live op Pukkelpop.

0: Patinipat, een nummer dat ook gebruikt werd in de serie The New Pope. Je hoorde Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel. Wat zie ik die twee zo graag bezig? En het feit dat ze aan nieuwe dingen bezig zijn, wil zeggen dat we waarschijnlijk ook nieuwe muziek zullen krijgen. Ik weet dat ze ermee bezig zijn. Wij moeten gewoon geduld hebben en hopelijk gaan ze ons die nieuwe songs ook geven. Ik gok toch dat ze de fans wat cadeautjes gaan doen nu tijdens hun set in The Wave.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schattig, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe dus naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...

0: schat, kijk, die afwerking.
1: Oh, en dat is hier zo stil.
0: Oh, voel eens, het toch niet meer.
1: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
1: Oh.
2: Zegt. Oh, Quadro. Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 7:00, een heel goede avond.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek.
8: Lenen voor een huis of appartement wordt nog duurder.
9: De rente op woonleningen staat nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd en zal de volgende weken nog verder stijgen. Dat komt omdat de lange termijnrentes de voorbije maanden fors gestegen zijn en die bepalen mee de hypotheekrentes. Wie een woonlening wil afsluiten zal dat dus voelen, zegt financieel expert Michael van Drogenbroek.
10: Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
9: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu kan dat nog niet overal, maar wel op een traject van 12 kilometer, zegt deze kajakverhuurder uit Dinant.
11: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
9: De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Ze hadden die krant voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. Prins Harry en de anderen kunnen wel nog in beroep gaan. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren onderschept heeft. De activisten op de boten, onder wie ook Turken, werden toen allemaal gearresteerd. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En Jeno Bergmoes heeft de derde rit in de Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Bergmoes alleen aan op de muur van Gerardsbergen. Bergmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die vandaag tweede werd. Vanavond nog buien en ook vannacht nog. Alleen in het centrum wordt het wel wat droger. Minima tussen 10 en 16 graden vannacht. Ook morgen regenbuien en dan tot 21 graden. Zondag blijft het meestal droog, maar wel bewolkt dan en 20 graden.

0: pakken voor een 10 op 10.
1: Zo sterk zijn jij, ja!
2: 4 dagen non-stop live muziek,
3: interviews en sfeer.
2: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: Dat wordt speciaal Violet Grohl op Pukkelpop. Daar zal veel volk staan, dat voorspel ik toch. Je hoorde Thumb.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Ja, weet dat wij er voor jou zijn tot 1 uur vannacht. Thomas Michiels die gaat het straks overnemen. Ik ga nog even verder doen met jou tot 8 uur. Dus nog 1 uurtje en hier is van alles aan het gebeuren. Dus laat ons nog eens kijken naar alle leuke hoekjes, naar alle leuke podia. Laat zeker ook weten waar je aan het genieten en aan het luisteren bent. Er gaan ook wat concerten zijn die je integraal gaat kunnen volgen. Onder andere Turnstile vanavond en Youngblood. Dus blijf zeker hangen. Hier zit je goed. Het gaat toch maar regenen. Dus als je dan toch binnen zit, kan je beter gewoon van muziek genieten. Zoals nu.
1: Live op Pukkelpop.
3: Studio Brussel.
0: Want wie is daar bezig in de marquee met rode haren? Het is een jarige artieste. Ze heet Kelis. Ze is vandaag 47 geworden en ze is een feest aan het maken daar in de marquee.
4: Come on.
0: En jij bent mee op dat feest. Helemaal live.
4: Come on,
0: op Pukkelpop. Geniet ervan. Dit is Kelis en Bounce. Let's go.

0: Zij koos ervoor om haar 47e verjaardag vandaag te vieren met alle pukkenpoppers. Zeer goed idee. Mensen in het publiek die ook happy birthday op hun telefoon zetten, zodat ze het kon zien. Kelies en a cappella met hulp van het publiek dat ook a cappella meezong. Zij gaat verder vieren in de marquee. En jij hoort zometeen editors na dit.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
6: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
9: Love to see you shine.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Kom koken.
12: En, wat wordt het vandaag?
10: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Quesadilla!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: Formaldehyde, je hoorde het, editors. Een heel erg goede avond. Wij zitten nog drie dagen op Pukkelpop, want vandaag is het nog helemaal niet afgelopen. We zitten hier nog tot 1 uur voor jou, zodat je er niks van hoeft te missen. Waar je ook zit, laat het maar weten. Mensen zijn thuis aan het genieten, op vakantie. Ik zie mensen foto's nemen in Frankrijk, gewoon op een terras, maar toch tv aan het kijken. Dat is heerlijk om dat zo te zien. Dus hopelijk ben jij ook een goede Pukkelpop aan het beleven, waar je ook zit. Voor Kaat van Stralen, die we natuurlijk leerden kennen dankzij de nieuwe lichting, is het een Pukkelpop vol features geworden. Gisteren was er nog te zien bij Lenny Lenny, het solo-project van Leonard Korevits van Compact Disc Dummies. Daar had ze een cover meegedaan van Fleetwood Mac. Dan heb ik ze ook nog gezien bij Thibaut Christiaanse en zijn Bloody Bloody Campen. En vandaag was zij mee op het podium bij Dikke op de Mainstage. Ze komen zo meteen samen langs om daar alles over te vertellen.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Nog zoveel leuke dingen vandaag hier op de line-up. Onder andere deze Britten, Marabou State. Telkens waar zij ergens verschijnen, krijgen ze nieuwe fans. Omdat ze elektronische muziek brengen die zo net dat tikkeltje extra heeft. Een beetje soul zit daarin. Hier doen ze het bijvoorbeeld samen met Andrea Tiriana. Dit is All I Need, Marabou State.

0: Luc uit Lokris die zegt in de app: prachtig, Marabou State. Ook nog op de line-up van Pukkelpop vanavond. Je kreeg All I Need. Het is tijd om te verhuizen naar ons terras, want dat kan dus voor bezoek.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Even frisse lucht op ons terras naast de studio doet eens deugd. En zeker met mijn twee gasten naast mij, het wordt zo meteen wel duidelijk waarom zij hier staan. Kaat van Stralen, hallo.
3: Hallo.
0: En Dikke, hallo.
4: Hela.
0: We gaan het zo meteen allemaal vertellen, maar ik wil eerst even weten, hoe was het? Het concert is al geweest op de mainstage. Is de adrenaline al wat gezakt of wat voel jij nu precies?
4: Jawel. De adrenaline is een beetje gezakt, maar ik denk dat ik nog steeds een beetje euforisch ben om wat daar straks allemaal is gebeurd.
0: Het goede daarvan is, je blijft nu superkalm. Je bent echt mega chill en toch is er van binnen waarschijnlijk nog van alles aan het broeien en aan het kietelen en aan het doen.
4: Het is wervelwind aan de binnenkant, maar heerlijk. Het is superlekker allemaal, echt waar.
0: Superlekker. Vierde keer Pukkelpop. Je bent van Limburg, uiteraard. Mensen kunnen dan wel zeggen, oh, thuismatch voor Dikke. Maar dat klinkt dan zo precies alsof het een makkie zou zijn. Dat is het niet en het is ook niet allemaal vanzelfsprekend. Hè. Hoe zie jij dat?
4: Het voelt elke keer opnieuw alsof het de allereerste keer ooit is. Ik kan me nog de allereerste keer Pukkelpop herinneren. Toen ben ik weggelopen. Echt waar. Ik stond naast het podium en ik zag hoeveel mensen er stonden. Toen ben ik weggelopen. En ik wilde niet, ik durfde niet. Maar ja, uiteindelijk moet je gaan. Nu, mainstage is een ander verhaal. Maar ja, het is gewoon even knop omzetten en gaan. Maar elke keer opnieuw, voordat je op dat podium komt, ben ik echt bijna aan het bibberen gewoon.
0: Oké, maar you delivered. Het was ook goed vol. De mensen die waren er klaar voor, jij was er klaar voor. Wat was voor jou het hoogtepunt van de set?
4: Sowieso mijn lieve zuster Kaat. Deze pomp van de madame. Wat een machine. En een kleine herinnering naar het mooie moment met Floris vorig jaar. Mag hij in vrede rusten. En ja, piek, gasolina, al deze. Alles dik.
0: Zie je wel dat er nog van alles kietelt? Het is nog aan het nazinderen. Kaat, ja, jij was ook mee. De zangeres die overal lijkt te zijn deze zomer. Ik zie je overal opduiken. Jij lijkt naast de Pommelien gisteren bij de Nederlandse Mo en bij Mumford & Sons aan het begin van de zomer de meest gevraagde chica voor features bij andere bands. Dus wat is dat allemaal?
3: Ja, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk heel veel mensen ontmoet omdat wij al 2 jaar bij wijze van spreken aan toeren zijn. Dus in de backstage begint ze dan wel eens te klappen tegen wat muzikanten. En ik denk zo, ja, via. En ik vind het super cool dat ik de hele tijd gevraagd word voor dingen te doen. Dat is een mega schoon compliment. Maar het leukste van al ook bij wat wij hebben kunnen doen vandaag, dat was fantastisch.
0: Ja, vertel eens, hoe heb jij dat beleefd?
3: Ja, ik vond het gewoon zot. Dus dank u dat ik de kans heb gekregen om al op de mainstage van Pukkelpop te staan, want dat hebben we nog niet gedaan. Dus dat was crazy. Ik moet ook zeggen, ik heb eigenlijk, als ik zelf een show speel, niet veel stress meer. Omdat dat is zo geroutineerd nu geworden. Maar ik was echt aan het trillen op mijn benen daarnet, toen voor ik op het podium sprong. Maar ik vond het fucking leuk. Het was echt fantastisch.
0: Weer iets helemaal anders, want we zullen nog kort even oplijsten. Gisteren was het bij Lenny te doen. Daar heb je Dreams van Fleetwood Mac meegedaan. Ik heb jou ook nog zien gaan bij Bloody Campen. Daar was het telefoon van Blondie, denk ik. Dus, en dan ook allemaal in het Engels. Moeten wij daar iets achter beginnen zoeken?
3: Oef, ik zou het mysterie nu nog wakker kunnen.
0: Voed het maar.
3: Wie weet wel, ja. Mm-hmm, inderdaad, Kaat van Stralen goes English. Niet in de toekomst. Niet in de nabije toekomst, alleszins. Nee.
0: Goed, maar wat jullie hier vandaag hebben gebracht, dat lijkt mij misschien een beetje voor herhaling vatbaar, op een bepaalde manier?
4: 100.000.000%. Of het voor herhaling vatbaar is. Wat denk je zelf?
0: Ik denk het zeker ook, want je bent aan het nagenieten sowieso. En het is misschien meteen te herhalen op 1 bepaalde datum die je daar straks zelf hebt mogen aankondigen.
4: Ja, ik ga er een single van maken, uiteraard. En die komt volgende week, vrijdag, de 28e, uit. En die is dan overal te beluisteren. En iedereen moet gaan luisteren.
0: Iedereen gaat sowieso luisteren. We gaan hem allemaal mee brullen. Ook in de grote zaal van de AB opnieuw. De show is aangekondigd. 5 februari 2027. Ik denk dat jij daar nu al zou kunnen opspringen en helemaal gaan.
4: Ik Ik heb me heel lang moeten inhouden. Ik wilde het eigenlijk al heel lang zeggen. Het is een nieuwtje van heel veel nieuwtjes die er nog moeten aankomen. Dus bij deze, ja, 28 augustus, masker af, met Kaat van Stralen. 5 februari, tikken terug in de AB en... Ik ga hem terug inhouden.
0: Voilà, en ik ga er gewoon bij lappen. Tickets die zijn beschikbaar voor dat concert in de AB vanaf donderdag 27 augustus om 11 uur. Dan weten we dat ook allemaal. Dikke, merci. Geniet nog na. Ga nog feesten. Ik neem aan dat jij nog wat op Pukkelpop blijft hangen.
4: Hey, ja, 100%.
0: 100%. Kaat, bij wie zie je bij jou straks nog op het podium? Of morgen of overmorgen?
3: Ja, het zou tof zijn. Hè. Moest dat nu nog eens gebeuren. Maar ik denk dat het genoeg is geweest. Ik heb het Pukkelpop publiek al genoeg geteisterd, denk ik. Dus,
0: Ik denk dat ze jou graag horen en zien komen. In elk geval, geniet ook nog na. Feest nog goed. Bedankt om langs te komen. En geniet nog van Pukkelpop. Merci.

Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de paaien?

0: de crazy combo waarvan je dacht dat je het nodig had, maar toch?
1: Laat je horen voor de legendarische Kat van Stralen!
0: En dat deed ze geweldig goed. Fijn om die twee samen te zien op een podium. En je hebt het ze horen vertellen. Masker Off wordt een single. 28 augustus wordt die gereleased. En dan die show van Dikke in de AB. Die komt er ook aan. Tickets daarvoor 27 augustus. Allemaal nieuws. Allemaal leuk. De vibe zit zeer goed hier op Pukkelpop. De lucht achter mij, die kan je ook zien als je mee aan het kijken bent. Die is een beetje grijzer aan het worden. Dus ze hadden regen voorspeld. Voorlopig is het allemaal redelijk oké gebleven. Maar laat ons hopen dat het nog een beetje... zo blijft. Dat het gewoon grijs blijft en dat er niet te veel zal uitvallen. Wij zijn er sowieso voor jou tot 1 uur vannacht.
2: Hey, this is Kevin Parker from Tame Impala and you are listening to Studio Brussels.
3: Brussels. Life is music.

0: Heerlijk nummer, heerlijk einde ook van die Loser Tame Impala. Het is bijna 7:45. Klaar voor een beat van Netsky bij Rusko. Want het is de Netsky remix van Everyday na dit.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: een paar keer horen passeren in DJ-sets. Hier op het hele terrein, onder andere in de Boiler Netsky. Dit was zijn remix van Everyday van Rusko. Ja, over iets minder dan een uurtje begint Geese aan hun zeer lang verwachte show in de Marquee op Pukkelpop. Het was een tijd geleden de meest gehypte band in jaren. Het ding is wel, ze waren de hype volledig waard. Ze zijn eigenlijk live steengoed. Ik heb ze kunnen zien in de Botaniek in Brussel. Het leek alsof heel België en omstreken daar nog tickets voor zocht op de dag van het concert zelf. Ticketswap kleurde toen roodgloeiend, maar zonder veel succes voor heel wat fans. Dus nu een grote herkansing om Cameron Winter en zijn toch wel geweldige band aan het werk te zien. De Marquee die gaat sowieso propvol zitten. En, goed nieuws, want ik heb hier net een geweldige go gekregen. Als je nu denkt van ja, ik moet stoppen over Geese, want eigenlijk wou je dat ook zien. Wel, je gaat het volledige concert integraal kunnen meevolgen via VRT Max. Dus dat is een prachtig live cadeautje dat nog uit de lucht komt vallen. Straks dus vanaf 20:35 Geese live. Helemaal op VRT Max. Dat wordt echt smullen.
1: Mis niets van Pukkelpop live bij Studio Brussel. De festivalzender. En stream dit jaar ook volledige concerten. Live op VRT Max.
0: Ja, ze spelen echt live zeer strakke sets. En ik hoop dat dat straks niet anders zal zijn op Pukkelpop. Er zullen alleszins heel veel fans zijn die zo hard hebben uitgekeken naar dit concert. Dus qua sfeer zal het er boempad op zijn, denk ik. Je weet het, VRT Max is de plek waar je moet zijn over een dik uurtje voor Geese. We gaan nog eens luisteren naar Cobra.

wissel van de wacht, want het is bijna 7:55. Thomas Michiels die gaat nog 5 uur keihard door, tussen 8 en 1. Dus Turnstile gaat hij jou nog kunnen geven. Youngblood gaat hij jou nog live kunnen geven. Je hoort het, de avond is nog jong. Ik heb nog deze voor jou, Slater en Dance.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Ten eerste is het Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
6: Dag en door.
8: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en duik. Nu kots ik op die eerste rij.
9: Is dat door Piet Piratenspeler?
10: Schip ahoy.
11: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
14: Was
5: de podcast Vic.

0: Brussel. 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 122 mensen raakten ook gewond, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt dus in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. De politiek hoort zich niet te bemoeien met de uitspraak van een rechter. Dat zegt Christian de Valkeneer, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen, naar aanleiding van een rechtszaak. Een man die zijn buurman zwaar had mishandeld omdat hij hem verdacht van kindermisbruik, kreeg gisteren 17 jaar cel. Ook twee partijvoorzitters, Georges-Louis Boucher van MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, zeggen openlijk dat ze de straf te zwaar vinden. Maar het is gevaarlijk als politici dat doen, vindt rechter de Valkeneer.
1: Ik ben een beetje verwonderd door de woorden van meneer Boucher. Ik vind dat toch gevaarlijk dat de politieke wereld zal beginnen een vonnis commentariëren. De politiek mag misschien maatregelen nemen om dat justitie vlugger werkt. Maar een oordelen tegen een vonnis door de politieke wereld vind ik dat zeer gevaarlijk. Want dat is voor mij een schending van de onafhankelijkheid tegen de onafhankelijkheid van justitie.
0: Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol ook vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En het is nu officieel, de Fransman Julien Alaphilippe stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen. Alaphilippe is 34 en bevestigde het nieuws zo net op zijn sociale media. Tom Boudewijl, Alaphilippe kennen we vooral van zijn twee wereldtitels, hè?
2: Klopt, twee keer op een rij. In 2020 in Italië en in 2021 hier in ons land in Leuven. Twee keer wereldkampioen als renner van Quickstep, het Belgisch team waarvoor hij maar liefst 11 jaar reed. De periode ook waarin hij zijn mooiste resultaten behaalde. 3 keer de Waalse pijl, Strade, Brabantse pijl, Milan-San Remo, San Sebastian. En hij won in zijn carrière ook 8 ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste overwinning die dateert van september vorig jaar met de grote prijs van Quebec. Een zeldzaam hoogtepunt nog, want Alaphilippe die was toch al een paar jaar niet meer de renner die meestreed voor de overwinning in de belangrijkste wedstrijden.
0: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Studio Brussel. Live op Pukkelpop.
4: Yes. Hallo, ik ben Tuur. En ik kijk uit naar Turnstaal en ik ben van Molenbeek-Westbeek. Yeah!
5: Kom aan, Tuta! Tuta Games, wat zijn die aan het doen, ja?
6: 4 dagen non-stop live muziek,
7: interviews en sfeer.
6: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
7: De festivalzender.

0: Ja hoor, en ook deze zal niet mankeren in de setlist vanavond bij Turnstile, want ze spelen hier op Pukkelpop, de headliner, of pre-headliner toch, van deze mooie, mooie vrijdag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Live op Pukkelpop.
1: Thomas Michiels.
0: Ja, uiteindelijk maak je de headliner die je zelf in gedachten hebt. Hè. Als die van jou gespeeld heeft ergens in de namiddag, dan is dat ook jouw headliner. Voor velen zal het Turnstile zijn. Ik ben er al eens rond aan het kijken op de wei van Pukkelpop. En ik heb toch al menig bandshirt zien passeren. En jij moet straks ook niets missen van dat concert. Want we zenden het integraal uit Turnstile hier op de mainstage. Geniet mee, gewoon vanuit je zetel, op je terras of waar je ook bent op dit moment. Want je kan dus alles live meevolgen hier op Studio Brussel, op VRT Max en op VRT Canvas. Afspraak voor Turnstile is om 9:30. En tot dan gaan we onze tijd natuurlijk heel nuttig invullen. Je krijgt veel live muziek. Er komen artiesten langs in onze studio. Maar eerst duiken we samen avond 2 in op Pukkelpop met de perfecte soundtrack. Ik zei het al, ik ben al eens op die wei gaan verkennen vandaag om mij helemaal klaar te stomen voor deze radioshow. Je mee te pakken naar de wei van Pukkelpop. En ik heb de perfecte soundtrack daar straks gesprokkeld op de wei. Wednesday, zo heet de band. Het is een rockband uit North Carolina. Ze speelden vandaag in de club. En het gaat van broeierige gitaren met hevig geschreeuw tot een zeemzoet klinkende frontvrouw met het gepaste vleugje country. Het is 7:59 nu. Ja, en dan denk ik dat ik de perfecte soundtrack dus gevonden heb om nu op je af te vuren. Dit is Elderberry Wine van Wednesday. Welkom.
1: Live op Pukkelpop.

Een internetverbinding is meer dan goed genoeg om alles van dichtbij te kunnen volgen. Hier live op Pukkelpop. Straks komen Charlotte Adigéry en Boris Poepel langs in de studio. Die stonden net in de wave. Dat zag er een hele formidabele show uit zoals we van hen gewend zijn. Ik trek ze even binnen om te vragen naar hun ervaring. Altijd leuk, denk ik, als je hier in eigen land nog eens op het podium kan gaan en meteen een goede grote Pukkelpop. Audrey Hepburn, die stond ook in die wave. Audrey Hepburn, dat is een Amerikaans fenomeen, speelde onlangs een NPR Tiny Desk Concert. Dat zijn concerten waarbij artiesten in een, je raadt het al, heel klein bureautje vaak een gestripte versie spelen van hun nummers. Vandaag stond er iets meer volk voor haar neus in de wave. We gaan eens horen hoe dat

Audrey Hubbard in The Wave vandaag op Pukkelpop gezien. Straks staan die nog kleppers hoor. De Hives die staan klaar. Om 22:45, kwart voor 11, staan ze in de Marquee. En dat kan je ook live helemaal meevolgen. Live te zien op VRT Max. Dit zijn ze met Tick Tick Boom. All right.

0: Voilà, bij deze heb je dan ook de nieuwe soundtrack voor die nieuwe Spider-Man film gehoord. Oh yeah, van Steve Lacy. En ik heb bezoek in de studio.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, je hoort het misschien al, maar ik zie hier twee artiesten naast mij staan die nog helemaal vol gehyped zijn, want ze zijn eigenlijk nog niet zo lang geleden van dat podium gestapt. Dat is Charlotte Adigéry en Boris Popoel.
3: Goedenavond iedereen.
4: Hallo.
0: Hoe was het geweest? Jullie stralen nog allebei. Beetje bezweet ook nog. En zo.
3: Ruikt dat misschien?
0: Nee. Je ziet er stralend uit, maar je blinkt een beetje.
3: Ik blink een beetje. Ja, dat is de afterglow. Hè. Ik denk dat we al twee nog een beetje aan het bekomen zijn. Het is voor ons wel... Ja, we hebben echt heel hard gewerkt om eigenlijk deze show voor elkaar te krijgen. We hebben een nieuw album bij elkaar geschreven. En dit was de eerste keer dat we het echt op een groot podium... hebben getest voor het publiek. En ja, het was wel zalig. Het was echt even terug met de voetjes op de grond komen.
0: Ja, ik ben blij dat je het woord getest in de mond neemt. Want inderdaad, jullie debuut dateert al van 2022. Dat is 4 jaar geleden. Nu komt er iets nieuws aan. En jullie dachten, we testen dat uit meteen op een van de grootste podia van ons land. Op Pukkelpop.
5: Badass.
3: Ja, en denk dat we 11 nieuwe nummers aan gedaan. En dan 11 oude nummers. Dus het was wel... Ik denk ook wel dat het publiek aan het kijken was soms van... Oh, wat is dat nu? Maar kijk, ja, dat is wat dat zal zijn. Hè. Dat is een nieuwe plaats.
4: Deal with it. Maar we waren, ja, ik was wel zenuwachtig. Ik was niet meer zo zenuwachtig geweest.
0: Nee, dat kan ik geloven. En als er nu toch iets niet zo gepakt heeft als dat hij in gedachten had, zijn jullie dan nog bereid om dat aan te passen? Of is alles ingeblikt en klaar? Kan je er niks mee doen?
3: Nee, ik denk dat een live set is iets dat je altijd kunt aanpassen. En ja, we gaan wel zien. Hè. Maar ik vind het wel leuk. Nee, dit geeft nu al wat ideeën voor de toekomst. En... ja, het is een basis om op verder te bouwen voor ons. Ja. Ja.
0: Welke dingen zijn er zo veranderd sinds de vorige albumcycle? Wat voel je nu al op het podium met die nieuwe nummers te spelen van dit gaat anders zijn?
4: Oh, ik dacht in ons leven.
3: Ah ja, dat was echt een diepe, diepe vraag.
4: Ja, ik
3: was al echt diep aan het gaan.
4: Ja, ik ook. Maar... is mijn leven terug aan het...
0: Kan ook, hè.
4: Wat is veranderd? Ik zing denk ik wel meer of zo.
3: Dat is al waar, ja.
0: Is dat een bewuste keuze? Meer lyrics toegevoegd aan de nummers?
4: Ja, ik had meer... Ik vond dat ik op Topical Dancer soms safe zong of zo. En dat ik nu dacht, oké, ik heb zin om te schreeuwen. Ik heb zin om mijn vocaal uit te dagen. En dat is wel gelukt gelijk, denk ik.
3: Ja, meer hoe. Het is echt wel, denk ik, anders dan met de vorige shows. Dat we veel meer nog op de vocals hebben gewerkt. En ook ja, voor het optwak voor de show. Het voordeel dat ze op 10 minuutjes... Nu pakken we er toch wel een half uurtje voor. Dus het is langs alle kanten wel voor ons ook wel een step-up. Of zodat we echt al moeten nog wel een tandje bijsteken soms. Dus, ja.
0: Sowieso, maar dat is alleen maar goed nieuws. Ik denk bij een tweede album is er dan zo een beetje gezonde stress van... Goh, het moet er wel naast kunnen liggen. Dit is wel een spannende plaat of zo. Om te tonen aan de mensen.
3: Maar ik denk tegelijkertijd ook dat voor onze eerste plaat hadden wij ook een bepaalde lat dat we leggen voor onszelf. En dat is dan... Je wilt gewoon iets maken dat je heel goed vindt. Zelf. En hopelijk resoneert dat ook met een publiek. En met de eerste plaat hebben we dat gehad. Met de tweede plaat hopen we dat ook doet. Of hopelijk misschien nog meer. Maar zoiets staat natuurlijk niet in de hand. Je kunt alleen maar schrijven vanuit een bepaalde overtuiging. Ja. En dan laat het los. En dan zullen we moeten zien.
4: Ja. Wij zijn trots. En dan zien we wel wat andere mensen ervan vinden.
0: Ja, en jullie stralen echt ook wel.
4: Allee, merci.
0: Ja, ik meen het.
4: En adrenaline is.
0: Het zet hier ook een beetje door op jullie socials. Want jullie hebben samen... een nieuw social media account.
3: Volg ons op onze nieuwe social media account.
4: Merci.
0: Op Instagram is te zien. Charlotte Adigéry en Boris Popoel is nu Charlotte en Boris.
4: Charlotte en Boris. Oh, ja, content. Maar jongens,
3: we hebben al bijna 2000 volgers.
4: Bam. Op
3: dus Studio Brussel, help ons een beetje. We hebben een beetje meer volgers nu. Dus,
0: dat gaan nu maal 10 zijn, dat weet je zo.
4: Hè?
0: Kunnen daar de mensen gaan sprokkelen om nieuwe inhoud?
3: Ik ben op de korenmarkt geweest vandaag in Gent. En ik heb daar dus mijn iPhone de hele tijd geflyerd. Eigenlijk, ja, voor mensen te overtuigen. En om onze pagina te volgen. 2000 mensen tot nu toe.
0: Dat is al niet slecht.
4: Dat is een uitdaging wel.
0: Er staan er nog 40 à 50 achter ons. 40 à 50.000 bedoel ik dan.
4: Ja.
0: Daar straks in de tent ook, in de wave. Hebben jullie het gevoel dat het gelukt is? Dat het goed afgetrapt is? Dat jullie zo de beweging hebben ingezet naar de release? Dat het goed begonnen is?
4: Content
0: van de show is eigenlijk mijn vraag.
3: Ik denk dat wij gewoon onze lat altijd vrij hoog leggen. En dat is voor onszelf niet altijd een cadeau. En ik denk dat we nu ook voelen van... We hebben gewoon nog wel werk voor de boeg. En dat we wel ja, het is de eerste keer dat het test op het publiek. En het publiek kijkt ook naar de eerste keer dat iemand iets test, denk ik. En ik denk dat we het misschien nog iets meer willen laten ontploffen of zo. Dus ja.
4: Ja, ik voel me een beetje kwetsbaar nu. Ik wil eigenlijk onder een dekentje.
2: Maar dat is helemaal oké. De dekentjes die liggen backstage op jullie te wachten. Nogmaals, jullie stress.
3: Desnoods pakken we onze jas wel.
4: Ja.
3: Die nat is van de degen.
2: Ik ben blij om Charlotte en Bolis hier naast elkaar te zien staan. Ik ga jullie vanaf nu altijd zo noemen. Wegens die Instagram-account. We moeten dat hier manifesteren. Dat keiveel volgers gaat krijgen.
4: Dank u wel.
3: Fantastisch.
2: Daar moet je zijn om de nieuwe muziek van Charlotte Attigerie en Bolis Pupil te gaan ontdekken. Heel binnenkort. En vandaag al op Pukkepop in The Wave. Dikke merci, salutjes.
4: Merci, stu.

Psycho van Muse. Ook aan de canvaskijkers van harte welkom. Want tot 1 uur vannacht kan je ook daar lekker meevolgen wat hier allemaal op de wei van Pukkelpop gebeurt. Daarnet speelde Major Lazer nog op de mainstage. Ze komen zo meteen langs. Eerst krijg je Westside Cowboy. Die brachten vandaag hun debuutplaat uit It Goes On. En ook deze Kickstones, The Boys, staat daarop. Welkom

De Bauza en Magnetic, de Sam Remix. En ik weet niet hoe de zon bij jou aan het ondergaan is, maar hier prachtig op die weide van Pukkelpop. Ik heb nog een Belg voor je klaarstaan, Lennart van de Dummies, maar die stond hier als Lenny Lenny in de club van Pukkelpop.

Vlak voor 9 uur nog een gitaarplaatje. Je hoorde zo net Major Lazer, maar we gaan verder met Wonder Horse. En na 9 uur stopt het nog niet hoor. Nee hoor, tot 1 uur s'nachts ben je hier welkom op VRT Canvas. Op VRT Max en op Studio Brussel natuurlijk. Versus.

0: is ook stilaan hoog tijd dat we het Gouden Festival Trio nog eens binnentrekken. Doen we na 9 uur.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 120 mensen raakten ook gewond, daaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde vanmiddag, daardoor was het er heel druk

0: staat het grote aantal slachtoffers verklaard. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en dat is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat die niet onbeantwoord kan blijven. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren heeft geënterd. De activisten aan boord werden daarbij gearresteerd. Turkije wil Interpol, de internationale politiedienst, vragen om het aanhoudingsbevel internationaal te verspreiden. Dat betekent dat andere landen gevraagd wordt Netanyahu te arresteren als hij daar voet aan wal zet. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Al doet hij dat vooral om zich te profileren bij zijn achterban. Dat zegt professor internationale politiek Dries Lesage.
1: Analisten zeggen ook, ja, dit heeft voor een stuk te maken met de verkiezingen in Israël die eraan komen in oktober, waar Netanyahu zich heel stoer wil opstellen tegenover Turkije. Erdogan staat zich heel hard op tegen Israël omwille van de situatie in Gaza, omwille van de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Maar voor de rest probeert Turkije toch het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat Turkije geen zin heeft in een oorlog met Israël.
0: Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de nationale hockeymannen aan hun tweede groepsfase begonnen. En met Australië krijgen ze een stevige tegenstander op hun bord. Jonathan, met de penningen in Waver, hoe verloopt de eerste helft daar?
2: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. Het gaat gelijk op qua controle over de wedstrijd. Maar de beste uitgespeelde kansen zijn zeker voor Australië. Twee keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Twee keer ging de bal net naast de rechterpaal. En een andere keer, ja, dat was ook nog een grote kans, werd hij goed uit doel gehaald door Vincent van Asch op de penalty corner van Govers. Dat is een specialist. Ze gaan een zware dobber krijgen in deze wedstrijd met een sterke tegenstander, maar alles kan nog. 0-0 dus voorlopig na 20 minuten spelen in deze wedstrijd.
0: Dankjewel, Jonathan. En in de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Beide teams konden dit seizoen nog niet winnen en hopen daar vanavond verandering in te brengen. Na een klein kwartier voetballen staat het daar nog 0-0. En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen nog buien. Bij maxima dan tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.

0: liefje, ik ben mijn Wilze en ik kijk vandaag heel erg uit naar Youngblood. Ik heb gezien dat hij zijn been gebroken heeft, dus ik ben nu wel heel benieuwd wat dat gaat geven.
1: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Wat de headliner van Pukkelpop dag 2, kan je thuis ook mee headbangen. Want het hele concert van Youngblood gaan we hier op de Mainstage helemaal live uitzenden. Studio Brussel, VRT Max en vanavond ook te zien op Canvas vanaf 11:45. Amai, dat is nog even.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Live op Pukkelpop.
2: Thomas Michiels.
0: En dan zou ik kunnen denken, dan moeten we de tijd nog een beetje doden, maar we gaan dat wel op een interessante manier doen. Ik heb het Gouden Festival Trio nog eens binnengetrokken. Dag dames.
3: Hallo. Hallo.
0: Zijn jullie eigenlijk moe? Het is eind augustus, jullie hebben al heel wat festivals gedaan. Algemene vraag, sfeercheck.
3: Ik ben moe, maar ik ben ook wel klaar om het volgend jaar nog eens te doen. Dus, ça va nog.
4: Ja, ik ben moe, maar zo, dit is een once in a lifetime ding. Dus dan denk je, de vermoeidheid pakt je erbij.
3: Voilà.
0: Even doorbijten.
5: Ja, ik heb wel echt al, ik denk, 7 keer gegeeuwd onderweg naar.
0: Dat hoort er een beetje bij. René, Kate en Amanda, jullie zijn de winnaars van ons Gouden Festivalbandje. Jullie lopen hier ook al rond sinds gisteren, de start van Pukkelpop. Hoe is de sfeer op de wei? Zie je veel blije gezichten? Zijn de mensen content?
5: Ja, echt wel. Het is mega, mega leuk. Iedereen is ook heel lief tegen elkaar. Ook op de camping. Mensen zijn echt lief.
3: Ja, inderdaad.
5: Ook muziek pas om 11:00 ochtends aanzetten. Heerlijk. Kan je uitslapen.
4: Ja, het is wel echt zo. Heel veel mensen komen zeggen, oh, jullie zien er zo mooi uit. Maar ook zo tegen iedereen. Niet enkel tegen ons, hè, maar. Dus, het is heel leuk eigenlijk.
0: Het leuke is, de zomer loopt op zijn einde. Jullie gaan aan het einde zo een soort van top 10 kunnen maken van jullie Favo-festivals. Je moet hem nog niet delen. Spaar hem nog even. Maar denk al wel eens na waar je Pukkelpop ergens gaat zetten op het lijstje.
4: Ja. Ik wel in de top 5.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, tipje van de sluier.
5: Ja, ik ben wel echt aangenaam verrast van hoeveel er ook te doen is. Mm-hmm. Ik kan u echt wel amuseren als je niet per se iemand wilt zien of zo.
0: Nee, dat is waar. Het is een uitgestrekte weide. Wat kan je dan zoal doen bijvoorbeeld op deze wei van Pukkelpop?
5: Ja, ik ben nu aan de camping aan het denken. Daar is ook een tweedehandswinkel. Dus we zijn ook gewoon gaan shoppen. Die is tot 6:00 s'nachts open. Dus je kan ook gewoon s'nachts als je kou hebt even uit je tent. Ja. En gewoon een trui gaan kopen of zo.
0: Zalig. Dat gaat ook meetellen bij de punten, denk ik, als jullie de festivalspuntjes gaan geven.
4: Dat zal.
0: Ja. Even kunnen gaan shoppen. Hebben jullie ook acts gezien vandaag? Bands of artiesten waar jullie heel tevreden of minder tevreden van waren? Die?
5: Absoluut. Heel tevreden.
3: Heel tevreden.
5: Ja, ik denk dat er niemand was waar dat we niet tevreden van waren.
0: En over wie hebben jullie het dan?
5: Ja, ik ben een super Sef-fan. Het is al de 6e keer dat ik hem zie. Ik ben ook speciaal voor hem opgestaan met merch en al. Dus daar kan ik al sowieso wel een 10/10 voor geven. En daar heb ik IJsland ineens ook meegepikt. En dan heb ik ook nog met de meiden Camille Jembe gezien. Misschien jullie daar iets over vertellen?
3: Ja, Camille was wel echt heel goed. Ja. We hebben haar ook op Suikerrok gezien. Daar stonden we vooraan. Hier zijn we weer vooraan gestaan. En we hadden echt ook zo'n momentje. Dat ze keek naar ons en zo was van, ik heb jullie al gezien.
5: Ja.
3: We hopen een vriendschap met haar te bouwen eigenlijk.
4: Dus Camille, als je dit hoort, si tu
3: parles dire en français,
4: oui, si tu entends ça, on est trop fan de toi.
0: Ik denk dat wel bij meerdere mensen het geval gaat zijn dat ze jullie gaan beginnen herkennen. Jullie lopen overal een beetje rond. En jullie gaan dat de komende dagen ook nog doen. Daar straks op het podium zag ik de wei helemaal volstaan voor Joe.
3: Ja.
0: Stonden jullie daar ook te gapen naar het podium? Een knappe man. Maar misschien om nog andere redenen. Goeie muziek gewoon.
5: Ja, twee van ons drie zijn lesbisch, dus dat doet ons niet meer mee.
0: Je mag toch zeggen dat een man er goed uitziet.
3: Ja. Ik zal als hetero zeggen dat het een knap is.
0: Voilà, thanks for saving my ass. Joe, we gaan die nu draaien. Welke indruk heeft hij op jullie gemaakt? Heeft hij de wei ingepakt? Geslaagd?
4: Het is een beetje zo romantische muziek. Romantische, stille muziek waar je elkaar wilt vastpakken. Maar ook zo interessante gitaren.
3: Ik vind het zo wat muziek waar je zo dramatisch in een weide wilt lopen. Dat is eigenlijk ook exact wat ik deed met mijn beste vriendin op Chicago. Zo dramatisch in een weide lopen en denken aan het leven. Ja, dat is waar.
0: My god, we gaan nog eens luisteren naar End of Beginning. Ik heb hier mooie superlatieven gehoord over Joe. Bedankt. Amuseer jullie nog op die wei. Wat staat er nog op het programma vandaag? Wat gaan jullie zeker nog wel checken?
5: Ja, ik wil wel Gies nog een beetje meepikken.
0: Dan ga je snel moeten zijn.
5: Ja, inderdaad.
3: Youngblood in de rolstoel moet ook.
4: En Mary Boo State wil ik ook heel graag zien.
0: Wauw, oké. Okay, ja, mooie keuzes. Blijf zeker luisteren, want je moet niks missen van niks. Straks zenden we Youngblood live uit en daarvoor zelfs nog Turnstile. Dat is al binnen een dik half uurtje. Maar eerst dus Joe. Merci, hè, dames. Salutjes.
1: Mis niets van Pukkelpop live.
2: Bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten.
1: Live op VRT Max.

of er een nummer is dat beter vrijdagavond uitstraalt dan deze Talk to You van Another en 54 Ultra. En dan moeten we naar 3 september uitkijken. Ik ga je nog eens warm maken nu met die nieuwe single van Fontaines DC, Marianne. Je kan hem als allereerste live ontdekken op de eerste rij bij Fontaines DC. Het zou zomaar iets zijn. Luister volgende week gewoon naar Studio Brussel en win je exclusieve ticket voor die showcase met Fontaines DC.

0: Fontaine's DC. En dan heb ik een verrassing voor jou.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, en als we live zijn, dan hoort daar natuurlijk live muziek bij. En ik heb goed nieuws, want Merel die is bezig aan een dikke moshpit in een hele volle wave. Ik ga de schuif gewoon meteen openduwen voor jou. En dan beland je los in die pit. Mannen met gevoel speelden ze zo net. En nu steekt zijn hartje in de lucht. Merel, onze Nederlandse vriendin, heeft een nieuwe plaat uit en dat gaan we geweten hebben, ook hier op Pukkelpop. Voor de outfit alleen al zou ik inchecken op VRT Max, Studio Brussel of VRT Canvas.
2: Studio Brussel.
1: Live op Pukkelpop.
0: Kleine outfitcheck bij Merel tussen de nummers door. Nog het een en ander goed steken. Maar wij blijven aan boord en we pakken het laatste deel van haar set mee hier op Pukkelpop in de Wave. Bijzonder grote tent en die staat afgeladen vol voor Merel. Let's go!
3: Mami, mami, mami.
4: Wie moet jou negen maanden dragen, maar je draagt niet haar naam?

genderhoop. En bang dat ik daar toch in rol. Mijn identiteit gereduceerd op moeder zijn. En dat

0: Mama is een poppiedoel, mama is een sekssymbool. Brengt je hoofd op hol, rock and roll, zalen vol. Mama is een poppiedoel, mama is een sekssymbool. Brengt je hoofd op hol, rock and roll, zalen vol.
1: Mami.

yourself for yourself.

Pukkelpop, we doen er nog eentje voor jullie. En dan gaan we echt. Dit liedje schreef ik van mijn allerliefste queer vrienden. Die op hun manier ook bezig zijn met hun seks, hun lichaam, hun liefdesleven, met een kinderwens. En dat geven zij allemaal vorm buiten de norm. Buiten de gebaande paden. En dat is natuurlijk heel verdrietig eigenlijk. Maar ik als hetero persoon kan er met zoveel bewondering naar kijken. En ik denk eigenlijk dat alle hetero's daar iets van zouden kunnen leren. Want we zitten allemaal vast in een heteronormatief systeem. In het idee van het kerngezin als mythe. Het idee van monogamie, het idee van een dichte relatie. En daar moeten we onszelf volgens mij allemaal van bevrijden. En ik zie ook gewoon dat ze hele geile seks hebben in darkrooms. Oh, het zijn gewoon ook vuile ratten, weet je wel. Maar wel mijn ratten. Zijn er ratjes in de zaal?

0: Merel gooide er nog een bisnummer bovenop.
1: Dank jullie wel, lieve Pukkelpop-mensen. I love you.
0: Je kan gezellig meekijken in die app van VRT Max, op VRT Canvas of op Studio Brussel natuurlijk. En dan zie je Merel een diepe buiging maken samen met haar band. Een volle wave. En wij gaan nog even in afwachting van Turnstile heel kort Dijon geven.
2: How do we feel, Belgium?
3: Mis niets van Pukkelpop Live.
4: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Dat is een Amerikaanse artiest, singer-songwriter, maar die acteert ook en is gewoon een multitalentje. Hij speelt hier morgen in de Marquis Dijon. Je krijgt hem nu in afwachting van Turnstile. Maar zet je schrap, want zodra Turnstile eraan begint op Mainstage, schakelen we vliegensvlug over.
5: Live

en lieve Dijon, dan moet ik toch even plaatsmaken, want we beloven al een tijdje dat we Turnstile integraal gaan geven voor jullie. Dus ik schuif de mainstage helemaal open, want daar wordt het pikdonker. En gaat de muziek opstarten. Tune in. Je kan lekker meekijken. Die hele set van Turnstile integraal op Studio Brussel, VRT Canvas en in de app van VRT Max. De wei is helemaal volgelopen. De camera gaat nu ook zijn ronde doen. Op die wei van Pukkelpop. De fans worden in beeld gebracht. De hartjes gaan de lucht in. Het is pikzwart. En ik ga de sfeer gewoon voor zich laten spreken. Dit is Turnstile live op Pukkelpop 2026. Helemaal voor jou.

0: with someone they love. Pick that friend up, put him on your shoulders. We want to see you, pick your friends up. Your friends love you. In the back, we want to see you. Pick your friends up.
1: Heel cool zicht dit. Mensen gaan op elkaar schouders zitten. Op bevel van Turnstile.
0: Pick your friends up.
1: Volg mee op VRT Canvas, VRT Max of in de app van Studio Brussel. En dan volg je dat hele concert van Turnstile met beeld integraal mee. Wat een beleving.
0: You ready?
1: Ik denk het wel.
0: Can I keep it all together? Waiting for the real thing.

Lucas is 16 jaar, woont in Dentergem en is mee aan het volgen. Met beeld, die show van Turnstile op Pukkelpop. En hij zegt, ik snap die Turnstile fever. Ik heb het helemaal zelf te pakken.

Ja, of je je afvraagt dat het publiek wakker is? Zeker wel hoor. Het is 9:15 en iedereen is springlevend. Letterlijk, die moshpits die zijn veelvuldig aanwezig hier op Pukkelpop bij Turnstile. En voor de kenners... klinkt deze intro heel bekend. Dit is de start van Holiday. Let's dive in. Turnstile is nog niet uitgemoshed. En jij misschien ook niet. Volg lekker mee. En laat weten in de app waar je luistert.

0: Lekker hard, stuurt Perry in de app. Geertje, Paul en Georgette sturen Turnstile knallen maar. Groetjes uit Nederland. Ook vandaar kan je meekijken, blijkbaar.
1: Is everyone okay?
0: Ja hoor, Lise in de app bijvoorbeeld, die zegt... Mijn mond valt hier toch wel van open, maar zo goed. Jongens toch.
1: We only have two more songs. And we're gone.
0: Dat hebben jullie allemaal verstaan.

De wet ledigen voegt net nog toe. Ongelofelijk. Wat is dit? Hier gaan we, laatste twee nummers van Turnstile live op Pukkelpop. En ook het jeugdhuis de Traverre ledigen luistert mee.

0: epische outro. Ik zie kussende mensen op de beelden. Ik zie alle lichten aangaan. Turnstile heeft die wij hier plat gespeeld. En wij gaan de rapste review doen met onze collega Flo Windé. Dag Flo, waar sta je ergens op die wij?
1: Thomas, ik sta in het midden, links. Iedereen is elkaar aan het omhelzen. Iedereen is er niet goed van. Sorry. Eerste reactie naar Turnstile. Wat vond je ervan?
2: Oh, geweldig, geweldig. Maar we zijn nu op weg naar de Hives.
1: Oh, de Hives. De Hives gaan ook spelen. Er staan hier nog heel veel mensen een beetje bij te komen van Turnstile. Wat vonden jullie van Turnstile?
3: We only speak English.
1: What did you think of Turnstile?
3: Amazing.
1: What's so amazing about it?
3: I don't know, they're just the best.
1: It's the best. Jullie zien eruit alsof jullie een moshpit hebben.
4: Het was niet normaal. Het was echt, ik ben doodop, maar het was waard. 100%.
1: Jullie zien er zo gelukkig uit.
4: Het was fantastisch. Het was fantastisch.
1: Wat was het hoogtepunt?
4: TLC.
1: Wat wou je zeggen?
4: Voor mij was het gewoon birds. Het laatste was gewoon echt vol een bak. Core memory, voor mij echt. Geen idee.
5: Het was maar we moeten stick to your guns. Ja, dus.
1: Nu ik ga gewoon verder moshen.
4: Nou, stick to your guns, dat is volop verder moshen nu.
1: Ja. Amai, Thomas, ik ben er zelf niet goed van. Dit is zo aanstekelijk. Zelfs als je Turnstile niet hebt gezien, hoe de fans hier staan, te glunderen, te blinken van geluk. Ik ga hier nog één iemand proberen vastpakken. Boys, wat vonden jullie van Turnstile?
6: Mega, mega leuk.
1: Jullie zijn er precies wat stil van geworden.
6: Het is gewoon, het is te veel, het is te veel. Het was heftig, het was fantastisch.
1: Ben je ontroerd?
6: Zonder woorden over hem.
1: Hoeveel sterren?
6: 32. Kan dat?
1: 32 sterren. Het hele heelal voor Turnstile, Thomas. Ik denk dat ik iedereen ga laten wegdromen. Sorry. Bent jij oké?
7: Ik ben...
8: subliem. Subliem. Prachtig. Prachtig, Studio Russell. Prachtig.
1: Subliem. Met die woorden sluit ik hier af, Thomas. Subliem.
0: Geweldig daar, Flo. Goeie sfeer gevangen. Iedereen is precies kapot. Want er gaan er nog een paar verder moshen. En wij gaan ook nog verder muziek luisteren. Goeie muziek.
9: Live op Pukkelpop.
0: En straks komt Youngblood er ook nog aan. Dus blijf zeker luisteren tot 1 uur vannacht naar Studio Brussel. Dit is Kiki. Let's go.

0: Het lijkt alsof jullie allemaal nog een beetje aan het ontwaken zijn uit dat Turnstile concert. Ik zie hier heel veel mensen nog een beetje gewoon staan staren naar dat scherm op die wei. Wat is er net gebeurd? Turnstile is hier een wervelwind geweest op die weide en jullie hebben daar lekker mee van kunnen genieten. Sammy die stuurt, amai kippenvel was dat. Nick zegt, wauw, hoe goed was dat? En onze app is alleen maar overstroomd van lieve en coole berichten over die Turnstile show. Petra uit Capelle. Turnstile, wat geniet ik hier van thuis uit? Ik ben 61 jaar en dit is zalig om hierop te rocken. Het doet mij denken aan mijn vroegere jaren toen ik stond te rocken op AC/DC. Alleen vond ik dit nog beter. Silke uit Kortesem zegt ook, Turnstile heeft het weer uitgespeeld. Zoals altijd. Wat was dat zalig. En dan zijn we nog maar vrijdag.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Hier gebeurt zoveel.
1: Thomas Michiels.
0: En dat is gewoon heel fijn. Dit is echt het festivalleven ten top. Pukkelpop, vrijdag is een heel veel hoogtepunten al geweest. Voor velen dus van jullie was Turnstile zeker een van die hoogtepunten. Voor andere fans, zeker de fans uit Limburg, was dat misschien wel het optreden van Dikke. Want die stond vanmiddag op de mainstage om een thuismatch te spelen hier op Pukkelpop. Heel veel Limburgse fans dus verzameld voor dat podium. En Dikke die had er ondanks de stress heel veel zin in. Dat vertelde hij hier achteraf in de studio bij Kim.
2: Het voelt elke keer opnieuw alsof het de allereerste keer ooit is. Ik kan me nog de allereerste keer Pukkelpop herinneren. Toen ben ik weggelopen. Echt waar. Ik stond naast het podium en ik zag hoeveel mensen er stonden. Toen ben ik weggelopen. En ik wilde niet, ik durfde niet. Maar ja, uiteindelijk moet je gaan. Nu, mainstage is een ander verhaal. Maar ja, het is gewoon even knop omzetten en gaan. Maar elke keer opnieuw, voordat je op dat podium komt... Ben ik echt bijna aan het bibberen gewoon.
0: Ja, en plots kwam daar dan ook nog een bekende naam op het podium bij Dikke. Hij haalde tijdens zijn show de nieuwe lichtingwinnares Kaat van Stralen erbij. Die twee die stelden daar een nieuw nummer voor dat ze samen hebben geschreven. En Kaat die was helemaal over the moon daarover.
3: Ja, ik vond het gewoon zot. Dus dank u dat ik de kans heb gekregen om al op de mainstage van Pukkelpop te staan. Want dat hebben we nog niet gedaan. Dus dat was crazy. Ik moet ook zeggen, ik heb eigenlijk, als ik zelf een show speel, niet veel stress meer. Dat is zo geroutineerd nu geworden. Maar ik was echt aan het trillen op mijn benen daarnet. Toen voor ik op het podium sprong. Maar ik vond het fucking leuk. Het was echt fantastisch.
0: Ja, hoor dat enthousiasme er eens afspatten. We gaan eens horen hoe dat nieuwe nummer klinkt van hen samen. Dit is dus Masker Af van Dikke en Kaat van Stralen live op de mainstage van Pukkelpop.
4: Mis niets van Pukkelpop live bij Studio Brussel, de festivalzender.
1: En stream dit jaar ook volledige concerten
4: live op 14 Max.
5: Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de paaien?

0: Jawalle, Kaat van Stralen, dikke.
1: Dames en heren,
0: af.
1: Laat je horen voor de legendarische Kaat van Stralen.
0: Ja, nieuwe collab in de maak, dikke en Kaat van Stralen dus. En dan gaan wij nu even een tandje zachter met Phoebe Bridgers en haar nieuwe Lost Boys. Die mag ook nog eens terugkomen naar de wei van Pukkelpop.

0: Dit was Charlie XCX en zometeen trek ik de Belgen van Soulwax binnen.
1: 15 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Water. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommer,

0: festivalzender. Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in ter zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in ter zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
3: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
2: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij veroordeelt wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hogere prijzen aan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red

0: Lions 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan Mettenbenningen.
1: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
0: Op het wereldkampioenschap paardensport in Aken, net over de grens in Duitsland, heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Voor aanvang van de slotdag stond het Belgische team, bestaande uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Said, op de derde plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die tweede plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden. En zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
2: Live op
3: Pukkelpop. Studio Brussel, even Sander, dit is Floor, Tobe, Jonas en Robbe. Wij komen uit de Boeteren, allemaal gezamenlijk. We zijn hier om een feest te bouwen, ondanks dat het weer even tegen zit. Het zonnige schijnt bij ons op de camping. We hebben hier een keihard nansen.
4: Zijpen!
3: En we gaan keihard zijpen.
2: Live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
5: De festivalzender.

0: hier op het terras van Pukkelpop. Hier aan onze studio, Brussel Studio, met de broers De Walen, Stef en David. Hallo.
1: Yo.
0: Het werkt. Dat is heel belangrijk, want wie, dan kunnen we elkaar goed horen en verstaan.
2: In wie zijn oren heeft dat allemaal gezeten?
0: Als ik jou dat vertel, ga je dat meteen uit je oren trekken, dus ik ga dat niet doen.
2: Ik dacht het wel, maar kom aan, ho, Studio Brussel. Een beetje alcohol.
0: Op maat gemaakte in-ears volgende keer op de ride-up.
2: Ik wil ook eventjes zeggen dat dus de grote baas van alle VRT muziek is hier ook.
0: Spannend.
2: Kermans. Wij kennen die heel goed.
0: Ja?
2: Ja. Dus als je vragen hebt, stel maar. Hè.
0: Is dat om een beetje druk te leggen op mijn interview skills?
3: Inderdaad, ja.
0: Sowieso.
3: Ja, ik heb al gekeken naar die vragen.
0: En je wordt ook al nee aan het schudden.
3: Ja.
0: Dan krijg ik al een beetje stress. Nee, maar ik ga gewoon beginnen met de makkelijkste vraag. Hoe gaat het met jullie, heren?
2: Ah, dat is lief. Met mij goed, Dave.
3: Met mij ook alles goed, dank u.
0: Ja, zijn jullie hier een hele dag al? Of
2: we zijn maar juist toe.
0: Juist toe, sorry, dat snap ik ook. Jullie moeten straks pas spelen om 1 uur in de marquee.
3: Wij hebben al gewoon een ganse volledige dag achter de rug in de studio. Gewoon onze werkdag is gedaan. We zijn naar huis gaan eten.
2: We hebben een remix afgemaakt.
3: En mijn dochter een zoen gegeven. En dan zijn we met een auto naar hier gekomen. En mensen, we zijn in een ander universum toegekomen.
0: Hey, geweldig. Maar je zegt werkdag afgemaakt. Straks is het na 12 uur. Dan begint een nieuwe werkdag.
3: Dat is onze hobby.
0: Ja. Ah, cool. We kijken nog altijd op die manier.
3: Ja, het is...
2: Was het maar zo.
0: Het neemt iets te veel tijd in beslag waarschijnlijk om het nog een hobby te noemen op dit punt.
3: Ja, dat is wel waar.
0: Heren, met die nieuwe plaat, laat mij het even hebben over die speciale rave die jullie hebben gehouden in de Abbey Road Studios.
2: Ja.
0: Heeft nog niemand jullie voorgedaan, denk ik?
2: Nee.
3: En ook sindsdien.
0: Niemand gaat dat nog doen.
3: Nee, want
0: de Holy Grounds.
3: De politie is te komen stopzetten, dus... misschien zal dat wel de laatste keer zijn in Abbey Road.
0: Hey, maar het is wel gebeurd.
3: Ja, dat is tof.
0: Jullie hebben het op jullie palmarès dan. Straks hier dan voor een volle marquee. Wat is het grootste verschil tussen zulke twee shows voor jullie?
2: De marquee is gewoon super groot. En er is een heel grote afstand tussen het publiek en het podium. En dus het is een moeilijk gegeven altijd, denk ik. Maar op een of andere manier slaan we... Het is moeilijk, maar het lukt ons wel altijd. Misschien vanavond niet. Maar ik weet bijvoorbeeld van Charlotte en Boris was het moeilijk voor hen. Omdat zij zijn gewoon van in de mens te gaan. En er is een hele grote afstand voor hen. Dus het is helemaal anders. Pukkelpop is een heel ander beest dan, denk ik, dan andere festivals.
0: Brengt dat stress met zich mee?
2: Nee, maar je moet het gewoon weten. Ik was er juist met Luc Janssen over bezig. Wij hebben...
3: Name dropper.
2: Ik was met iemand aan het babbelen, denk ik. En omdat Boris was van, ja, ik weet niet of dat goed was. Ik heb dan heel veel gehad dat we hier stonden en dat we dachten van, wauw, dat was super. En dan zeiden mensen tegen ons van, was niet zo goed. En dan hebben we al optredens gedaan hier, waar we dachten van, nee. En dan kwamen mensen van, dat was ongelooflijk. Dus er is iets dat gebeurt in die zaal, dat je geen, je hebt daar ook geen... controle over.
0: Nee, nooit. Hè. Op voorhand kan je dat echt niet weten.
2: Nee.
0: Gaan we eens spieken, wat moeten we zeker nog gezegd hebben? Nee, even eerlijk, ik ga dat gewoon een beetje loslaten. Ik kijk vooral naar jullie.
3: Oké,
0: wat is jullie trucje nu om tot straks zeker goed wakker te blijven? Eigenlijk een beetje pumped up, want dan moet je toch een beetje zijn om die set te gaan spelen. Of die focus.
2: Ik denk gewoon de mensen die we mee hebben. We zijn met 18, de crew en band, alles in. Dus het is niet alsof dat Dave en ik daar kunnen... zij zijn de druk. Dus moest het aan ons zijn, waarschijnlijk kwamen we toe 10 minuten voor het optreden.
0: Oké, de rest is nu op jullie aan het wachten.
2: Ja.
0: Is er zo'n bepaald ritueel dat jullie dan met z'n 18 doen, voor jullie dat podium betreedt?
3: Het is interessant dat je zegt, want er was geen ritueel. Tot vorige week in Sziget. Zijn we begonnen met een ritueel. Om voor de show even focus time te doen en
2: we proberen.
3: Maar misschien duurt dat maar 3 keer of zo. Hè? Dus we hebben nu een nieuw ritueel en we bereiden ons mentaal voor op de show.
0: Oké, maar kijk, dat wil wel zeggen dat het is meegevallen dat je het nu vanavond terug gaat doen.
2: We hebben het nog niet gedaan, hè?
3: Nee, dat is waar.
0: Maar je bent het wel van plan om te doen.
3: Ja.
2: We hebben dat juist geprobeerd en dus de Sono speaker werkt niet. Dus het zou goed kunnen zijn dat we vandaag volledig door de mand vallen.
0: Damn. Maar Igor is erbij.
3: Ja.
0: Een van jullie drummers.
3: Ja.
2: Igor Blik en Aurora. Ja, het is wel altijd cool als we het kunnen doen. Als we kunnen spelen is het super, want het is ook een beetje onwezenlijk. Want jij zegt juist tegen mij, ja, Igor, ik kom uit die scene. Het is ook altijd zot voor ons om achter mij te kijken. En Igor is een van de 3 drummers in Solwax. Dus het is altijd een beetje Ja, ook wennen voor mij.
0: Ja, voor de luisteraars en kijkers. Igor is ook de drummer van Sepultura, van Cavalera. Ja. Die mannen zijn nu ook op tour met hun Chaos ID-plaat.
2: Yep.
0: Ik heb ze al een paar keer gezien. Zoals ik zei, ik zit in het heavy segment. Ja, kippenvel.
2: Ja,
0: maar ik verwacht bij jullie niks anders vanavond.
2: Ja, ja, maar het
0: niet om druk te liggen, maar oprecht. Nee. Kijk er ook wel naar uit om het te zien ook wel. Ja.
2: Maar het is ongelooflijk dat hij bij ons, samen met Lyme, zijn echt een deel van onze familie. Ja, dus ik weet ook niet dat dat gekomen is, maar op een of andere manier klopt het. Maar ergens klopt het niet. Dus
0: nee, ik snap wat je wilt zeggen. Het is uit verschillende werelden.
2: Ja, ja, en ik denk ook dat het spreekt voor Igor dat hij, en voor Lyme, dat ze alle twee open-minded zijn en super Soulwax fans zijn en zoiets hadden van, dat moeten we doen. En ja, hier staan.
0: Stef en David, kijk nog eens goed achter jullie, jongens. Hier staat niet zo heel veel volk meer. Dat wil zeggen dat we allemaal aan het bougeren zijn richting de marquee. Dat is goed nieuws voor jullie.
1: Stadion normaal gezien staat hier veel volk. Oké, okay, dus dat wordt een marquee, een lege tent.
0: Okay. Nee. Ik denk dat ze naar daar zich aan het begeven zijn. Ze staan op jullie al te wachten. Hey, al. Echt waar.
1: Wij hebben ons een werkdag al voorbij. Dus dat een lege tent is dat ook oké. Okay,
0: straks die hobby nog eens uitoefenen.
1: Voilà.
2: Voilà, chill.
0: Stef en David, dikke merci.
1: Dank u wel.
2: Hey, merci.
0: En we kijken er super hard naar uit.
2: Maar ook, merci. Doet die oortjes, kuis dat gewoon een keer.
0: We kussen de oortjes, staat genoteerd. We gaan vooral luisteren naar Perfect We Are Not van Soulwax. Super. Ja. Dat is eigenlijk de interview. Op Pukkelpop. Studio Brussel.

0: nothing. When we walked on stage, say like 40 minutes ago or so, I was a little worried. I thought to myself, why are these people not dancing and screaming? But now you're dancing and screaming. Thank you very much from the bottom of my cold, dead Swedish arms.
1: Was een mooie tik-tik-boom, helemaal lang uitgesponnen door de zanger van The Hives, zoals we wel gewend zijn van hem. Start nu ook nog aan een speech. Het laatste van die set gaat daar doorgaan. Maar ik heb leuk volk om binnen te trekken in de studio.
2: How do we feel about you?
3: Mis niets van Pukkelpop Live.
4: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: En ik zeg dat niet zomaar, hoor dames. Flo Windy en Pien Lefrans staan hier bij mij in de studio. Hallo, gaat-ie?
5: Goed. Hallo, goed. Ik ben een stukje van mijn stem verloren al.
1: Ik hoor het al meteen, Pien.
5: Ja, ik weet het.
1: Ga je het meteen zeggen bij welke band of bij welke artiest?
5: De stem zelf, ik denk de laatste korrels ben ik verloren bij Turnstile. Zo net, ja. Maar het is wel begonnen bij Joe, daarna Guise. Allee, dit is veel aan vooraf gegaan. Ik heb ook al 4 uur gepresenteerd vandaag. En er is mij uitbundig gevraagd en gezegd, Pien, let op je stem. Maar dan moet je mij echt niet bij mijn favoriete band zetten.
1: Nee. En wat je eigenlijk onrechtstreeks aan het vertellen bent, is dat die affiche fantastisch goed in elkaar zit.
5: Oh, jongens, maar pijnlijk. Het is pijnlijk. Het is gewoon pijnlijk, want er moeten verschrikkelijke keuzes gemaakt worden. Guise stond hier vandaag in de Marquee. New Yorkse band. Er is heel veel rond te doen. Er is een hype. De hype is terecht. Stonden ook al in de Botaniek. Flo, jij was erbij in Brussel.
6: Ik was daar.
5: Die zaal was toen al te klein. Dat was toen eigenlijk al in maart een concert waar dat echt heel veel mensen een ticket voor zochten. En we wisten al van, er is iets bezig. Dus Pukkelpop was nog heel ver weg. Het is eind augustus. Voor heel veel Belgen is dat de eerste keer dat ze die live zien. Ik heb ze al gezien in het begin van de zomer in Spanje op Primavera Sound.
1: Wow.
5: Op het festival. Dat was heel goed. En ik dacht, Nina Hirachi, die staat hier ook. Een Australische DJ, maar ze staat exact tegelijkertijd geprogrammeerd met Guise. Wat ga je dan doen? Oké, dus ik heb daar echt serieus over nagedacht. En ik dacht, ik ga het begin van Guise zien en het einde van die DJ, die Australische...
1: Ja, 50-50, zoals dat dan heet. Ja.
5: Maar vanaf je voor de neus van Cameron Winter staat, en zeker als je laaft aan de moshpit, dan raak je daar niet meer weg. Kijk, dit is mijn zonnebril. Voor mensen die meekijken in de app van Studio Brussel of via 14 Max, 14
6: Canvas. Ontbreekt een
5: arm. Hij ziet er eigenlijk nog redelijk sava uit voor hetgeen wat ik heb uitgehaald in de moshpit bij Guise van voor. Ik ben daar niet weg te slaan. Dat is zo'n goede band.
1: Ja, en niet alleen de arm van jouw zonnebril, zo heet dat dan blijkbaar.
5: Ja,
1: of het beentje van je zonnebril is afgebroken. Ik denk dat er nog meer mensen stuk zijn gegaan. Niet alleen bij Guise, ook bij Turnstile. En bij zoveel moer... Zoveel meer.
6: Zoveel more.
1: Het is al laat. De mensen gaan ons dat vergeven. Flo, bij jou van hetzelfde, was jij ook zo omvergeblazen door al die fantastische artiesten dat hier vandaag op de line-up stonden?
6: Ja, zeker. Maar ik ben eigenlijk een beetje jaloers op Pienaar Shift. Jij mocht keiveel dingen gaan zien. Ik heb ook veel gezien, hè, maar niet muzikaal. Ik heb wel Audrey Hepburn gezien.
1: Oh ja,
6: wat
1: Zoomie.
6: Wat heel leuk was. 2 keer Zoomie. De eerste keer was iedereen ook aan het filmen. En was top als een trampoline. En dan speelden ze nog een ander nummer. En dan opnieuw Zoomie als laatste. En niemand heeft dat gefilmd. Iedereen was gewoon aan het dansen. Dat vond ik top. Ja. Dat was heel leuk. Ik ben ook in een vliegtuig geweest vandaag. Ik heb hoogtevrees, dus dat was top.
1: Ja, het angstzweet stond te parelen op je voorhoofd toen je mij dat daar straks vertelde. Toen
6: ik was
1: terug van die vlucht.
6: Dat
1: is niet oké.
6: Ik was net terug en mensen zeggen van ja, maar je hebt je angsten overwonnen. Nee, ik ben er gewoon recht doorgegaan. Ik heb ze nog steeds, die angsten. Ik heb ze niet overwonnen, ze zijn er nog steeds. Ik heb dat gewoon gedaan. Dat was wel heel leuk. En dan...
1: Ja, maar je zegt zo, ik heb in de lucht gehangen. Je moet... Spreek ze klare taal, Flo, voor wat was dat?
6: Het was met Joost. Want Joost prospectie gaan voor de mainstage. Aha. Kijk hoe dat het eruit zag. Ah ja, kijk, daar ben ik.
5: Daar vlieg je.
1: Wauw, de beelden.
6: Oh, dat ziet er zo belachelijk uit. Maar het is een klein vliegtuig, jongens, oké? Okay? Je zit niet op stap, op reis naar Spanje, naar een festival waar dat Guise ook staat.
5: Nee, maar we hebben dat dus vanmiddag al gezien, hè, Flo. Joost die speelt morgen om 3:50 op de
6: mainstage.
5: Dat is zijn droom. Maar wat we niet hebben kunnen horen is zijn reactie op het overzicht van die mainstage. Wat heeft hij gezegd? Wat is zijn gevoel?
6: Wat is zijn gevoel? Willen jullie iets weten? Ja? Joost heeft gewoon zelf gevlogen.
5: Wat?
6: Ja, die heeft zelf gevlogen. Die piloot zei ineens tegen Joost, wilde jij eens vliegen? En ik zat daar van achter en ik dacht, nee. En toen heeft Jo zelf gevlogen.
5: Amai.
6: Dus voilà.
5: En we zien je morgen wel nog op de mainstage.
6: Ja, maar ik denk na zelf te vliegen. Hij kwam neer en hij zei... De mens is echt niet gemaakt om te vliegen. Ik heb mij zelf even God gevoeld. Ik was echt God aan het spelen door zo te vliegen en zelf te sturen. Dus ik denk dat hij de mainstage aan kan. Ik denk dat hij er klaar voor is.
1: Die man is helemaal klaar. Zeker na die bijzondere vlucht waarin, ja, waarover hij kan zeggen... Ik heb gevlogen over de wei, letterlijk. Met de stuurknuppel in de hand.
6: Ik denk wel dat hij doof is langs één kant, want ik zat te gillen.
1: Al die stress er aan het uit gillen. Inge, die zit ook klaar voor straks. Ze zegt, dag Pien en Flo, jullie zijn allemaal toppers. Dat geef ik maar even mee. Jullie doen het heel goed. We hebben nog 2 dagen te gaan, lieve schatten.
6: Ja.
1: En we gaan hier gewoon blijven verder doen. We gaan eerst nog eens luisteren naar Guy's. Straks dus Youngblood live op je radio. Ik zeg straks, maar dat is niet zo heel, heel lang meer. Eerst Guy's dus met... nee, ik zie Joost klaarstaan. Ah ja, omdat jij je verhaal over Joost doet natuurlijk.
6: Oh
1: ja,
6: Joost.
7: Studio.
8: Live op Pukkelpop.

0: En hier moet je geen belasting betalen. Was hier daar straks te gast op Pukkelpop en nu staat Youngblood klaar in de coulissen om het podium te betreden. Kijk, dat kan ik dan appreciëren, die Black Sabbath intro. We weten allemaal dat hij dikke maatjes was met Ozzy Osbourne. De rocker van de nieuwe generatie. Generals gathered in their masses.
1: Generals gathered in their masses. Just like witches that

over de Black Sabbath intro. Nu gaat Youngblood er echt zelf aan beginnen. Volg alles mee op VRT Canvas, op VRT Max of in app van Studio Brussel. Dit is Youngblood live op Pukkelpop integraal. Je krijgt een hele concert met beeld erbij. Geniet ervan.

heeft zijn start niet gemist, Youngblood. Als een speer gaat hij. Hello Heaven, Hello kregen we als openingstrack. Dan de Funeral erachteraan. Life is fucking crowded right now, so I can see him. En nu mankt hij met zijn gebroken been over het hoofdpodium van Pukkelpop.

Thomas is live aan het meekijken vanuit Argentinië naar deze show van Youngblood. Dat kan wel tellen. Wie kan er verder? Laat maar weten in de app van Studio Brussel.

0: kan ook dichterbij natuurlijk. Femke uit Bree stuurt. Wij zijn helemaal ready voor de nachtshift met Youngblood op de achtergrond. Groetjes van de materniteit in Maaseik. Jullie zijn met velen die meeluisteren. En dan zien jullie Youngblood zijn drankje ook in het publiek gooien. Die kerel, hoeveel energie heeft hij? En het aantal keer fucking, ja, begint ook hoog op te lopen. We gaan al naar de 100, denk ik.
1: I broke my fucking leg. And I had two choices. I was either going to cancel Pukkle Pop. But I was going to do a shot of Jack Daniels backstage and come and fucking rock and roll with you today. Because me and Pukkle Pop, we got fucking history. We first played fucking 10 years ago when I was 15 years old. More like 14 years ago. And now we're fucking headlining tonight, so I could not pull out for you motherfuckers. Thank you so much. Now I will ask y'all again. Is this anybody's first ever Youngblood show? Has anybody never heard of Youngblood before? Well, it's nice to fucking meet you, man. We see that fucking hands in the air! Oh, you motherfuckers at the back, you're asleep. Let me see them hands in the air! That's what I'm talking about, that fucking Pukkle Pop, man. Sing this shit!

0: Ja, ja, hij heeft weer een fan op het podium gehaald om Fleabag te spelen in zijn plaats. Met de gitaar is de Gibson SG nu rond zijn nek aan het hangen.
1: Now be fucking nice, supportive motherfuckers. One, two, three.

ongezien de taferelen. Youngblood zit nu te crowdsurfen in het publiek met een rolstoel. Er is toch niks dat die man tegenhoudt. Gebroken been wordt gewoon een deel van de show. Stefan uit Hasselt vat het mooi samen. Zelfs krukken stoppen hem niet, zegt hij.

fucking way. All the fucking way back. All the way.

0: Er zijn verschillende plekken in Vlaanderen die nu vol lopen met heel veel volk. Zoals het jeugdhuis in Goik. Shout-out. Het is helemaal stilletjes aan volgelopen, stuurt Giel. Love Pukkelpop, love Youngblood. Hij is nog afscheid aan het nemen van de gitarist.
1: Beer, pack of smokes and back to your friends, man. Rock and roll. Pukkelpop, I fucking love you. Thank you for the energy tonight.

Je herkent de begintonen van Low Life. Inge is ook verpleegster, ze stuurt in de app. Ik wil ook wel eens op podium komen als verpleegster van Youngblood. Gaat hij doodleuk snaar kammen?

entertainer pur sang. Pak er een scherm bij, want het is echt de moeite om deze show live te zien en helemaal mee te volgen. Op VRT Canvas, in de app van VRT Max en Studio Brussel. Je kan niet ontkennen dat dit rock and roll is.

0: Bla la la la la. Bla la la la la. Sing that shit. What? La la la la la. La la la la la. La la la la la. As loud as you can. I love you motherfuckers so much, man.
1: Wat een amazing moment met Youngblood. Heel publiek luidkeels Low Life. We zijn er nog niet. Tot 1 uur gaan we door met zijn set. We geven hem integraal live op je radio, op VRT Canvas, op VRT Max. Al wat je moet doen is gewoon lekker meegenieten.

fucking ass in the air!

0: Romina uit Heuveland stuurde ook: ik was klaar om vroeg mijn bed te duiken vandaag. En toen zag ik dat Youngblood, de stream, helemaal werd uitgezonden. Ja, hier ben ik dan. Ik denk dat Youngblood heel blij zou zijn met dat berichtje, Romina. Je bent nog steeds aan boord, net als heel veel andere luisteraars.
1: Oh, we're serious in Belgium.
0: En kijkers.
1: Is Belgium serious? Phil. Phil. Blond motherfucker with a long hair. You look serious. You look serious. Yeah, motherfucker! Let's see who we got down here tonight. You in the yellow shirt with the bum bag on. Yeah, you motherfucker, not yet. Yeah, you motherfucker, look, you're on camera. Hello? Yeah, you, show me your fucking tongue, motherfucker!

as loud as you fucking can! One more time! This song's called

0: Waanzinnig, dat publiek van Pukkelpop. Dat bijna in kanon die OO's over de wei laten schallen.
1: Then I want you motherfuckers, everybody, to make me one fucking deal right now. Can you do that? I want every motherfucker to look to the person to the right and the left of them right now, even if they are a stranger, and say, hello, motherfucker! No, man, don't be Belgian about it. Say it fucking loud and say, hello, motherfucker! Has everybody made a new friend?
0: Het slechte nieuws is dat we kunnen doorgaan met deze stream tot 1 uur. Het goede nieuws is dat je bijna het hele concert van Youngblood gekregen hebt. Ik denk dat hij nog 1 nummertje gaat spelen. Maar zometeen, binnen een kleine minuut, gaan we automatisch naar het nieuws overschakelen.
1: Now say I fucking love you, man, again!
0: Maar op VRT Max kan je gewoon verder kijken.
1: Thank you from the bottom of my heart. You made this fucking so special for me tonight. I will remember this night for fucking ever.
0: Dus ik neem zo dadelijk van jullie afscheid, maar kijk dus verder op VRT Max. That's the place to be. En dan kan je de slotakkoorden van Youngblood zijn concert hier op Pukkelpop nog meepikken met beeld. Hij staat hier bijna met tranen in zijn ogen. Het publiek is echt wel heel luid. Wauw.
1: Let me see that fucking hands in here.
0: En zoals een Youngblood op één been heeft ze moeiteloos ingepakt.
1: I love you, Belgium!
0: Dus ga naar VRT Max, dan piek je die laatste seconde nog mee. Ik neem afscheid en we zijn er morgen opnieuw vanaf 12 uur hier op Pukkelpop.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De dodentol van de Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 19 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond de middag, daardoor was het er heel druk. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval scherp veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hooggerechtshof schort die beslissing nu dus op. Het hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak is van nationale veiligheid. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het hof bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel, maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt, goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
4: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Onze jumpingploeg bestond uit Nicolas Philippaert, Pieter De Vos, Thibaut Spits en Abdel Said. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 2028 in LA.

0: In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 tegen La Louvière. Met die eerste zege van het seizoen klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. De dag blijft vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel. Point Summer.
2: Dit is Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus op het platform. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. En dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluizen.
2: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
1: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
3: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden.